te schande gemaakt. In een ziel die op het kwade belust is, neemt de wijsheid haar intrek niet, en zij woont niet in een lichaam dat zich aan zonde heeft overgegeven. Want de Heilige Geest die wijsheid leert, is afkerig van onoprechtheid en wars van dom geredeneer, en hij trekt zich terug waar de ongerechtigheid nadert. De wijsheid is een geest die de mensen lief heeft, maar zij laat de godslasteraar niet ongestraft voor wat er over zijn lippen komt. God is de getuige van zijn nieren, de feilloze waarnemer van zijn hart en de beluisteraar van zijn tong. Want de geest van de Heer vervult het aardrijk en hij die alles omvat, weet wat er gesproken wordt. Geen enkel mens die zondige dingen zegt, kan dan ook verborgen blijven. En de gerechtigheid zal zeker niet aan hem voorbij gaan als hij straffend optreedt. De gedachten van de goddeloze ontkomen namelijk niet aan een onderzoek en het geluid van zijn woorden dringt door tot de Heer. Zo worden zijn ongerechtigheden bestraft. Want het jaloerse oor hoort alles en morrende geluiden blijven niet onopgemerkt. Pas op voor gemor waar u niet beter van wordt en behoed uw tong voor laster, want zelfs wat heimelijk gezegd wordt blijft niet zonder gevolgen en een mond die liegt vermoordt de ziel. Jaag de dood niet na door op uw levensweg te dwalen en haal u het verderf niet op de hals door de werken van uw handen. Want God heeft de dood niet gemaakt en hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven. Maar alles heeft hij geschapen om te bestaan en de schepselen in de wereld zijn heilzaam. Er is geen kruid bij dat verderf brengt en de onderwereld heerst niet over de aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk. Het zijn de goddelozen die met hun handen en hun woorden de dood hebben ontboden. Zij vergingen van verlangen naar hem die zij voor hun vriend hielden en ze sloten een verbond met hem. Ze verdienen het om zijn prooi te worden.

Wijsheid. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 24. Zij redeneerden onjuist toen zij onder elkaar zeiden: kort is ons leven en vol verdriet. Er is geen remedie als de mens doodgaat. En het is nooit vertoond dat iemand uit de onderwereld terugkwam. Wij zijn maar toevallig ontstaan en later zal het zijn alsof we er nooit geweest waren. Want de adem in onze neus is als damp en het denken is een vonk in het kloppen van ons hart. Als ze gedoofd is, vergaat het lichaam tot as en de geest vervliegt als ijle lucht. Onze naam wordt op den duur vergeten en niemand denkt dan nog aan wat wij hebben gedaan. Ons leven gaat voorbij als de laatste sporen van een wolk. Het lost zich op als een nevel die verdreven wordt door de stralen van de zon en bezwijkt voor haar gloed. Onze dagen zijn een vluchtige schaduw en ons einde is onherroepelijk, want het is bezegeld en niemand keert terug. Vooruit dan, laten we genieten van het goede dat we hebben en maar meteen van het geschapene profiteren nu wij nog jong genoeg zijn. Laten wij ons te goed doen aan kostelijke wijn en aan parfums en laat geen lentebloesem ons ontgaan. Laten wij ons bekransen met rozenknoppen voordat ze verwelken. Niemand mag verstoken blijven van ons plezier. Overal willen we tekenen achterlaten van onze vrolijkheid, want dat is ons deel en dat is ons lot. Laten we de rechtschapen armen tyranniseren en de weduwe niet ontzien en ons niet storen aan de grijze haren van de hoogbejaarden. Onze kracht moet de maatstaf zijn van het recht, want wat zwak is, dient kennelijk tot niets. Laten we de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt ons ervan dat wij afwijken van wat we geleerd hebben. Hij beroemt zich erop God te kennen en noemt zich een dienaar van de Heer. Hij is een aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Het valt ons al zwaar hem te zien, want zijn levenswijze is niet die van de anderen en zijn gedragingen zijn zonderling. Hij ziet ons aan voor valse broeders en vermijdt onze wegen alsof ze onrein waren. Het einde van de rechtvaardige prijst hij zalig en hij pocht dat God zijn vader is. We willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons overtuigen van wat er bij zijn heengaan gebeurt. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. Laten we hem maar eens op de proef stellen, met niets ontziende folteringen, om zijn zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te toetsen. Laten we hem veroordelen tot een vernederende dood. Er wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert. Zo redeneren zij, maar ze vergissen zich, want hun slechtheid maakt hen blind. Ze hebben geen besef van Gods geheimen. Ze verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt. En ze geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt. God heeft de mens immers geschapen voor een onvergankelijk leven. En hij heeft hem tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid gemaakt. Maar door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen en de aanhangers van de duivel zullen hem ondergaan.

Wijsheid, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 19. De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen raken. In de ogen van de dwazen schenen ze dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd. Hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Ze zijn echter in vrede. Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft, ze zijn vervuld van de hoop op onsterfelijkheid. Na een korte tuchtiging zullen ze een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat zij hem waardig zijn. Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd, als een brandoffer heeft hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen ze branden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Ze zullen recht spreken over de volkstammen en heersen over de volken. En de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid begrijpen. En zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem zijn. Want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. De goddelozen echter zullen de straf krijgen die zij met hun redeneringen hebben verdiend. Want zij hebben de rechtvaardige veracht en zijn de Heer afvallig geworden. Hij immers die neerkijkt op wijsheid en discipline, is een ongelukkig mens. Ijdel is hun hoop en hun moeite is vergeefs. Hun werken zijn nutteloos. Hun vrouwen zijn dwaas en hun kinderen verdorven. Vervloekt is hun nageslacht. Zalig is de onvruchtbare vrouw, die zich niet verontreinigd heeft, die van geen zondig bed heeft geweten. Zij zal vrucht dragen bij het oordeel over de zielen. Zalig ook is de kastraat, zijn hand heeft de wet niet geschonden en hij heeft geen zondige gedachten gekoesterd tegen de Heer, want hij zal voor zijn trouw een uitgelezen gunstbewijs ontvangen en een kostelijker aandeel in de tempel van de Heer. Het streven naar het goede brengt roemrijke vruchten voort en zijn wortel, de verstandigheid, is zonder gebrek. Kinderen van echtbrekers echter zullen niet tot hun bestemming komen. En wie in een onwettig bed is verwekt, zal spoorloos verdwijnen. Al leven zij lang, zij zullen nooit meetellen, en uiteindelijk zal hun ouderdom zonder aanzien zijn. En als ze vroeg sterven, zal er voor hen geen hoop zijn, en op de dag van het oordeel geen troost. Want het einde van een slechte generatie is zwaar.

Wijsheid. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 20. Dan is kinderloosheid nog beter, als ze gepaard gaat met deugd, want die blijft in onsterfelijke herinnering, omdat ze zowel bij God als bij de mensen in aanzien staat. Waar zij is, volgt men haar, en men verlangt haar terug als zij is weggegaan. In de eeuwigheid houdt zij haar triomftocht, getooid met een lauwerkrans, omdat ze heeft gewonnen in de strijd om onbederfelijke prijzen. De kinderrijke massa van de goddeloze echter brengt geen baat. Met haar bastaardloden schiet zij niet diep wortel en krijgt zij geen vaste grondslag. Ook al botst ze voor korte tijd in twijgen uit, toch staat ze niet stevig en wordt ze door de wind heen en weer geslingerd en door het geweld van de winden ontworteld. De onvolgroeide takken knappen af en hun vrucht is onbruikbaar, niet rijp genoeg om te eten en nergens goed voor. Kinderen die uit zondige omgang zijn geboren, getuigen bij het oordeel tegen hun verdorven ouders. De rechtvaardige echter vindt rust, al sterft hij voor zijn tijd. Want het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet gemeten naar het aantal jaren. Een mens is een grijsaard door zijn verstandigheid en hij is bejaard door zijn onbesproken leven. Hij was God aangenaam en werd door hem bemind. Hij leefde te midden van zondaars en werd weggenomen. Hij werd weggerukt zodat geen slechtheid zijn inzicht zou vertroebelen en geen bedrog zijn ziel zou verleiden. Want de betovering van de ondeugd verduistert het goede en de roes van de hartstocht bederft een onschuldig gemoed. In korte tijd tot volleinding gekomen, heeft hij de volheid van vele jaren bereikt. Want zijn ziel was de Heer aangenaam. Daarom ging hij spoedig heen uit de slechte wereld. De mensen zien dat wel, maar begrijpen het niet. In hun gedachten komt zoiets niet eens op. Dat genade en barmhartigheid zijn uitverkorenen ten deel vallen en dat er over zijn heilige gewaakt wordt. Een rechtvaardige die sterft zal een veroordeling zijn van de goddelozen die leven. En een jonge man die vroeg tot volmaaktheid komt, zal de hoogbejaarde zondaar veroordelen. Ze zullen immers het sterven van de wijze zien, zonder te begrijpen wat de Heer met hem wilde en waarom hij hem in veiligheid heeft gebracht. Ze zullen het zien, vol verachting, maar de Heer zal hen uitlachen. En tenslotte worden zij bespottelijke kadavers en een voorwerp van spot onder de doden, voor eeuwig. Want hij zal hen breken en hen sprakeloos voorover laten vallen en hen van hun grondvesten losrukken. Ze zullen totaal verwoest worden en moeten kwellingen verdragen en de herinnering aan hen zal vergaan. Vol angst zullen ze verschijnen als de rekening van hun zonde wordt opgemaakt. En hun ongerechtigheden zullen als aanklagers tegen hen optreden.

Wijsheid. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Dan zal de rechtvaardige daar met grote vrijmoedigheid staan tegenover degenen die hem weggedrukt hebben en die zijn inspanningen waardeloos vonden. Als ze dat zien, zullen ze overvallen worden door een grote schrik en ze zullen versteld staan van die onvoorziene redding. Vol spijt zullen ze tegen elkaar zeggen en in hun benauwdheid verzuchten: dat was nu de man om wie wij eens gelachen hebben en op wie wij onze spotlust hebben botgevierd. Wij, dwazen, zijn leven beschouwden wij als waanzin en zijn dood als vernederend. Hoe bestaat het? Nu wordt hij tot Gods zonen gerekend en heeft hij zijn aandeel onder de heiligen. Wij zijn dus afgedwaald van de weg van de waarheid en het licht van de gerechtigheid heeft niet voor ons geschenen en de zon is voor ons niet opgegaan. Wij liepen op de paden van de ongerechtigheid en het verderf, totdat wij van vermoeidheid niet meer verder konden. Wij zijn onbegaanbare woestijnen doorgetrokken, maar de weg van de Heer hebben wij niet gekend. Wat heeft onze overmoed voor nut gehad, en wat heeft rijkdom en bluf ons opgeleverd? Dat alles is voorbijgegaan als een schaduw en als een vluchtig bericht, zoals een schip dat door het golvende water vaart. Na zijn doortocht is er geen spoor meer van te vinden, ook niet van het pad dat zijn kiel in de golven baande. Zoals een vogel die door de lucht vliegt, van zijn tocht kan men geen teken meer vinden, gezweept door het slaan van de wieken, gespleten door de suizende kracht van de bewegende vleugels, wordt de ijle lucht doorkliefd, en er is geen spoor van die vlucht meer in te vinden. Zoals een pijl die naar zijn doel schiet, de lucht wordt doorsneden en vloeit vervolgens samen, zodat men zijn baan niet meer bespeurt. Zo zijn ook wij geboren en verdwenen, en wij hebben geen blijk van deugd kunnen tonen, maar zijn in onze slechtheid ten onder gegaan. De hoop van de goddeloze is als kaf dat door de wind wordt meegevoerd, als lichte rijp die door een storm wordt weggeblazen, als rook die door de wind wordt verspreid, en als de vluchtige herinnering aan een gast die één dag is gebleven. De rechtvaardigen echter leven eeuwig. Zij vinden hun loon bij de Heer en de Allerhoogste zorgt voor hen. Daarom zullen zij de glorievolle kroon en de mooie diadeem van de Heer ontvangen. Hij zal hen met zijn rechterhand beschermen en met zijn arm beschutten. Hij zal zijn jaloezie als wapenrusting nemen en de schepping bewapenen om zijn vijanden te straffen. De gerechtigheid zal hij als harnas aantrekken en een niets ontziend oordeel zal de helm zijn die hij draagt. Onoverwinnelijke heiligheid zal hij als een schild hanteren en van zijn onverbiddelijke toorn zal hij een scherp zwaard maken. Het heelal zal met hem strijden tegen de dwazen. De goed gerichte bliksemschichten zullen omlaag schieten en vanuit de strak gespannen boog van de wolken naar hun doelwit vliegen. Zijn woede zal een slinger zijn, waarmee zware hagelstenen geworpen worden. Het water van de zee zal op hen beuken, en de stromen zullen hen onverbiddelijk overspoelen. Een machtige adem zal zich tegen hen verheffen, en hen als een stormwind verspreiden. Zo zal de ongerechtigheid de hele aarde in een woestenij veranderen, en zal de misdadigheid de tronen van de machthebbers omverwerpen.

Wijsheid, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 25. Luister dus, koningen, en wees aandachtig. Laat u onderwijzen, u die recht spreekt tot aan de grenzen van de aarde. Spits uw oren, u die over velen heerst en opschept over de menigte van uw volken. Want uw macht is afkomstig van de Heer en uw heerschappij van de Allerhoogste, die uw daden zal onderzoeken en uw bedoelingen zal natrekken. U bent de dienaren van zijn koningschap, maar u hebt niet goed geregeerd, de wet niet onderhouden en niet gewandeld volgens Gods wil. Huiveringwekkend en snel zal hij tegen u optreden, want een onverbiddelijk vonnis treft de hooggeplaatsten. Aan de lager geplaatsten wordt uit medelijden vergiffenis geschonken. De machtigen echter worden met macht bestraft. De Heer van iedereen is voor niemand bang en geeft niet om grootheid, want klein en groot heeft hij zelf gemaakt en voor iedereen koestert hij evenveel zorg. De machtigen echter staat een streng onderzoek te wachten. Tot u dus, heersers, zijn mijn woorden gericht, zodat u wijsheid leert en niet ten val komt. Want degenen die het heilige heilig onderhouden, zullen geheiligd worden. En wie daarin onderwezen zijn, zullen zich kunnen verantwoorden. Verlang dus vurig naar mijn woorden. Wees er begeerig naar en u zult onderwezen worden. Stralend en onvergankelijk is de wijsheid. En zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar lief hebben en gevonden door wie haar zoeken. Aan wie haar begeren laat zij zich gauw kennen. Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar voor zijn deur. De gedachten op haar richten getuigt van een volmaakt inzicht, en wie wakker blijft voor haar, zal snel vrij van zorgen zijn. Want zij gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn. Op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen, en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte. Haar begin is het oprechte verlangen naar onderwijs. De drang naar onderwijs is liefde. De liefde echter is het onderhouden van haar wetten. De ijver voor de wetten is een waarborg voor de onvergankelijkheid. De onvergankelijkheid brengt u in de nabijheid van God. Het verlangen naar de wijsheid leidt tot de heerschappij. Dus als u, heersers over de volken, uw vreugde vindt in tronen en in scepters, moet u de wijsheid in ere houden. Dan regeert u tot in eeuwigheid. Wat is nu de wijsheid en hoe is zij ontstaan? Ik zal het bekendmaken en haar geheimen niet verbergen. Vanaf het begin van de schepping zal ik haar spoor volgen. En wat ik van haar weet, zal ik belichten. En aan de waarheid zal ik niet voorbij gaan. Ik zal niet op weg gaan met de uitgemergelde afgunst, want die heeft met de wijsheid niets gemeenschappelijk. Een groot aantal wijzen is de redding van de wereld, en een verstandige koning is het welzijn van het volk. Laat u dus door mijn woorden onderwijzen, en u zult er baat bij.

Wijsheid, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 30. Ook ik ben een sterfelijk mens, evenals alle anderen, en een afstammeling van de eerstgeboetseerde, die uit de aarde is voortgekomen. In de moederschoot werd ik tot een lichaam gemodelleerd, in 10 maanden tijd, nadat ik in het bloed was vastgezet door het mannelijk zaad en door de lust die de bijslaap vergezelde. Toen ik geboren was, ademde ook ik de gemeenschappelijke lucht in, en ik viel op de aarde, zoals het ons allemaal vergaat. En ik liet mijn eerste geween horen, zoals alle anderen. In luiers werd ik grootgebracht, en ik werd met zorgen omringd. Geen enkele koning is zijn leven anders begonnen. De intrede in het leven is voor iedereen hetzelfde, zoals ook de uittocht is. Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij. Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk. Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid, en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt, dooft nooit. En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel, en onmetelijke rijkdom lag in haar handen. Ik verheugde mij, omdat de wijsheid dat alles meebrengt. Ik wist nog niet dat zij er de moeder van is. Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven. Zonder afgunst deel ik haar uit. Haar rijkdom verberg ik niet. Want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat. Wie die schat verwerven, winnen de vriendschap met God, omdat ze hem genoegen schenken door de vruchten van wat ze hebben geleerd. God laat mij spreken overeenkomstig mijn inzicht en denken op een manier die past bij wat mij is gegeven. Want hij zelf is zowel de gids naar de wijsheid als de taalmeester van de wijze. Want wij zijn in zijn hand, wij zelf en onze woorden, en ook alle inzicht en kunstvaardigheid. Hij zelf immers heeft mij betrouwbare kennis gegeven van wat er bestaat, zodat ik de bouw ken van het heelal en de kracht van de elementen. Het begin, het einde en het midden van de tijden, de wisseling van de zonnewende en de opeenvolging van de seizoenen. De kringloop van de jaren en de stand van de sterren, de geaardheden van de dieren en de instincten van de wilde beesten, de macht van de geesten en de gedachten van de mensen, de verschillen tussen de planten en de krachten van de wortels. Alles wat verborgen en zichtbaar is, heb ik leren kennen, want de wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderwezen. In haar is een geest die verstandig is, heilig, uniek, veelzijdig, subtiel, beweeglijk, doordringend, smetteloos, helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig, onweerstaanbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwankelbaar, onbekommerd, allesvermogend, allesoverziend, alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver of subtiel ze ook zijn. Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging. Zij doordringt en verspreidt zich in alles door de kracht van haar zuiverheid. Want zij is de ademtocht van Gods kracht en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige. Daarom wordt ze niet aangetast door iets dat onrein is. Zij is de glans van het eeuwige licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid. Hoewel zij alleen is, kan ze alles. Hoewel ze in zichzelf blijft, vernieuwt ze alles. Van generatie tot generatie treedt zij binnen in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God en tot profeten. Want God bemint alleen diegene die met de wijsheid samenwoont. Want zij is mooier dan de zon en overtreft de hele sterrenhemel. Vergeleken met het daglicht is zij de meerdere. Want het daglicht wordt afgelost door de nacht, maar de wijsheid wordt niet overmeesterd door de slechtheid.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb

En van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen biddend verbonden zijn tijdens dit uur van de goddelijke barmhartigheid en samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 10, De gezellen bij elkaar. Op 15 november 1536 vertrokken Ignatius' gezellen uit Parijs. Zij droegen hun lange, versleten Parijse studentenkleren die ze met een riem hadden opgebonden om gemakkelijker te kunnen lopen, verder een hoed met brede randen om hun hals, een rozenkrans en over hun schouder een bundeltje met hun boeken en aantekeningen. Met een pelgrimstaf in de hand trokken ze van Frankrijk naar Italië. Voor een reis te voet was dit een enorme afstand, maar twee bijkomende omstandigheden maakten het toch nog extra zwaar. De oorlog tussen Frankrijk en Karel V van Spanje en de intense winterkoude. Juist in 1536 was Frans I Savoie binnengevallen en had zelfs Turijn bezet. Van de andere kant had Karel V een inval gedaan in de Provence, maar was door Montmorency teruggeslagen. Om het oorlogsgebied zoveel mogelijk te vermijden, werd daarom voor de reis naar Venetië gekozen voor een omweg door Elzas-Lotharingen, Zwitserland en verder langs Bolzano en Trente. Ze wilden zoveel mogelijk onopgemerkt uit Parijs vertrekken. Daarom hadden ze zich in twee groepjes gesplitst die elkaar weer zouden treffen in Meaux, 45 kilometer van de hoofdstad. Zolang ze op Frans grondgebied waren, moesten ze hun nationaliteit verborgen houden, want sommigen waren onderdanen van Karel V. Alleen degenen die goed Frans spraken, deden daarom het woord als er iets gevraagd moest worden. Werd hun gevraagd wie ze waren of waarheen ze op weg waren, dan antwoordden ze eenvoudig dat ze Parijse studenten waren op bedevaart naar Saint-Nicolas-de-Port nabij Nancy. Op een keer werden ze meer dan anders door soldaten met vragen lastiggevallen, maar gelukkig schoot een voorbijganger hun te hulp door te zeggen: die lieden gaan een of ander land bekeren. In Frankrijk hadden ze dagen aan een stuk regenweer. Daarna kregen ze te maken met een uitzonderlijk strenge winter. Maar ze gingen stug door in vertrouwen op God, want ze ondergingen deze harde beproevingen omwille van Hem. Onder het gaan wisselden ze tijden van stil gebed af met zingen van psalmen, of spraken ze over geestelijke zaken. De priesters Favre, G. en Broe lazen de heilige mis, of de anderen woonden die bij, bichten en gingen te communie. Zodra ze in herberg aankwamen, dankten ze God voor de ontvangen weldaden, alvorens zich te rusten te leggen. Voordat zij hun reis de volgende morgen hervatten, was er een kort gebed. We aten alleen het meest noodzakelijke, schrijft Lene. Ze lieten geen gelegenheid voorbijgaan om over God te spreken met de mensen die ze onderweg ontmoeten. In door protestanten beheerste gebieden hadden ze vaak de kans om hun geloof met kracht te verdedigen. Hun weg voerde van Straatsburg naar Basel, dat de leer van Zwingli aanhing en waar Erasmus in de nacht van 11 op 12 juli 1536 was overleden, en dan verder over Constans, Veldkirch, Bolzano en Trente. Van hieruit was er een rechtstreekse verbinding met Venetië via de havens van Valsugana, Bassano del Grappa, Castelfranco en Mestre. Na een reis van 54 dagen kwamen ze op 8 januari 1537 aan in Venetië, waar ze hartelijk verwelkomd werden door Ignatius. Ignatius zelf bleef in het huis van zijn weldoener. De anderen vonden onderdak in de gasthuizen Santi Giovanni e Paolo
en dat van de ongeneeslijke zieken. Daar wijden ze zich aan de verpleging van de zieken in afwachting van het paasfeest. Want dan pas kon men in Rome verlof vragen voor een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Ze vertrokken daartoe op 16 maart, maar zonder Ignatius. De oorspronkelijke groep van 9 was in Venetië nog uitgebreid met de priester Antonio Arias en met Miguel Landivar, die in Parijs bediende was geweest van Xaverius. Ignatius bleef in Venetië achter omdat hij bang was dat zijn aanwezigheid in Rome misschien problemen zou veroorzaken van de kant van twee personen. Enerzijds was dat Pedro Ortiz, die zich in Parijs eraan gestoord had, dat Pedro de Peralta, een van zijn familieleden, onder invloed van de geestelijke oefeningen een heel ander leven was gaan leiden. Anderzijds de nieuwe theatijner Gianpietro Carafa, met wie hij in conflict was geraakt in Venetië vanwege een uiteenlopende zinswijze op het religieuze leven. De gezellen gingen over de Via Romea langs de Adriatische Zee, over Ravenna van Ancona naar Loretta, waar ze in dat Maria-heiligdom baden. Hier gingen ze landinwaarts en steeds de Via Flaminia volgend kwamen ze over Trevi, Terni en Civata Castellana bij Rome aan op de avond van Palmzondag 25 maart. Ze gingen de Ponte Milvio over en betraden Rome langs de Porta del Popolo. Ze vonden onderdak in de gasthuizen van hun eigen land. Dat was voor de Spanjaarden het gasthuis op de Piazza Navono, aanleunend tegen de kerk Santiago de los Españoles. Hierover had Pedro Ortiz in dat jaar mede de verantwoordelijkheid. Wijdingen in Venetië. Eerst woonden ze de goede weekplechtigheden bij, daarna wilden ze aan de paus verlof vragen voor hun reis naar het Heilige Land. Tegen de verwachtingen in was Ortiz niet alleen hun niet vijandig gezind, maar zorgde hij zelfs voor een audiëntie bij paus Paulus III. Deze had plaats op dinsdag na Pasen, 3 april, in de Engelenburgt. Niet alleen kardinalen, bisschoppen en theologen waren daarvoor uitgenodigd, maar ook de pas aangekomen magisters uit Parijs. Onder de maaltijd aanhoorde de paus wat zij over de theologie te zeggen hadden en toonde zich zeer voldaan daarover, als ze bepaalde verlangens hadden. Zou hij die graag inwilligen, zo zei hij. Hun antwoord was dat ze slechts 2 dingen vroegen. Zijn zegen en het verlof om naar Jeruzalem te gaan. Naast een mondelinge goedkeuring schonk de paus hun 60 dukaten voor de reis. Dit voorbeeld werd gevolgd door ettelijke kardinalen en leden van de curie. In totaal kregen ze 260 dukaten. Enige dagen later werden er 2 documenten opgesteld, beide gedateerd op 27 april 1537. Het ene bevatte het verlof voor de Jeruzalemreis, het andere ondertekend door de grote penitentiarius kardinaal Antonio Pucci, bevatte bepaalde ontheffingen, waardoor alle niet-priesters van de groep verlof kregen om zich te laten wijden door een bisschop naar hun keuze, zelfs als dat buiten diens juridictiegebied was. Bovendien mocht die wijding plaats hebben ook buiten de voorgeschreven tijden op 3 zon- of feestdagen. Pierre Favre, Antonio Arias en Diego de Hoches, die reeds priester waren, kregen enige dagen later de volmacht om zelfs van aan de bisschop voorbehouden kerkelijke straffen te ontslaan. Begin mei vertrokken ze weer naar Venetië en hervatten daar hun werk voor de zieken. Samen met de andere pelgrims trokken ze op sacramentsdag 31 mei

sinds 38 jaar niet meer voorgekomen. Er waren voortdurend geruchten over oorlog en men beweerde dat er een geheim verbond was tussen de Republiek Venetië, de paus en de keizer tegen de Turken. Want de Turken waren de Ionische Zee opgevaren en een aanval werd gevreesd op de kusten van Apulië en de pauselijke staten. Bij zo'n gespannen situatie kon geen schip uitvaren. Gedoemd om te wachten, besloten Ignatius en zijn gezellen zich te laten wijden. Twee bisschoppen toonden zich daartoe bereid. De pauselijke legaat in Venetië, Girolamo Verallo, en de bisschop van Arbe, Vincente Negussanti. Deze was afkomstig uit Fano en sinds 1515 bisschop van het bisdom Arbe, een eilandje aan de Dalmatische kust, het huidige Rab. Meestentijds verbleef hij echter in Venetië en daar in de kapel van zijn woning ontvingen Ignatius en de andere niet-gewijden uit zijn hand de verschillende wijdingen. Maar naar zijn zegen had hij nooit groter troost ervaren dan toen. Hij wilde er geen geld, zelfs geen kaars voor hebben. De wijdelingen waren Ignatius, Bobadilla, Codure, Xavierus, Laines, Rodriguez en Salmeron. Landivar was er niet bij. Met Arias had hij de groep vaarwel gezegd. Salmeron ontving de voorafgaande wijdingen, maar zijn priesterwijding moest worden uitgesteld tot oktober, omdat hij in juni nog geen 22 jaar was. Eerst legden ze allen in handen van de legaten Verallo de geloften af van armoede en zuiverheid. Enkelen hadden de lagere wijdingen nog niet ontvangen. Voor hen was de plechtigheid op zondag 10 juni. Op 15 juni, feest van Vitus en Modestus, in Venetië een verplicht kerkelijk feest, werden ze subdiaken gewijd. Op zondag 17 juni diaken en op de 24 juni feest van Sint-Jan de Doper, priester.

wachtend op de overtocht naar het Heilig Land. In afwachting van vervoer naar het Heilig Land verspreiden ze zich over enige steden van de Republiek. 25 juli gingen Ignatius, Favre en Lainez naar Vicenza, Xaverius en Salmeron naar Monselice, Codure en Hoches naar Treviso, Gai en Rodriguez naar Bassano del Grappa, Bobadilla en Bruet naar Verona. Ze wilden zich voorbereiden op hun eerste heilige mis en priesterlijk werk verrichten voor zover hun kennis van het Italiaans dat toeliet. Voor hun eerste heilige mis konden ze zelf een dag kiezen. De legaat had hun op 5 juli officieel verlof gegeven voor het lezen van de heilige mis, preken en toedienen van de sacramenten, althans in het gebied waarover hij juridictie had. Ignatius, Favre en Lainez vestigden zich nabij Vicenza in een vervallen huis zonder deuren of ramen, het voormalig klooster van San Pedro, niet ver van de stad. Voor Ignatius was deze tijd naar eigen zeggen een tweede Manresa. Heel anders dan in die tijd dat hij studeerde, geraakte hij vaak in geestverrukking. De gedachte aan het priesterschap was voor hem een voortdurende bron van innerlijke vreugde. Ze begonnen met de 40 dagen van enkel gebed. 2 van de 3 gingen voedsel bedelen, maar ze kregen zo weinig dat ze er nauwelijks van konden leven. Gewoonlijk moesten ze doen met wat brood dat geroosterd was door degene die achter was gebleven, meestal Ignatius. Na die eerste 40 dagen voegde Codure zich bij hen. Ze begonnen toen op de pleinen te preken. Door te roepen en te zwaaien met hun muts verzamelden ze mensen om zich heen. Velen raakten diep onder de indruk van hun woorden. Wat ze al eerder hadden bemerkt, bleek ook hier weer. De mensen werden vrijgeviger toen zij zich gingen inzetten voor de anderen. Wat Ignatius tegen Gianpietro Caraffa in Venetië had gezegd, bleek uit te komen. Een noodkreet uit Bassano verstoorde deze rust. Simão Rodrigues was ernstig ziek geworden. Hoewel Ignatius zelf koorts had, besloot hij onmiddellijk zijn gezel te gaan opzoeken. Vergezeld van Favre legde hij de 35 kilometer zo snel af dat deze hem amper kon bijhouden. Onderweg werd het hem tijdens het bidden duidelijk dat Simão Rodrigues niet aan die ziekte zou sterven. Rodrigues en Gai waren bij een kluizenaar, Antonio geheten, te gast in de nog steeds bestaande kluizenarij San Vito, even buiten de stad. Rodrigues was zo blij Ignatius te zien dat hij weer beter werd. In oktober 1537 kwamen allen samen in Vicenza, behalve Xaverius en Rodrigues, die ziek in het gasthuis lagen. Aan een pelgrimsreis viel nog steeds niet te denken. Op 13 september had Venetië met de paus een verbond gesloten tegen de Turken. Er was dus in oorlog met het Rijk van de Halve Maan. Maar de gezellen gaven zich niet gewonnen en besloten nog verder te wachten. Op Montmartre hadden ze de gelofte afgelegd dat ze zo nodig een jaar zouden wachten, maar we weten niet of zij dat jaar begonnen te tellen vanaf hun aankomst in Venetië, van januari 1537 tot januari 1538 dus, of dat het liep van juni tot juni, de maand waarin normaal gesproken het pelgrimschip uitvoer. Maar zelfs als de termijn van de gelofte in januari 1538 eigenlijk was afgelopen, wilden ze toch nog enige maanden langer blijven. Ondertussen hadden allen op Ignatius na hun eerste heilige mis opgedragen. Ze besloten zich weer te verspreiden, maar nu niet alleen, maar over steden op Venetiaans grondgebied. Ze kozen voor universiteitssteden, in de hoop dat een of andere jonge student zich bij hen zou aansluiten. Ook wilden ze nagaan of misschien het Lutherianisme er vaste voet had gekregen. Ignatius, Favre en Lainez zouden naar Rome gaan, waarschijnlijk op uitnodiging van dokter Ortiz. Codure en Hoches naar Padua,
Gaï en Rodriguez naar Ferrara, Xaverus en Bobadilla naar Bologna, Brouet en Salmeron naar Siena. Alleen de twee die naar Bologna gingen, waren landgenoten en dat was bewust zo gedaan. En ze noemden zich Sociëteit van Jezus. Er was een probleem van schijnbaar ondergeschikt belang, maar de oplossing ervan zou hun lot voorgoed bepalen. Wat moesten ze zeggen op de vraag wie ze waren? Ze besloten dat het antwoord zou zijn dat ze tot de Sociëteit van Jezus behoorden. Het is goed om hier een belangrijke tekst van Pater Polanco aan te halen aangaande de oorsprong van deze naam. De naam is Compagnia de Jesus, Sociëteit van Jezus. En ze noemden zich zo voordat ze in Rome aankwamen, want toen zij met elkaar overlegden hoe zij zich zouden noemen als men hun vroeg wat voor gemeenschap ze waren, ze waren met 9 of 10 personen, dachten ze eerst in gebed erover na welke naam het beste zou zijn. En overwegen dat er bij hen niemand anders aan het hoofd stond of overste was dan alleen Jezus Christus, de enige die zij wilden dienen, waren zij van mening dat zij de naam moesten aannemen van hem die een hoofd was en zich Compagnia de Jesus, Sociëteit van Jezus, moesten noemen. Het woord Compagnia had absoluut geen militaire bijklank. Het werd gebruikt voor allerlei religieuze en culturele gemeenschappen en verenigingen. Dat blijkt heel duidelijk bij de Compagnia del Divino Amore, genootschap van de goddelijke liefde, een vereniging van mensen die volgens de beginselen van de katholieke hervorming wilden leven. De naam Compagnia de Jesus, Sociëteit van Jezus, was er dus al voordat Ignatius en zijn gezellen besloten hadden een nieuwe religieuze orde te stichten. Toch had Ignatius in 1535 in Aspesia met zijn neef Beltran vertrouwelijk gesproken over zijn plan om een Compagnia te stichten. Want toen 4 jaar later, op 3 september 1539, paus Paulus mondeling zijn toestemming had gegeven voor de stichting van de Compagnia de Jesus, liet Ignatius dat heugelijk nieuws nog dezelfde maand aan zijn neef weten, in een brief waarin hij schreef: "Ik herinner mij dat u in der tijd in onze geboortestad met aandrang hebt gevraagd dat ik u op de hoogte zou houden van de Compagnia waar ik plannen voor had. Ook meen ik dat God onze Heer van u verwachtte dat u zich in deze Compagnia zou onderscheiden om zo een betere herinnering achter te laten dan onze andere familieleden. En om ter zake te komen, hoewel geheel onwaardig, heb ik met hulp van de goddelijke genade een vaste grondslag kunnen geven aan deze Compagnia de Jesus, zoals ze genoemd is en door de paus goedgekeurd. De Compagnia, met een kleine letter uit Parijs en Vicenza, was nu in Rome de Compagnia met een hoofdletter geworden. Graag zou Ignatius hebben gezien dat zijn neef zich erbij had aangesloten om zich te onderscheiden in belangrijkere zaken dan die waarmee zijn voorgeslacht zich had beziggehouden. Maar dat was niet mogelijk, want sinds 1536 was Beltran gehuwd met Juana de Recalde en na de dood van zijn vader in 1538 was hij de nieuwe heer van Loyola. De naam Compagnia de Jesus werd definitief bekrachtigd door het visioen van La Storta, waarover later, en formeel goedgekeurd bij de besprekingen in 1539 die tot de stichting van de nieuwe orde leidden. Ignatius wilde dat de gemeenschap voorgoed zo zou heten. Hij zelf zou de naam nooit veranderd hebben en omdat er besloten was dat op belangrijke punten alleen met algemene stemmen veranderingen mochten worden aangebracht, bleef dit definitief de naam van hun gemeenschap. Voordat de gezellen terugkeerden naar Venetië, waren er beschuldigingen tegen Ignatius ingebracht bij de kerkelijke autoriteiten. Omdat hem niets te verwijten viel op het gebied van geloof of zeden, verspreidden zijn lasteraars het gerucht dat hij uit Spanje en Parijs was weggevlucht. Hij zou daar in staat van beschuldiging zijn gesteld en in effigie, in afbeelding, zijn verbrand. De legaat Ferrallo gaf aan zijn vicaris Gaspar de Dotti opdracht om een onderzoek in te stellen.
Hoewel deze ervan overtuigd was dat die beschuldigingen vals waren, kwam het tot een officieel proces. Getuigen werden opgeroepen en aanklagers en advocaten moesten voorkomen. Op 13 oktober 1537 volgde de vrijspraak. Ignatius werd daarvoor naar Venetië ontboden. In het vonnis werden de beschuldigingen tegen Ignatius aangemerkt als frivol, ongegrond en onwaar. Maar bovendien werd uitdrukkelijk in het vonnis vastgesteld dat de beklaagde een eerbaar en rechtzinnig priester was. Nu deze zaak achter de rug was, kon Ignatius in alle rust op reis gaan naar Rome. Tegen eind oktober of begin november vertrok hij daarheen samen met Favre en Lainez.

Het visioen van Las Torta. Onderweg had een gebeurtenis plaats die voor Ignatius zelf zeer belangrijk was, maar tegelijk ook voor de stichting van de Sociëteit van Jezus, namelijk het visioen van Las Torta. Las Torta ligt nabij Isola Farnese aan de Via Cassia van Siena naar Rome, ongeveer 16 kilometer van de hoofdstad. Gedurende de hele reis verkeerde Ignatius in een staat van geestelijke opgetogenheid, vooral als hij de dagelijkse heilige mis, de communie, ontving uit de handen van Faber of Lines. Maar één gevoel was sterker dan alle anderen. Een rotsvast vertrouwen dat God hem beschermen zou bij alle moeilijkheden die hem wellicht in Rome te wachten stonden. Volgens Laine hoorde Ignatius een inwendige stem zeggen: ik zal u in Rome gunstig gezind zijn. Nadat en Ribaina de zagen zeggen hetzelfde. Maar laten in Rome weg. In een andere tekst gebruikt Nadal de formulering: ik zal met u zijn. Josaro convoy. En Petrus Canisius vond deze de beste, omdat ze het bondigst was. In feite zijn het alleen maar nuances van hetzelfde. Terwijl het bij Lainé meer gaat om de moeilijkheden die ze in Rome zouden ontmoeten, zagen de anderen in deze woorden de belofte dat God hem zou bijstaan in de grote onderneming waar ze voor stonden, namelijk de stichting van de sociëteit. Maar bij al deze geestelijke ervaring was er één die al de anderen overtrof. Ignatius zegt dat hij besloten had om na zijn priesterwijding een heel jaar te wachten met zijn eerste heilige mis, om zich daarop voor te bereiden en om de moeder Gods te bidden hem bij haar zoon te plaatsen. En dat lang gekoesterde verlangen werd werkelijkheid toen Ignatius met zijn twee gezellen zich in een kerk bevonden. Volgens de overlevering was het de kapel van Las Torta. Daar greep er onder zijn gebed zulk een verandering plaats in zijn ziel en zag hij zo duidelijk dat de Vader hem bij zijn zoon plaatste, dat er geen enkele twijfel mogelijk was dat de Vader hem bij zijn zoon plaatste. Niet de moeder Gods, maar de Vader zelf voltrok deze mystieke vereniging van Ignatius met Jezus. Lainé, die volgens Ignatius zelf zich meer bijzonderheden herinnerde over wat er daar gebeurde, voegt er nog het volgende aan toe. Ignatius zag Jezus met het kruis op de schouders en naast hem de Vader, die tot hem zei: ik wil dat je deze man tot je dienaar neemt. Daarop richtte Jezus zich tot Ignatius en zei: ik wil dat je ons dient. Het woordje ons in het meervoud geeft aan dat visioen een duidelijk trinitarisch karakter. De Vader verbindt Ignatius nauw met de kruisdragende Jezus en geeft zijn uitdrukkelijke wil te kennen dat hij zich aan dienst zal wijden. Ignatius wordt geroepen tot de mystiek der eenheid, geplaatst te worden met Christus, en tot de mystiek der dienstbaarheid, zijn leven te wijden aan de dienst van God. Dat alles wordt bezegeld door de goddelijke bescherming die hem en de hele groep wordt toegezegd bij alle beproevingen die hun te wachten staan. Deze mystieke ervaring van Ignatius wordt ook duidelijk weerspiegeld bij de stichting van de Sociëteit van Jezus. Ignatius voelde zich innerlijk met Christus verbonden en wilde dat het genootschap dat hij ging stichten aan Jezus gewijd zou zijn en dienstnaam zou dragen. Die naam was een programma. Gezellen van Jezus, geschaard onder het vaandel van het kruis om God en het heil van de naasten te dienen. Dit programma zal later concrete vorm krijgen in de stichtingsacht Formula Instituti van de Sociëteit van Jezus. Definitief in Rome. Ignatius, Favre en Lainé kwamen in november 1537 Rome binnen langs de Porta del Popolo. Aanvankelijk scheen het dat ze zich ten onrechte zorgen hadden gemaakt. Alles verliep voorspoedig. Ze vonden onderdak in een huis dat eigendom was van Quirino Garzoni. Het stond tegen de helling van de Pincio in een straat die tegenwoordig San Sebastianello heet.
Vlak daarbij lag de kerk Trinita dei Monti van de orde der Minimen. Pedro Ortiz toonde zich bereid hen behulpzaam te zijn. Waarschijnlijk kwam van hem het voorstel voor een uitnodiging aan Favre en Lainé om college te geven aan de Universiteit van Rome, gevestigd in het Palazzo della Sapienza. Die twee begonnen meteen aan hun taak. Favre doseerde positieve theologie door uitleg te geven van de Heilige Schrift, Lainé scholastieke theologie, waarbij hij uitleg gaf van het commentaar over de kanon van de Heilige Mis van Gabriel Biel. Van tijd tot tijd nodigde de paus hen uit om onder zijn maaltijd met andere theologen van de gedachten te wisselen. Ignatius' voornaamste bezigheid was het geven van de geestelijke oefeningen aan daarvoor in aanmerking komende personen. Iedere dag ging hij zijn retretanten opzoeken of schoon ze ver uiteen woonden. Zo gaf hij eens de oefeningen aan iemand in de buurt van Santa Maggiore en tegelijk aan een andere nabij de Ponte Sisto. Wie Rome kent, weet hoe ver dat van elkaar ligt. Onder de retretanten waren vermaarde personen zoals de Spaanse art Inigo López. Deze verleende sindsdien aan de gezellen zijn diensten op basis van vriendschap en zij behandelden hem als ware hij een huisgenoot was. Verder de ambassadeur van Siena in Rome, Lactanzio Tolomei, die tot de kring van Vittoria Colonna en Michelangelo behoorde. Kardinaal Gaspare Contarini, de voorzitter van de commissie voor de kerkhervorming. Speciale vermelding verdient dokter Pedro Ortiz. Om niet gestoord te worden, gingen ze samen gedurende de vaste tijd van 1538 naar de abdij van Monte Cassino. Terwijl Ortiz in Salamanca theologie en heilige schrift had gedoseerd, onderwierp hij zich hier 40 dagen lang aan de leiding van iemand die maar net zijn theologiestudie had voltooid, maar die wel uit eigen ervaring Gods geheimen kende en een beproefd zielenleider was. Aan het einde van zijn retraite kon Ortiz zeggen dat hij hier een theologisch inzicht had gekregen dat wel heel anders was dan wat men uit de boeken leert. Want er is een groot verschil tussen studeren om anderen te onderrichten en studeren om het bestudeerde in praktijk te brengen. Terwijl Ignatius in Monte Cassino was, stierf in Padua baccalaureus Diego de Hoches. Hij was de eerste uit de sociëteit die stierf. Nog voor deze kerkelijk was goedgekeurd. In een geestverlichting zag Ignatius dien ziel in een krans van straal ten hemel varen. Hij zag het zo duidelijk dat twijfel uitgesloten was en hij kon van ontroering zijn tranen niet weerhouden. Hoches was tanig en lelijk geweest, maar na zijn dood werd hij zo mooi dat zijn metgezel Condure niet moede werd naar hem te kijken, zozeer leek hij op een engel. Dit smartelijk verlies werd goedgemaakt doordat twee nieuwe gezellen tot de groep toetraden. De een was Francisco Estrada uit Dueñas, Palencia. Hij had met anderen ontslag gekregen uit zijn dienst bij Gianpetro Carafa in Rome. Op weg naar Napels, waar hij een nieuwe betrekking hoopte te vinden, ontmoette hij Ignatius en Ortiz, die op de rug weg waren uit Monte Cassino. Ignatius nodigde hem uit om mee te gaan. In Rome deed hij de geestelijke oefeningen en besloot zich bij hem aan te sluiten. Hij zou later een beroemd predikant worden. De ander was de priester Lorenzo Garcia uit Jaén. Ignatius had hem in Parijs leren kennen. In Rome sloot hij zich bij Ignatius aan, maar toen later de vervolging begon, werd hij bang en vertrok weer. Niettemin hebben wij aan hem twee getuigenissen te danken ten gunste van Ignatius. Ignatius en zijn gezellen waren reeds uit Parijs vertrokken toen zij door bemiddeling van Lorenzo Garcia en Diego de Cacheres van inquisiteur Thomas Laurenci
een verklaring van hun onschuld wisten te verkrijgen, opgesteld op 23 januari 1537. De andere getuigenis is van Garcia zelf. Hij legde dit af in Otricholi toen hij door de plaats kwam na zijn vertrek uit de groep. Na Pasen, 21 april, kwamen de andere gezellen die in Noord-Italië waren gebleven in Rome aan. Zo waren ze na 6 maanden van scheiding weer allen bijeen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij hebben voorgelezen uit het boek over het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 11. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan vandaag aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Deze keer heeft de trein ons naar de richting van het bisdom Gent gebracht. En bevinden we ons in een stad die beroemd is omwille van zijn wandtapijten. Jawel, dat gaan we vandaag zeer zeker ontdekken. Zo brengt het verkennen van de stad ons in de richting van een heiligdom dat hier niet zo heel ver vandaan terug te vinden is, een uurtje te voet ongeveer van hieruit, namelijk onze Lieve Vrouw van Kerselare. Vandaag de dag wordt in een zeer moderne kapel die in de jaren 60 werd gebouwd in de stijl van het brutalisme, een bijzonder beeldje bewaard waar vele mirakels worden aan toegeschreven en waar vele mensen gedurende vele eeuwen op bedevaart naar gingen met hun intenties, met hun noden, met hun zorgen. En dat gaan wij vandaag ook doen. En we nemen natuurlijk uw intenties mee, zoals we dat steeds doen op ieder van onze pelgrimstochten. Elk gebed is met u in gedachten, dierbare medepelgrims. En we zijn heel blij dat u er vandaag opnieuw bij bent. En u hoort het. Nee, geen opname met treinen op de achtergrond. Het was nogthans wel de bedoeling. Na enige vertragingen te hebben opgelopen, het is toch een eindje reizen, zijn we uiteindelijk aangekomen. Klaar om op te nemen. We nemen de microfoon ter hand en komen tot de conclusie dat de geluidskaart een technisch probleem heeft. Ja, zo zal het niet lukken om enige opnames te maken. Het eerste wat we dus moeten doen is even voorzien in het nodige om het technische mogelijk te maken. We zetten een koers naar een elektrowinkel, een beetje een valse start, zeg maar, van onze pelgrimstocht, maar we gaan op zoek naar een gepaste geheugenkaart, zodat we ook deze tocht opnieuw tot bij u kunnen brengen.

Het moet gezegd worden, dierbare luisteraars. We werden fantastisch geholpen door de zeer vriendelijke medewerker van de elektrozaak waar we op zoek zijn gegaan naar de gepaste kaart. En we zijn er weer helemaal bij. Dat wil zeggen dat wij van hieruit, niet zo heel ver van het station verwijderd trouwens, aan zullen zetten in de richting van het Kasselrijhuis. Dat is de eerste historische locatie van de stad Oudenaarde, die wij vandaag aandoen. Laat u gerust meevoeren door de boeiende geschiedenis van deze stad. We gaan richting het Kasselrijhuis. MUZIEK

En zo staan we ondertussen in het midden van Oudenaarde, waar we zo net zijn aangekomen. En een beetje, ja, op een tiental minuten wandelen van het station, vinden we het Kasselrijhuis. Een prachtig gebouw waar momenteel de Bernardus scholen hun thuis kennen. Bovenaan staat de titel van het Onze Lieve Vrouw College, wat al verwijst natuurlijk naar de functie die het gebouw, nadat het zijn oorspronkelijke functie verloor, heeft gekregen. En die functie waar we het over hebben, dat is niet het minste. Het is namelijk zo dat de Kasselrij de zetel en de vergaderzaal was van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de Kasselrij Oudenaarde. Na de Franse revolutie dus werd de Kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw, wat het vandaag de dag nog steeds is. Opvallend zijn ook de drie bouwfasen die men in het gebouw kan herkennen. Het oudste deel, aan de linkerzijde, werd gebouwd in de 16e eeuw in eenvoudige renaissance-stijl. Het middendeel is daterend uit 1702 in Lodewijk de 14e-stijl opgetrokken. En dan het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel dus de thuisbasis voor het Sint-Bernardus College hier in Oudenaarde. Zo meteen kunnen we nog een beetje verder gaan over de geschiedenis van het huis zelf. Maar het is ook de gelegenheid om de geschiedenis van Oudenaarde een beetje beter te leren kennen. Het is namelijk zo dat de term Oudenaarde een Germaans toponiem is. Dat betekent oude weide, voor het eerst vermeld in 1038. Het bevestigt ook de opvatting dat het ontstaan van de stad niet teruggaat op een vroeg middeleeuwse site of een agrarische nederzetting. Oudenaarde zou ontstaan zijn na de teloorgang, zo rond 1050, van de vroeg middeleeuwse portus van Ename, als een nieuwe nederzetting stroomopwaarts aan de Schelde. Op de plaats dus waar de graaf zo rond het jaar 1000 een burcht had gebouwd. De gunstige ligging aan de Schelde stimuleerde de handelsactiviteit en de ontwikkeling van een nederzetting op beide oevers tot een stedelijk gebied. Als het gaat over de geschiedenis van de stadsversterking, daar is eigenlijk onder historici nog onduidelijkheid. Reeds eind de 12e eeuw had Oudenaarde een vesting met verscheidene poorten. Onder meer de Hoofdeloze Poort, de Beverpoort, de Eynepoort en de Oude Meerspoort. In 1214, na de slag van Bouvines, is men verplicht om de stadsvesten te slopen. Door het verdrag van Melun in 1227 kreeg de graaf echter toestemming de poorten herop te bouwen. Tussen 1230 en 1260 werd de vesting opgeschoven naar het westen en een nieuwe meerspoort werd gebouwd. De stadsvesten werden dus zeker reeds voor 1253 door de heer van Pamelen verder uitgebouwd, rond het gebied van Pamelen. In 1290 dan werd de stad Oudenaarde met stenen muren in plaats van wallen omringd. En het stadsdeel ten noorden van het stadhuis was reeds binnen de muren opgenomen. Het is in 1415 dat Jan zonder vrees vestingsmuren versterkt door middel van 24 torens zal oprichten. Rondom de stad ter verdediging van de aanvallen van de Gentenaars. Dat leert ons het oudst gekende stadsplan van Oudenaarde van Jan van Deventer, daterend uit het midden van de 16e eeuw. De Eindries, een extra muros, gelegen ten noordoosten van de stad, werd door de graaf van Vlaanderen en Henegouwen in 1241 geschonken aan de stad Oudenaarde. Maar bleef tot het interbellum een landelijk gebied buiten de stadsmuren. En de eerste bastions aan deze versterking werden dan uiteindelijk gebouwd door de Franse Calvinist Delannoy
op het einde van de 16e eeuw. Als we even Oudenaarde van bovenaf bekijken, dan zien we dat de plattegrond van de stad werkelijk wordt bepaald door het oorspronkelijk kronkelend verloop van de Schelde en haar thans grotendeels gedempte zijarmen.

0: Veemolen en de Grachtmolen, opgericht nog voor de 13e eeuw. Die oudste brug over de Schelde was oorspronkelijk van hout gemaakt, later van steen. In 1275 staat ze al gekend als de Steenbrug en later Hoge Brug of als de Hoge Steenbrugge gekend. De ontstaansgeschiedenis van de stad Oudenaarde begint eigenlijk bij dus de oprichting van wat men noemt een borg, burcht van Oudenaarde, versterking of een donjon, die mogelijk werd opgericht in opdracht van de graaf Boudewijn de Vierde rond het jaar 1000. Het brengt ons op het spoor van de oude geschiedenis van Oudenaarde, die burcht dus die door de graaf van Vlaanderen werd veroverd. En die we ook in de loop van onze tocht vandaag, waar we de geschiedenis van Oudenaarde beter zullen leren kennen, nog zeker zullen tegenkomen. Zoals beloofd geef ik u graag ook nog iets mee over de geschiedenis van het kasselrijhuis dat we hier kunnen bewonderen. Het is zo dat de oudste kern, en als u voor het gebouw staat de 7 linkse traveën, oorspronkelijk als herenwoning werd gebouwd in de tweede helft van de 16e eeuw door de heer van Mullum. Zijn dochter verkocht het pand omstreeks 1600 aan ene P. de Schrijvere. En deze verhuurde dan het huis in 1603 aan de hoogpointers van de kasselrij van Oudenaarde, die reeds sinds het einde van de 12e eeuw bestond. Zij waren immers op zoek naar een geschikte vergaderzaal. In 1611 ging het kasselrijbestuur over tot de aankoop van het pand. Het gebouw diende wel aangepast te worden aan de noden en de eisen van een goed functionerende administratie. En in 1613 werd een bakhuis, een brouwhuis en ook een stal opgetrokken. Er zijn ook aanwijzingen dat in die periode de voorgevel werd aangepast. In 1649 werd de achtergevel van het pand afgebroken en een beetje verder terug opgericht.
1: Wat is ook veel met de onderzoek.
0: En tevens werd toen een volledige nieuwe kamer met kruisgewelf opgericht. Naast de vergaderzaal dus. In 1696 kwam er een nieuwe uitbreiding tot stand ten gevolge van de aankoop van de rechtsaanpalende brouwerij De Katten. En in 1702 werd de brouwerij met de grond gelijk gemaakt. In de plaats werd het gebouw, dat we vandaag zien, in de Lodewijk de 14e stijl opgericht. Er kwam vooraan een ontvangstzaal en een nieuwe vergaderzaal achteraan. Een 26 jaar later gingen ze over tot de aankoop van opnieuw een aanpalende brouwerij, de Fonteine, om daar de Griffie in onder te brengen. Een nieuwe uitbreiding dus in rond 1730 met een aansluitende, haast identieke gevel. Met grote koetspoort, zoals we hier kunnen zien, de hoofdingang van het Sint-Bernardus College. De aankoop van het gebouw gebeurde in 1850 door de priesters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Dendermonde. Zij hadden reeds in 1844 een school opgericht in de Eijnenstraat en maakten van het hotel een school met internaat. Het kreeg dus erkenning als bisschoppelijk college in 1860. Een beetje geschiedenis dus van dit mooie, indrukwekkende, oude gebouw ook, te midden van de stad Oudenaarde. Voor ons is het de aanzet, dierbare medepelgrims, om verder te gaan. Op naar onze volgende halte in onze pelgrimstocht die ons naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare brengt. Alvorens wij koers zetten naar een prachtig gebouw van Oudenaarde dat zeer zeker verbonden is met haar geschiedenis, willen we nog even stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van de stad. We hadden het dus al gehad over die fameuze burcht, de Turris Aldenardensis. Die wordt voor de eerste maal vermeld in 1064. En deze burcht bevond zich aan de strategische Scheldebocht. En mogelijk was die zelfs helemaal door een gracht volledig door water ingesloten.

In de 13e eeuw werd deze donjon, die voor 1127 reeds in steen was gebouwd, vervangen door een feodaal omgracht kasteel met uitspringende torens. Het was de verblijfplaats van de heer en gouverneur van Oudenaarde, ook baron van Pamele, en gelegen vlakbij de eerste burcht midden de Rote Scheldebocht, die door de Burgschelde is afgesneden. Iets verder op de westoever van de Schelde ontstond dan een handelsnederzetting en een woonkern vlakbij de Sint-Walburgakerk, die we zeker ook nog gaan bezoeken in onze pelgrimstocht. Opgericht nog voor 1027, vermoedelijk eveneens op initiatief van graaf Boudewijn de Vierde. Aan de oostoever van de Schelde ontstond dus eind 11e eeuw de nieuwe stad, Pamele, horend tot de heer van Pamele Oudenaarde. Pamele zal in 1593 zijn stedelijk statuut verliezen en vervolgens ingelijfd worden bij Oudenaarde. En we zullen zien dat de betrokkenheid van de baron van Pamele met dit gebied ook heel veel te maken had met zijn zielenheil. Namelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen zouden zijn die ook na zijn overlijden zouden bidden voor zijn ziel. Zo werd bijvoorbeeld de parochiekerk van Pamele, er is een oprichtingsakte van Odo, de bisschop van Kamerijk, van 1110, om dus een bedehuis op te richten in de nieuwe burg bij Oudenaarde. En die parochie werd genomen uit de Kamerijkse parochie van Volkegem. Maar een nieuwe, de huidige kerk van Pamele, die werd gebouwd in opdracht van Arnulf de Vierde, dus de baron van Pamele. De aanvang van de werken aan de oostzijde in 1234 onder leiding van de oudst bij naam vermelde architect in Vlaanderen, namelijk Arnold van Binche. Nog in de 13e eeuwbouw van toren, transept en schip. De Onze Lieve Vrouwkerk van Pamele, opgetrokken uit Doornikse kalkhardsteen en breuksteen, is volledig opgericht in Doornikse gotiek of Schelde-gotische stijl, met uitzondering van de laatgotische zijkapellen in Balegemse zandsteen. Maar die gaan we nog zeker ontdekken wanneer we aan haar voordeur zullen gaan staan. Arnulf de Vierde zal eveneens in 1233 gronden schenken aan de oostelijke Scheldeoever in de Ham Pamele aan de Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendale voor de bouw van een abdij die dezelfde naam droeg. En ook daar gaan we nog op bezoek. We merken dus dat die levensgeschiedenis van Arnulf de Vierde sterk verbonden is ook met de uitbouw van een aantal van die mooie oude gebouwen die Oudenaarde kent en die zeker de moeite maken om deze pelgrimstocht zelf eens te ondernemen. Dat rijke religieuze leven van Oudenaarde zullen wij zeker op een later tijdstip in onze pelgrimstocht verder opnemen. Maar wist u dat Oudenaarde gekend is omwille van een hele bijzondere ambacht, namelijk het maken van wandtapijten, en dat over een hele periode? Ze zijn namelijk bijzonder gekend omwille van hun groenwerk in de tapijten, de zogenaamde verdures. Maar dat heb ik mij laten vertellen door experten van dienst. We gaan namelijk naar het Mouwmuseum Oudenaarde. Het Mouwmuseum is gevestigd in een prachtig gebouw, namelijk het oorspronkelijke stadhuis van Oudenaarde. En daar mocht ik getuige zijn van een indrukwekkende collectie van wandtapijten, zilverwerk en veel meer. We ontdekken het samen op weg naar het Mouwmuseum Oudenaarde, het oorspronkelijke stadhuis en lakenhallen van deze mooie stad.

0: En alvorens we hier gaan binnentreden, wel, dan gaan we nog even handig gebruik maken van de informatie die Vlaanderen ter beschikking stelt van het onroerend erfgoed, om iets te weten te komen over dit mooie gebouw. Het is zo dat het huidige gebouwencomplex van de 14e eeuwse Lakenhal en dan de 16e eeuwse stadhuis met deels behouden oud schepenhuis in het noordwest-zuidoost lopende grote aslicht die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de markt de aanzet is. Het oudste nog bestaande gebouw is de Lakenhal, vermoedelijk uit het begin van de 14e eeuw, opgetrokken uit baksteen met een parament van doornikse steen, met twee bouwlagen. Hiervoor stond op de plaats van het huidige stadhuis, dwars op de hal, het oude schepenhuis. Vermoedelijk oorspronkelijk één geheel vormend met de Lakenhal, eveneens daterend dus uit de 14e eeuw. De oostgevel van dit gebouw bleef bewaard en kan men zien in de Nederstraat. De hoofdtoegang van dit gebouw was vermoedelijk te vinden aan de Hoogstraat, en een belfort, mogelijk van hout, zou uitgekeken hebben op de markt. Vier huizen flankeerden toen reeds het gebouw. Rond 1481-1482 vinden we reeds een eerste allusie op de oprichting van een nieuw schepenhuis en in 1506 een vraag naar ontwerp van een nieuw belfort aan de bouwmeester Jan van der Eken, die toen aan het werken was aan de Sint-Walburgatoren. Naar het model van het Brussels schepenhuis wilden ze dus dat laten bouwen, maar het ontwerp werd niet aanvaard. Er volgde de oprichting van een raadkamer aan de Nederstraat, in een hoek zeg maar van het oude schepenhuis en de Lakenhal in 1510. Uiteindelijk zal het bouwproject van de Brabantse bouwmeester Hendrik van Bede en steenhouwer-aannemer Willem de Ronde zorgen dat een deel van het oude schepenhuis in 1525 wordt gesloopt. De eerste steen van het nieuwe gebouw in prachtige Brabantse gotiek werd op 15 mei 1526 door de stadsgouverneur gelegd, Philippe de Lalain. En voor zij die geïnteresseerd zijn in de materialen die in die tijd werden gebruikt, het gaat onder meer over baksteen, Brusselse kalkzandsteen, wat men witte arduin noemde. Bij vroegere restauraties is het vervangen door uvielsteen en vandaag de dag door blauwe arduin voor maaswerk, zuilen, treden en borstwering en avennesteen voor het fijne sculpteerwerk. In 1816 werden dan ook nog gewelven aangebracht in de benedenverdieping van de Lakenhal. En de Lakenhal zelf werd in 1818 ingericht als een theater voor de Rederijkerskamer. Er werd een huis in de Hoogstraat aangekocht in 1821 om het te kunnen voorzien van een portaal in klassicistische stijl. Het is voor ons een uitnodiging om binnen te gaan in, ja, een van de mooiste stadhuizen van het land, dat mogen we toch wel zeggen, en zo kennis te maken met het Mouwmuseum Oudenaarde. We melden ons aan en worden met open armen ontvangen door Kim en Shirin, die ons graag te woord stonden over hun werk binnen het museum, wat het museum zoal te bieden heeft, we ontdekken het samen. En nadat we even voorbij het Kasselrijhuis hebben gewandeld, op amper 3 minuten vinden we het ongelooflijk indrukwekkende stadhuis van Oudenaarde, dat zeer indrukwekkend is, maar ook een heel mooi museum herbergt. En ondertussen zit ik aan tafel met de twee mensen die ik nodig heb om mij iets duidelijk te maken over het museum, Kim en Shirin. Kim, kan je jezelf misschien even voorstellen aan onze luisteraars en iets vertellen over het museum, wat de mensen hier kunnen verwachten als ze hier binnen wandelen?
1: Ik ben Kim, ik ben medewerker onderzoek en tentoonstellingen bij het Mouwmuseum Oudenaarde. Het Mouwmuseum Oudenaarde is gevestigd in het historische stadhuis en de Lakenhallen van Oudenaarde. Het historische stadhuis bestaat het jaar 500 jaar. Dus het kent al een heel lange geschiedenis. Ook de Lakenhallen kent al een bijzonder lange geschiedenis. En daar werd al historisch gezien textiel verkocht en getoond. En het museum nu kent ook eigenlijk een nauwe band met textiel, namelijk door wandtapijten die er in grote mate werden geproduceerd in Oudenaarde en de Ruimenregio. Naast de wandtapijten omvat de collectie ook voornamelijk een belangrijke collectie zilverwerk. Mm-hmm. Namelijk zilver uit Oudenaarde enerzijds en anderzijds echt wel topstukken uit de Europese productie. En het zilverwerk beslaat de periode van ongeveer de 16e tot de 18e eeuw. En er zit zelfs één topstuk bij dat erkend is als topstuk als zodanig door de Vlaamse overheid. Namelijk een liggend hert in feite met een prachtig gewei. En dat kunnen jullie allemaal hier in het museum ontdekken. Omdat het stadhuis dit jaar 500 jaar bestaat, is het een bijzonder open tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september. Iedereen is welkom om dan het stadhuis en het museum gratis te bezoeken. Er zullen allerlei workshops, demonstraties zijn en er zullen ook mensen aanwezig zijn om uitleg te geven. Daarnaast zal er een tijdelijke tentoonstelling over wandtapijten, over een Oudenaardse ondernemer eigenlijk in wandtapijten, plaatsvinden vanaf 23 oktober 2026 tot en met 28 maart 2027. En ook daar is iedereen van harte welkom.
0: Het is dus geen toeval hè, dat we hier vlak zeg maar, op de valreep voor het bijzondere weekend, dat we hier langskomen. Dat is ook de mogelijkheid om alle mensen die nog niets in hun agenda hebben staan, dit weekend naar Oudenaarde te laten komen. Ja, u vermeldt het al, de wandtapijten. Ik heb daarnet al even een glimp kunnen opvangen. We gaan straks daar nog wat meer gaan bewonderen. Shirin, welke functie vervult u in het museum? En dat heeft ook iets heel speciaals. Specifiek te maken met die wandtapijten?
2: Ja, ik ben textielrestaurateur en dus gespecialiseerd in wandtapijten. En wat wij hier dus doen is zowel actieve als preventieve conservatie van de collectie van de Oudenaardse wandtapijten. We hebben dus een collectie ongeveer van een 50-tal Oudenaardse wandtapijten vanuit verschillende periodes. Het hoogtepunt hier in Oudenaarde was 16e eeuw, dan was er een hele grote productie hier in de stad. Dus het is ook wel belangrijk om die wandtapijten goed te bewaren en goed te conserveren, zodat iedereen die goed kan bewonderen.
0: Nu moet je toch even uitleggen, hoe wordt men restaurateur van wandtapijten uit de 16e, de 17e eeuw? Hoe bent u op het spoor gekomen van die passie, van dat beroep?
2: Ja, ik had altijd al een grote passie voor textiel. Ik heb dan ook textielontwerp gestudeerd op het KASK in Gent. Wel al een tijdje geleden, maar ook de grote interesse in het historische en alle materiaaltechnische verschillen hebben er eigenlijk mee toegebracht om dan eigenlijk ook nog een opleiding restaurateur textiel te volgen. En die passie blijft nog altijd, waardoor dat ik hier nog altijd mijn ding kan doen en me gepassioneerd met textiele objecten bezig zijn. Mm-hmm. Dus het is een combinatie tussen historisch en materiaaltechnisch interesse.
0: Hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Waaruit bestaat die restauratie? Bijvoorbeeld, gaat dat dan echt over beschadigingen? Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk?
2: We hebben twee grote luiken. Ten eerste een preventieve conservatie. Dat wil zeggen dat we dus goed voor de objecten gaan zorgen zolang ze nog in goede staat zijn. Dus dat is vooral de museumwerking dan. Dat is klimaat op zaal, pestcontrole, geregelde controle van de objecten, de conditie. Maar het actief restaureren doen we hier dus ook. En dat wil zeggen de wandtapijten die dus eigenlijk grote slijtage hebben opgelopen, gaan we terug gaan conserveren volgens de richtlijnen van de ICOM, gaan we die conserveren om eigenlijk terug langer te laten kunnen ophangen op zaal en bewonderd worden door het publiek.
0: Kunt u een concreet voorbeeld geven van een herstelling van het beginpunt tot het eindpunt? Wat omvat het eigenlijk? Wat moet u eigenlijk allemaal doen om zo'n herstelling mogelijk te maken?
2: Ja, er zijn er 3 grote fases in. Het eerste is het eigenlijk het reinigen van een wandtapijt. Dat kan droog reinigen zijn of nat reinigen, naar gelang de conditie of de staat. Dat is heel belangrijk, want dat brengt de flexibiliteit van de vezels terug, waardoor dat object veel meer terug zijn originele staat kan aannemen. Een volgende fase is eigenlijk het gaan ondersteunen van het weefsel. Dus eigenlijk gaan we gaan onderzoeken hoe werd dat geweven en hoe kunnen we dat ondersteunen, waardoor dat eigenlijk die, ja, vooral de zwaartekracht en de trekkracht op dat stuk zal verminderd worden. Dus we gaan eigenlijk een weefsel aan de achterkant van het wandtapijt gaan aannaaien. Met heel veel steken, er liggen daar duizenden steken achter, maar gans het wandtapijt wordt eigenlijk ondersteund door een conservatieweefsel of een steunweefsel noemen wij dat, waardoor het eigenlijk in veel betere conditie kan ophangen en dus minder snel zal degraderen. En het laatste fase is het voeren van een wandtapijt. Dat is belangrijk voor het beschermen van vuil en stof die in de ruimte aanwezig is. En ook daar wordt er een ophangsysteem aan voorzien, waardoor het dus ook volledig wordt ondersteund bij ook ophanging. Dat we dus weten als het op zaal hangt, dat eigenlijk wel een hele goede ondersteuning terug ophangt. Ja.
0: Heeft u een favoriet stuk in de collectie waar u ooit hebt moeten aan werken, dat voor u een bijzondere betekenis heeft?
2: Ik werk hier nu 2 jaar. Ik ben eigenlijk nog altijd bezig aan hetzelfde wandtapijt. Dus hier in de collectie is het moeilijk te zeggen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook bruiklinnen die van andere musea naar hier komen voor expo's. Bijvoorbeeld ook voor de expo in oktober komen er wandtapijten van Luik naar hier. En dan is het wel heel leuk om ook die expertise naar die bruiklinnen te kunnen uitwisselen. Mijn favoriete stuk is een Mille Fleurs. Dat is een heel klein wandtapijtje. En ik hoop die ooit wel nog hier te kunnen aanpakken. Dus dat staat zeker op mijn to-do-list om die er toch wel bij te nemen.
0: Die gaan we straks misschien toch even moeten bewonderen. Hangt die uit of is die ergens in de coulissen te vinden?
2: Ja, de Mille Fleurs die zit voorlopig in het depot. Het is ook wel belangrijk dat de objecten niet continu worden tentoongesteld. Dan die dus in een opstelling af en toe ook in rust in het depot gaan. Dus voorlopig zit die daar.
0: Ja. We zullen nog even moeten wachten tot die naar boven komt. Dus met andere woorden, is er ook echt een soort van beurtrolsysteem bijna aan de wandtapijten in de vaste collectie ook?
2: We proberen wel, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, want we hebben echt wel bijvoorbeeld, we hebben een reeks van Alexander Farnese, dat is echt wel een topstukken reeks en ja, de mensen willen die ook wel komen bezoeken, dus die hangt bijna altijd op zaal. Dus we gaan die wel dan extra in de gaten houden en extra die preventieve conservatie daar naar boven halen. Het is niet zo gemakkelijk om een wisselende, omdat dat wel grote stukken zijn en ja, de topstukken willen de mensen wel komen bekijken, dus dan moeten we dan een beetje alternatieve mogelijkheden zoeken. Maar we proberen wel zo met de wandtapijten af en toe in rust en af en toe terug op zaal. Ja.

0: Kim, ik ga terug over naar jou. Werken in een plaats als deze, ja, hoe kom je ertoe om dit als beroepskeuze te maken? Maar ook ja, hier in Oudenaarde, is er een bepaalde band met de stad die je hebt? Ben je van hier afkomstig? Waarom ben je uiteindelijk hier terechtgekomen?
1: Eigenlijk wist ik al in het zesde leerjaar dat ik graag geschiedenis wou studeren. En dat heb ik toen ook gedaan. Daarbij heb ik mij eigenlijk gespecialiseerd wel in moderne en hedendaagse geschiedenis. Dus eerder 19e en 20e eeuw. Ik heb dat ook een tijd beroepsmatig dus gedaan bij een archiefinstelling in Gent. Onderzoek gedaan naar voornamelijk 19e en 20e eeuw. En toen zag ik hier een positie verschijnen ook. En eigenlijk wou ik ook al heel lang bij een museum werken. Omdat bij een archiefinstelling, dat is ook heel bijzonder interessant voor onderzoek. Maar ik wou nog meer richting een publiek werken eigenlijk. En daar had ik daar al wat stappen toe gezet. Maar zo'n collectie is toch iets minder aantrekkelijk voor een publiek. En in een museum is het wel interessant dat je echt met de objecten kan bezig zijn. Ook met het materiaal van de objecten, met het verhaal dat objecten vertellen. Het is aantrekkelijker voor een publiek. Het is gemakkelijker om daarmee een publiek te bereiken en een verhaal te vertellen. En ik wou meer die richting uitgaan. En hier bood die kans zich aan eigenlijk in Oudenaarde, in het Mouwmuseum. En bovendien ben ik zelf afkomstig van de Vlaamse Ardennen. Woon ik nu ook al enige jaren hier in Oudenaarde. En dan was het wel bijzonder om op deze plek te kunnen komen werken. En dan zeker ook nog in zo'n fantastisch erfgoedgebouw. Dat ik denk dat er weinig mensen zijn die die mogelijkheid eigenlijk, die dat geluk eigenlijk hebben.
0: Ja, je wandelt direct binnen in een prachtig gebouw. Moet ik dan ook begrijpen dat andere werknemers voor verantwoordelijk zijn om bijvoorbeeld uit te denken voor Open Monumentendag, voor die speciale verjaardag, wat men dan gaat doen?
1: Wel, we zijn eigenlijk met vijf inhoudelijk medewerkers. Dus ikzelf, Sherine en dan een collega voor collectiemedewerker en een collega educatief medewerker en communicatiemedewerker. En de educatief medewerker kijkt dan vooral eigenlijk voor de organisatie van activiteiten in samenspraak met de rest van het team. Ja. En de communicatiemedewerker is dan eigenlijk degene die vooral nadenkt over hoe dat we dat kunnen brengen naar het publiek. Maar ook altijd eigenlijk samen met de rest van het team. Dus als team, we zijn dusdanig klein in feite, dat we eigenlijk bij alles, bij elkaar ook betrokken zijn. En dat we dus vanuit verschillende invalshoeken de werking van elkaar kunnen versterken.
0: Ik heb aan Sherine de vraag gesteld, is er een favoriet stuk in de collectie? Ik ga aan u dezelfde vraag stellen. Is er een stuk waar u een bijzondere band mee heeft, wat u graag ziet?
1: Ja, ik vind het eigenlijk een moeilijke vraag, omdat er zoveel stukken boeiend zijn en hun eigen verhaal vertellen. Zelf ben ik eigenlijk bijzonder gecharmeerd dan door het verhaal en de persoon van Elisabeth de Sadeleer en de stukken die we van haar bewaren. Maar ook die zijn eigenlijk momenteel in depot en hebben eigenlijk ook een conservatiebehandeling nodig. En dan van de objecten uit de vaste opstelling vind ik persoonlijk een wandtapijt waarop zo'n beertje staat afgebeeld. Ik vind dat echt een heel schattig beertje. Dus ja. dat draagt ook wel mijn liefde weg.
0: Kijk, het hoeft niet allemaal ingewikkeld te zijn, beste luisteraars. Ook een schattig beertje kan u naar Oudenaarde brengen. Ik zou zeggen, kom zeker naar hier om het te bewonderen. Je laat daar een naam vallen. Kunt u iets meer vertellen over die figuur? Wie was zij? Waarom is er een deel van de collectie zit nu wel in depot? Maar waarom vormt zij een onderdeel van de collectie van het museum?
1: Wel, in het museum, het voormalig collectiebeleid, was ook gericht op de ruimere regio. Is daar eigenlijk ook nog wel op gericht. En Elisabeth de Sadeleer was eigenlijk een kunstenares die gevestigd was in Schorissen, Markendal, waar zij haar atelier had, een studio, in de 20e eeuw, waar zij dus samen met werknemers eigenlijk wandtapijten produceerde. Zowel wandtapijten en vloerkleden eigenlijk. Die internationaal wel faamgenoten. Intussen is zij iets minder gekend. Haar vader kende de meeste mensen wel iets beter, Valerius de Sadeleer. Maar zij had dus ook echt wel een kunstenaarscarrière met prachtige ontwerpen en weefsels. En dus ja, wandtapijten. We hebben niet enkel historische wandtapijten in de collectie, maar ook dus een deelcollectie met hedendaagse wandtapijten. De nadruk ligt dus duidelijk op de wandtapijten. Ja. En dan het hele verhaal eigenlijk van het concept tot aan de productie van het wandtapijt en verkoop. En dan ook zelfs de fases daarna, de eeuwen daarna en de huidige conservatie en restauratie. Daar ligt de nadruk op. En daarnaast is er ook het zilver dat dan gebracht wordt eerder thematisch. Thematisch rond bijvoorbeeld eetservies, zilver eetservies, maar ook bijvoorbeeld snuifdoosjes of bijzondere schertsbekers die eigenlijk heel grappig waren en die de bedoeling had voor op feestjes of zo om daarmee uit te pakken of waar dat dan een drankspelletje aan verbonden was en zo in het verleden. Dus dat is eerder zo'n beetje thematisch opgevat.
0: Ja, ik kijk er eigenlijk naar uit om eens rond te gaan in het museum. We hoorden het al, hè, dus voornamelijk eigenlijk geconcentreerd op de wandtapijt. En dan kijk ik naar u, Shirin, om ons wegwijs te maken, een beetje in de collectie. En want momenteel zitten we eigenlijk in de coulissen, zeg maar, in een vergaderzaal. Is het mogelijk om rond te gaan in de collectie en te gaan bewonderen waar u zo hard aan werkt?
2: Ja, dat is zeker een mogelijkheid, ja.

En zo, dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze pelgrimstocht, die ons zal laten kennismaken met de geschiedenis van Oudenaarde op weg naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare. In een volgende aflevering volgen wij Shirin en Kim langsheen de prachtige collectie wandtapijten van het Mouwmuseum Oudenaarde. En dat doen we in het bijzonder omdat er niet alleen prachtige bloem- en plantmotieven als ook dieren terug te vinden zijn, wat ons toestaat om ons op deze wijze ook te verwonderen aan de schepping. Maar ook zeer zeker ontdekt u er verschillende Bijbelse taferelen. Ook later, wanneer we de zilvercollectie van dichterbij bekijken, zullen we zeker sporen ontdekken van het religieuze verleden van Oudenaarde. Dat is allemaal voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het meewandelen vandaag en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 15 september, waarop wij de heilige maagd Maria, moeder van smarten, gedenken. Daags na het feest van kruisverheffing herdenken wij de moeder van smarten, die onder het kruis stond van haar zoon. In haar deelgenootschap aan Christus lijden overwegen wij hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 1425 en de psalmen vanaf pagina 1130. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De verlosser van de wereld heeft zijn moeder doen delen in zijn lijden. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Verlosser van de wereld heeft zijn moeder doen delen in zijn lijden. Komt, laat ons hem aanbidden. Naast het kruis met wenende ogen stond de moeder diep bewogen, wijl haar zoon te sterven hing. Dwars toen door het zuchtend harte, overstelpt van wee en smarte, drong het zwaard der marteling. O, hoe droef, hoe vol van rouwen, was de zegenrijkste vrouwe, moeder van de enige zoon. Hoe zij leed, de diep bedroefde, tere moeder, wijl zij toefde bij die zoon aan het kruis ten toon. Wie toch die niet wenen zouden, zo hij het bitter leed aanschouwde, dat Maria's hart verscheurt. Wie die zonder medelijden, Christus moeder zou zien lijden, daar zij met haar zoon zo treurt. Voor de zonden van de zijnen, zag zij Jezus in de pijnen, door de geesels gekastijd. Zag haar dierbaar kind in sterven, ook zijn vaders troost nog derven, heel verlaten al die tijd. Christus, om van hier te scheiden, laat uw moeder mij geleiden, waar de zegenpraal mij wacht. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Schenk mij uw aandacht, Heer. Verhoor mij zodra ik u aanroep. Mijn dagen vervliegen als rook. Een vuur verteert mij van binnen. Mijn hart is verdord als gras. Mijn brood vergeet ik te eten. vermagerd ben ik van smart. Mijn huid kleeft aan mijn gebeente. Ik ben als een gier in de steppen, een steenuil tussen het puin. Slapeloos zit ik te zuchten, een vogel alleen op het dak. Mijn vijanden blijven mij honen, mijn naam is voor hen een vloek. Als as smaakt het brood dat ik eet, mijn drank is gemengd met tranen. Nu gij in uw grimmige toren mij afgekeurd hebt en verworpen, mijn dagen vergaan als een schaduw, als onkruid verdor ik snel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Hoor de stem der vernederden, Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Maar gij, Heer, gij blijft door de eeuwen, uw naam van geslacht tot geslacht. Rijs op en wees Sion genadig, want nu is het tijd om barmhartig te zijn. Ja, nu is het uur gekomen. Uw dienaren hebben die stenen lief. Met deernis zien zij die puinhopen liggen. De heidenen zullen uw naam weer duchten. De vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze kinderen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de dood zijn gewijd. Dan wordt in Sion zijn naam weer verkondigd, zijn lof in de heilige stad. Als volken en stammen daarheen zullen komen, om hulde te brengen aan God de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoor de stem der vernederden, Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt, het hemelgewelf is het werk van uw handen. Mijn kracht is gesloopt halverwege, mijn leven breekt voortijdig af. Mijn God neemt de helft van mijn dagen niet weg, terwijl toch uw jaren de eeuwen omspannen. Gij hebt in de aanvang de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Dat alles vergaat weer, maar gij blijft bestaan. Het zal als een kledingstuk eenmaal verslijten. Dan wordt het verwisseld als een gewaad. Maar gij blijft dezelfde, uw tijd kent geen einde. Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Uit het boek Esther. Toen Mordecai vernam wat er gebeurd was, scheurde hij zijn kleren doormidden, hulde zich in zak en as en ging de stad in, luidkeels en bitter schreiend. Voor de koninklijke poort bleef hij staan, want in rouwkleren mocht men de koninklijke poort niet binnen. Ook in al de provincies, waar het besluit en bevel van de koning bekend werd, maakten de Joden groot misbaar. Zij vasten, weenden en jammerden, en velen brachten in zak en as de nacht door. Toen Esthers kameniers en eunuchen haar op de hoogte kwamen stellen, schrok de koningin hevig. Zij liet kleren brengen om Mordecai die aan te doen, in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij weigerde dat. Toen ontbood Esther Hatak, een van de eunuchen van de koning, die deze haar als dienaar had gegeven, en stuurde hem naar Mordecai om naar het hoe en waarom te vragen. En Hatak ging naar Mordecai op het stadsplein voor de koninklijke poort. Mordecai vertelde Hatak alles wat hem overkomen was. Hij wist hem ook nauwkeurig te zeggen hoeveel geld Haman beloofd had om aan de schatkist van de koning af te dragen wanneer hij de Joden mocht uitroeien. Hij gaf hem ook de tekst van het te Susan uitgevaardigde bevelschrift om hen te verdelgen. Hatak moest dit aan Esther laten zien, haar op de hoogte brengen en haar opdragen naar de koning te gaan om zijn clementie in te roepen en de zaak van haar volk bij hem te bepleiten. Hatak kwam bij Esther terug en bracht haar de woorden van Mordecai over. Daarop zond Esther Hatak met het volgend antwoord naar Mordecai. Alle dienaren van de koning en de bewoners van de provincies van de koning weten dat iedere man of vrouw die ongeroepen naar de koning in de binnenhof komt, maar één maatregel te verwachten heeft, de doodstraf. Alleen degene aan wie de koning de gouden scepter toereikt, blijft in leven. En ik ben al in geen 30 dagen meer bij de koning geroepen. Deze woorden van Esther werden aan Mordecai overgebracht. En Mordecai liet aan Esther het volgende antwoord geven. Denk maar niet dat jij als enige van alle Joden gespaard zult blijven, omdat jij in het koninklijk paleis woont. Integendeel, als jij op dit moment blijft zwijgen, komt er voor de Joden toch uitkomst en redding van een andere zijde. Maar jij en het huis van je vader gaan dan te gronde. Wie weet of je niet voor een moment als dit tot de koninklijke waardigheid gekomen bent. Hierop liet Esther aan Mordecai het volgende antwoord brengen. Roep alle Joden die in Susan wonen bijeen en ga dan voor mij vasten. 3 etmalen lang moet u niet eten of drinken, overdag niet en 's nachts niet. Ik zal ook zelf zo vasten, met mijn kameniers, en dan ga ik naar de koning tegen de wet in. Moet ik te gronde gaan, dan ga ik maar te gronde. Mordecai ging weg en voerde alles uit wat Esther hem had opgedragen.

Ik heb niemand anders dan u, God van Israël. Gij zijt vertoornd, maar zult genadig zijn. Gij vergeeft mensen in nood al hun zonden. Heer, schepper van hemel en aarde, zie neer op mijn vernedering. Gij zijt vertoornd, maar zult genadig zijn. Gij vergeeft mensen in nood al hun zonden. Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux, overleden in het jaar 1153. Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt. En, zich richten tot Maria, uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Inderdaad, o gezegende moeder, heeft een zwaard uw ziel doorboord. Want alleen door uw ziel te doorboren, kon dit in het lichaam van uw zoon dringen. En nadat u Jezus, die allen toebehoort, maar toch vooral de uwe is, de geest gegeven had, heeft een wrede lans de doden niet gespaard, hoewel zij hem niet meer kon schaden. Zij kon zijn ziel niet treffen, maar opende zijn zijde. Doch uw ziel heeft zij wel doorboord. Zijn ziel was daar immers niet meer, maar de uwe kon zich onmogelijk afwenden. Een schrijnende smart doorboorde uw ziel. Terecht kunnen wij u meer dan martelares noemen, want bij u was het gevoel van het medelijden groter dan de pijn van het lichamelijk lijden. Was het voor u niet meer dan een zwaard, dit woord dat werkelijk uw ziel doorboorde en doordrong tot het raakpunt van ziel en geest? Vrouw, zie daar uw zoon. Wat een ruil! In plaats van Jezus wordt u Johannes tot zoon gegeven, een dienaar voor de Heer, een leerling voor de Meester, de zoon van Zebedeus voor de zoon van God, een mens zonder meer voor de ware God. Hoe zou dit woord uw liefdevol hart niet hebben doorboord, als reeds door de herinnering aan dit woord ons hart, dat als van steen of ijzer is, wordt gebroken? Laat niemand zich verwonderen dat er gezegd wordt: Maria is martelares geweest in haar ziel. Hierover verwonderen zich wie zich niet herinnert dat Paulus als een van de grootste zonden van de heidenen vermeldt dat zij zonder liefde zijn geweest. Het hart van Maria was verre van liefdeloos. Moge het ook zo zijn bij haar vereerders. Maar misschien zal iemand zeggen: wist zij dan niet tevoren dat hij zou sterven? Ongetwijfeld. Hoopte zij niet dat hij spoedig zou verrijzen? Jazeker. En heeft zij desondanks geleden onder het kruis? Ja, zeer hevig. Wie zijt ge dan wel, en waar haalt ge die wijsheid vandaan, dat ge u meer verwondert over het medelijden van Maria dan over het lijden van haar zoon? Hij kon sterven naar het lichaam. Zou zij dan niet mede kunnen sterven in haar hart? Zijn sterven kwam voort uit een liefde zo groot als niemand kan hebben. Ook haar medesterven kwam voort uit een liefde zo groot als er, na die van Jezus, nooit is geweest.

Op de plaats gekomen die schedel heet, sloegen zij Jezus aan het kruis. Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Toen werd haar ziel doorboord door een zwaard van smart. Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Laat ons bidden. God, toen onze Heer aan het kruis was opgeheven, stond zijn moeder naast hem. Met hem was zij in smarten, opdat uw wil geschieden zou. Geef uw kerk, die samen met Maria in Christus lijden deelt, ook de vreugde van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij.

0: Alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de

0: vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom vandaag op deze 15e september. En in de kerk vieren we vandaag, gedenken we vandaag onze lieve vrouw van Smarte. En we gaan het in deze uitzending volledig hebben over onze hemelse moeder, moeder van Smarte. We gaan ook onze uitzending op een bijzondere manier eindigen. Namelijk met een langer meditatiemoment. Een moment waar we onze ogen gaan sluiten, luisteren naar bijzondere muziek, om onze hemelse moeder beter trachten te begrijpen in haar lijden, in het lijden dat ze heeft moeten doorstaan. Dat is voor aan het einde van onze uitzending van vandaag, beste luisteraars. Maar natuurlijk starten we met een lied tot onze lieve vrouw. Dit is de katholieke zangeres Athenas met het lied Moeder Maria, Mother Mary. En ze zingt: breng me bij Jezus, leid me naar de hemel. Ik ben niet bang als u, Maria, naast mij staat. Dit is Athenas met het lied Mother Mary.

September is de maand gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En de titel, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, eert het diepe lijden dat Maria doorstond gedurende het leven en de passie van Jezus Christus. En dus, september is dus traditioneel gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En dit ook omdat de kerk haar gedachtenis viert op 15 september, onmiddellijk na het feest van de kruisverheffing op 14 september. En die plaatsing is geen toeval. Op 14 september, kruisverheffing, verheft de kerk het kruis van Jezus Christus, het instrument van zijn passie, maar ook het teken van zijn overwinning op zonden en dood. En de volgende dag richten katholieken hun ogen op Maria, die trouw aan de voet van dat kruis stond. Zoals het evangelie bij Johannes ons vertelt, bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder. Maria liep niet weg, zij bleef bij haar zoon in zijn lijden. En traditioneel mediteren katholieken ook over de zeven smarten van Onze Lieve Vrouw. Wij bij Radio Maria bidden de Rozenkrans van Zeven Smarten elke maandag om 13 uur rechtstreeks met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda. En wat zijn die zeven smarten, beste luisteraars? Wel, laten we ze even overlopen. De eerste smart is de profetie van Simeon, die Maria vertelde dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Tweede smart, de vlucht van de heilige familie naar Egypte. Derde smart van Onze Lieve Vrouw, het verlies van het kind Jezus in de tempel gedurende 3 dagen. Vierde smart, Maria die Jezus ontmoet op weg naar Calvarië. Vijfde smart, Maria die aan de voet van het kruis staat tijdens Jezus' kruisiging. Zesde smart, Maria die Jezus' lichaam ontvangt nadat hij van het kruis is afgehaald. En dan hebben we nog de zevende smart en dat is de begrafenis van Jezus. En de smart van Onze Lieve Vrouw was nooit hopeloze wanhoop. Maria leed echt als een moeder die haar zoon volledig lief had en die God vertrouwde, zelfs op het donkerste moment dat men zich kan voorstellen. En hoe komt dat dat we de gedachtenis vieren van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten op 15 september? Wel, dat werd vastgesteld op de dag volgend op de kruisverheffing. En dat werd gedaan door paus, de heilige paus Pius X, en dat was in 1913. En het nodigt katholieken uit om Maria's unieke vereniging met Christus te overwegen, vooral tijdens zijn passie en dood. En september, heel de maand september, wordt dan eigenlijk een gelegenheid, beste luisteraars, om een troostrijke waarheid te herinneren. Maria begrijpt verdriet. Zij weet wat het is om angstaanjagend nieuws te ontvangen, te vluchten in angst, bezorgd te zoeken naar een kind, iemand van wie ze houdt te zien lijden en trouw te blijven wanneer antwoorden onmogelijk te vinden lijken. En dit is waarom wij, beste luisteraars katholieken, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten niet louter eren door terug te kijken op wat zij doorstond. Wij vragen om haar voorspraak in ons eigen verdriet, onze angst, ziekte, verlies en ons lijden.

Laten we, beste luisteraars, 10 manieren overlopen waarop onze lieve vrouw van Smarten ons kan helpen onze problemen te verlichten. Laten we ons inspireren door de Maagd Maria, die onvoorstelbaar leed met gratie heeft doorstaan. We hebben het reeds gezegd, september is de maand die gewijd is aan onze lieve vrouw van Smarten. En deze september is dan ook een bijzonder geschikt moment om kracht te putten uit deze devotie, zeker vandaag op haar feestdag, nu we ons aanpassen aan uitdagingen op gebied van werk en school, maatschappelijke onrust en het nieuw werkjaar. Onze lieve vrouw biedt ons de best mogelijke troost in welke situatie we ons ook bevinden. Direct na de devotie van het Onbevlekt Hart in augustus en voorafgaand aan de devotie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in de maand oktober, is september eigenlijk wel een ideaal moment om onze band met Maria te versterken. Dus, wat is een beter moment om ons onder te dompelen in haar smarten? De liefde en het medeleven die we voelen als we mediteren over haar smarten, stellen ons in staat om onze eigen smarten voor een tijdje te vergeten of te overstijgen. Bovendien worden we eraan herinnerd dat onze moeder ons echt begrijpt. In de woorden van Paus Johannes Paulus II, die zei: "Richt uw ogen onophoudelijk op de Heilige Maagd. Zij, die de moeder van smarten en ook de moeder van troost is, kan u volledig begrijpen en u helpen. Als je naar haar kijkt en tot haar bidt, zul je merken dat je verveling in sereniteit verandert, je angst in hoop en je verdriet in liefde. Laten we deze maand ons leed verenigen met dat van Maria. En voor we het weten, zullen we daadwerkelijk vreugdevoller zijn." En hier zijn 10 manieren om dat te doen. We gaan deze 10 manieren samen overlopen, beste luisteraars. Het eerste, een van de belangrijkste misschien: verander pijn in een doel. Neem het lijden dat je doormaakt en offer het op ter eerherstel van het onbevlekt hart van Maria. Door je eigen verdriet aan te spreken, voorkom je een lauw hart en raak je juist vervuld van toewijding en liefde, terwijl je nadenkt over het lijden van onze moeder en offers en verzoeningsdaden opoffert, zoals bijvoorbeeld de eerste zaterdagdevotie. Pijn nemen en deze door middel van onze daden omzetten in een doel is helend voor de geest en het hart. Een tweede manier, beste luisteraar: cultiveer vreugde. In deze maand van Maria's smarten, sta dan minder stil bij je eigen smarten en cultiveer vreugde door gewoon te denken aan de prachtige heilige moeder die we hebben. Voel je je somber? Bid dan meteen en wees gegroet. Een ander idee is om je smarten in een dagboek te schrijven en vervolgens een gebed te schrijven waarin je Maria vraagt om je te helpen ze te genezen. Een derde manier om meer vreugdevoller te zijn, waarop onze lieve vrouw ons kan helpen onze problemen te verlichten, wel iemands anders lijden verlichten. Bied aan om iemands kruis een tijdje te dragen, zoals Simon van Cyrene. Je kunt dit doen door een kaartje te sturen, goed te luisteren als iemand wil praten over een zorg, verdriet, pijn of eenzaamheid, en tijd en empathie te bieden in plaats van te druk te zijn om er voor hen te zijn. Je kunt een boeket sturen naar iemand die het moeilijk heeft. Misschien rozen of lelies ter ere van onze lieve vrouw. Kook een goede maaltijd voor iemand die zo lekker smaakt dat hij of zij zijn of haar problemen vergeet. Probeer eens comfortfood zoals pasta, kippensoep met koekjes of een brunch met pannenkoeken en eieren. Help iemand anders zijn lijden dragen. Een vierde manier, beste luisteraars, is de 7 smarten rozenkrans bidden. De rozenkrans van 7 smarten houdt in dat je 7 weesgegroetjes per smart bidt, waarbij je bij elk gebed mediteert over een van de 7 smarten van onze lieve vrouw, namelijk
de voorzegging van Simeon in de tempel, de vlucht naar Egypte, Jezus die achterblijft in de tempel, ontmoeting van Jezus tijdens de kruisweg, Maria die onder het kruis staat van Jezus, Maria die Jezus lijk op haar schoot ontvangt en wanneer Jezus in het graf wordt gelegd. En bij de rozenkrans van de zeven smarten van Maria wordt dus bij elk van de zeven smarten stilgestaan, zoals bij een van de mysteries van de rozenkrans, met zeven weesgegroetjes in plaats van 10. Elke smart beginnen we natuurlijk ook met een Onze Vader. Een vijfde manier, beste luisteraars, is de rozenkrans bidden. Misschien specifiek zelfs de droevige mysteries. Terwijl je nadenkt over Gethsemane, de gezeling, de doornenkoning, het dragen van het kruis en de kruisiging, wel, stel je dan voor dat je met Maria meeloopt en haar je liefdevolle aanwezigheid en steun biedt. Je bereidheid om bij haar te blijven, terwijl ze toekijkt hoe haar geliefde zoon lijdt. Een zesde punt, beste luisteraars. Word weldoener. Doneer iets, ook al is het maar een klein bedrag. Je kan het geven aan een goed doel voor mensen die lijden, zoals Radio Maria, uw radiostation, die ernaar streeft iedereen troost te bieden en dicht bij de luisteraars te zijn. En een zevende manier, beste luisteraars, waarop Onze Lieve Vrouw van Smarten ons kan helpen onze problemen te verlichten, waardoor we ook daadwerkelijk vreugdevoller kunnen zijn, is samen met iemand bidden. Bid dagelijks voor iemand die je kent en die lijdt. En laat hem of haar weten dat u samen met hem of haar bidt, zodat die persoon zich minder alleen voelt. Een achtste manier, beste luisteraar. Maak een klein altaar voor Onze Lieve Vrouw van Smarten in je eigen huis. Kies bijvoorbeeld een gebedskaart, een beeldje of kunstwerk met een afbeelding van de maagd Maria. En versier het met bloemen die je de hele maand vasthoudt als een klein gebaar van tederheid. Of bijvoorbeeld een kaarsje aansteken tijdens het gebed. Zet een klein doosje naast de afbeelding en vraag elk gezinslid om één daad van liefde of barmhartigheid op te schrijven die ze deze maand beloven te doen om Onze Lieve Vrouw van Smarten te troosten. Of een bepaalde intentie waarvoor ze willen bidden. Leg die voornemen in het doosje als een geschenk van liefde. En bid dat Onze Lieve Vrouw u met een deel van haar geloof en moed zal zegenen. Dit gebedsdoosje is trouwens een geweldig project om samen met kinderen te ontwerpen. Een negende manier, beste luisteraars, wel, contempleer de schitterende schoonheid van Onze Lieve Vrouw, terwijl zij u inspireert in gebed. Bij de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Smarten, beste luisteraars, let vooral op de tranen die u op haar wangen ziet. Ze lijken op parels en herinneren ons eraan dat, net zoals oesters gruis in parels veranderen, ons verdriet door Jezus en Maria kan worden omgezet in een hoger doel. En een laatste manier, beste luisteraars, een tiende manier, luister en zing mee met een mooie Maria-hymne. Probeer dus, beste luisteraars, eens te zingen tot Onze Lieve Vrouw een Ave Maria of een traditioneel Maria-lied. De onvergelijkbare schoonheid van de muziek is perfect om het gebed tot Onze Lieve Vrouw te begeleiden of zelfs te inspireren. En laten we, beste luisteraars, in deze maand toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Smarten en vandaag op deze dag dat we Onze Lieve Vrouw van Smarten vieren, laten we ons inspireren door de maagd Maria, die onvoorstelbaar leed met gratie heeft doorstaan.

En beste luisteraars van Radio Maria, zoals we het gezegd hebben bij het begin van onze uitzending, gaan we eindigen met een lang meditatiemoment. Een meditatiemoment met klassieke muziek. U kent het misschien wel, elk jaar op Stille Zaterdag kan u het beluisteren hier op Radio Maria, namelijk het Stabat Mater, die van Vivaldi. En wat is de bedoeling, beste luisteraars, wel op deze dag waar we het lijden van onze lieve vrouw gedenken, onze lieve vrouw van smarten, is het goed om daar eens bij stil te staan. Ik stel voor degenen die dat kunnen, die niet in de auto zitten, wel dat jullie ogen sluiten. En dat jullie stilstaan bij de tekst dat er in het volgende klassiek muziekstuk wordt gezongen. Ik vertaal het even. Daar stond de moeder, vol verdriet, bij het kruis, in tranen, terwijl daar haar zoon hing. Haar treurende ziel, bedroefd en vol pijn, werd doorboord door een zwaard. O, hoe verdrietig en terneergeslagen was die gezegende moeder van de enige geborene, die weeklaagde en leed, de vrome moeder, toen zij zag de kwellingen van haar geprezen zoon. Het is een langer klassiek muziekstuk, beste luisteraars, een 18-tal minuten, Stabat Mater van Vivaldi, maar het is met dat bijzonder muziekstuk dat we deze bijzondere uitzending op dit feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten, dat we deze uitzending hiermee afsluiten. Nogmaals, luister naar de muziek, beeld het u in, Maria, haar hart werd doorboord toen zij zag hoe haar zoon zo zwaar heeft geleden en stierf aan het kruis.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En nogmaals een goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 8:30 geworden en we gaan samen het ochtendgebed van de kerk bidden, de Laude, op deze 15 september. En vandaag gedenken we onze lieve vrouw van Smarten. Daags na het feest van kruisverheffing herdenken wij de moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar zoon. In haar deelgenootschap met Christus lijden overwegen wij hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk. De hymne voor dit ochtendgebed kan u terugvinden op pagina 1426. De psalmen op pagina 780. We nemen de psalmen van de zondag van de eerste week. En de korte schriftlezing en slotgebeden, die kan u terugvinden op pagina 1427. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laat mij, moeder, bron van liefde, voelen het leed dat u doorgriefde, dat ik met u medeween. Doe mijn hart voor Jezus branden, vlecht gij zelf de liefdesbanden, dat ik God behaag alleen. Moeder, wil dit heil bewerken, des gekruisten wonden merken, diepte prenten in mijn hart. Zoveel heeft in ziel en leden, gaarne uw zoon voor mij geleden, laat mij delen in zijn smart. Laat als kind met u mij wenen, medelijdend mij verenen, met uw zoon mijn leven lang. Staan bij het kruis aan uw zijde en er klagen met uw lijden, niets wat ik zozeer verlang. Als mijn lichaam komt te sterven, laat mijn zielen dan verwerven, s'hemels blijde gloriepracht. Met heel mijn hart houd ik vast aan u, Heer Jezus. God, mijn God zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade, mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met heel mijn hart houd ik vast aan u, Heer Jezus. Laten wij ons verheugen naarmate wij deel hebben aan het lijden van Christus. Loof de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Loof de Heer hemelse sferen, boden des Heren prijst hem.
looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem. Looft de Heer zon en maan. Sterren des hemels prijst hem. Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem. Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem. Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst hem. Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer. Loof de Heer zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem. Loof de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst hem. Looft hem wilde en tamme dieren, mensenkinderen prijst de Heer. Israël looft de Heer, prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer priesters des Heren, al zijn dienaren prijst hem. Looft hem geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest, laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij Heer in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Laten wij ons verheugen naarmate wij deel hebben aan het lijden van Christus. Door het bloed van Christus heeft God het heelal met zich willen verzoenen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël juichen zijn schepper toe, laat Sion's volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trek met uw wraak door het heidense land, bestraf de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Door het bloed van Christus heeft God het heelal met zich willen verzoenen. Ik verheug mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukking van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens het goddelijke ambt, dat mij met het oog op u is verleend, om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid. Uit de wonden van Christus putten wij heilzame kracht. Uit de wonden van Christus putten wij heilzame kracht. Door u, Maria, moeder van smarten, putten wij heilzame kracht.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Uit de wonden van Christus putten wij heilzame kracht. Verheug u, Maria, moeder van smarten. Na zoveel lijden zijt gij met glorie gekroond en zetelt gij naast uw Zoon als koningin van hemel en aarde. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe. Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen. Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen. In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan. Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheug u, moeder van smarten, na zoveel lijden zijt gij met glorie gekroond en zetelt gij naast uw Zoon als koningin van hemel en aarde. Geloofd zij Jezus, onze Verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij hem, Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Zoon der gerechtigheid, aan u is de onbevlekte maagd als een lichtende dageraad voorafgegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarmee gij ons verschenen zijt. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Verlosser van ons allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, toen onze Heer aan het kruis was opgeheven, stond zijn moeder naast hem. Met hem was zij in smarten, opdat uw wil geschieden zou. Geef uw kerk, die samen met Maria in Christus lijden deelt, ook de vreugde van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,
God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Simeon sprak tot Maria: zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We gedenken vandaag de heilige maagd Maria, de moeder van smarten. Maria deelt ten diepste in het lijden van haar zoon Jezus Christus. En de kerk spreekt over de zeven smarten. En in Vlaanderen spreken we gemakkelijk over de zeven weeën van Maria. Welke zijn die zeven smarten, die zeven weeën van Maria? De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. We hoorden het in de inleidingsvers. 2. De vlucht van de heilige familie naar Egypte. 3. Het verlies van de 12-jarige Jezus en het verdriet van Maria gedurende 3 dagen. 4. De ontmoeting van Maria met haar zoon die het kruis draagt op de weg naar de Calvarieberg. 5. Maria ziet het lijden en het sterven van haar zoon aan het kruis. 6. Jezus wordt van het kruis genomen en Maria ontvangt zijn gestorven lichaam in haar armen, de Pieta. En 7. Maria is aanwezig wanneer Jezus in het graf wordt gelegd. Een mooie uitspraak van de heilige Anselmus van Canterbury verwoordt dat diepe medelijden van Maria treffend. Al wat de zoon aan het kruis heeft geleden, heeft de moeder in haar hart doorstaan, want haar ziel werd doorboord met het zwaard van verdriet. Laten we vandaag aan de moeder van smarten al onze intenties toevertrouwen. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, toen onze Heer aan het kruis was opgeheven, stond zijn moeder naast hem. Met hem was zij in smarten onderworpen aan uw wil. Geef uw kerk, die samen met Maria in Christus lijden deelt, ook de vreugde van zijn verrijzenis. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.

0: Uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, in de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.
0: Red mij, Heer, door uw genade.
1: Red mij, Heer, door uw genade.
0: Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij, aanhoor mij en red mij met spoed.
1: Red mij, Heer, door uw genade.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
1: Red mij, Heer, door uw genade.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u, die mij altijd beschermt. Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen. Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
1: Red mij, Heer, door uw genade.
0: Toch blijf ik op u vertrouwen, Heer. Steeds zeg ik, gij zijt mijn God. Gij hebt mijn lot in uw hand. Bevrijd mij van mijn vervolgers.
1: Red mij, Heer, door uw genade.
0: Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneerbaar.
1: Red mij, Heer, door uw genade.
0: Alleluia, alleluia. Zalig zijt gij, Maria, zonder te sterven hebt gij onder het kruis van de Heer de palm van de marteldood verdiend. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd stonden de vader en moeder van Jezus verbaasd over wat van hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, omdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broeders en zusters, wanneer ik bij mensen op bezoek ga, heb ik zo een aparte gewoonte om eens rond te kijken of er in het huis nog iets religieus te vinden is. Zie ik nog ergens een kruisbeeld hangen? Staat er misschien een Mariabeeldje? En ja, ik zal maar eerlijk zijn. Als ik bij u op bezoek kom en ik zie een kruisbeeld en ergens een beeldje van Maria, dan heb je bij mij al direct een goede beurt gemaakt. Want dat is toch wel het minste wat je van een katholiek mens moogt verwachten, hè? Dat ze een kruisbeeld in huis hebben en een Mariabeeldje staan. Dat is een tijdje geleden bij iemand op bezoek en daar hing een mooie lijst met de afbeelding van de moeder van smarten. Heel bijzonder. Maria met haar hart en daarin zeven zwaarden. Je ziet meestal in onze huizen de schoonste lieve vrouwkes, hè? Maria met een lief gezichtje, een kroontje op haar hoofd, soms met het kindje op de arm en dikwijls ook nog onder een stolp. Maar deze Maria was een lijdende moeder. En ja, het is niet allemaal gemakkelijk geweest voor moeder Maria. Dat hoorden we daarnet al in het evangelie. Als je daarover nadenkt, dat moet toch nogal wat geweest zijn, hè, voor Maria. En samen met Jozef gaat ze naar de tempel met haar pasgeboren kind om te doen wat de Joodse wet voorschrijft. En daar komt daar in ene keer die een oude Simeon op hen af. En die begint daar een preek af te steken waar je als jonge moeder toch wel even stil van wordt. Hij zegt over Jezus: dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt. Dat is eigenlijk de prachtige samenvatting van wie Jezus is. Als je hem toelaat in uw leven, als je met hem leeft en hem vertrouwt, dan is hij uw opstanding. Dan heb je leven, dan heb je hoop, dan heb je toekomst. En zelfs de dood krijgt niet het laatste woord. Maar wie hem afwijst, wie niets moet hebben van zijn liefde en zijn tekens, die struikelt over hem. Het klinkt scherp, maar het is wel de waarheid. Vroeg of laat moet een mens kiezen. Kies ik voor Jezus, voor het leven, voor de opstanding? Maar dan komt Simeon daar nog met iets anders. Hij kijkt naar Maria en hij zegt: uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Je moet het maar te horen krijgen. Stel u voor dat de pastoor bij een doop zal zeggen tegen de moeder: allee, proficiat met uw kindje, morgen gaat er nog veel misere mee hebben. Ik denk dat ze rap naar de uitgang zouden wandelen. Bij Maria was dat ook geen geruststellende boodschap. Het was de eerste smart van Maria. Maria mocht de moeder worden van de Verlosser. Zoals wij in het Wees gegroet bidden: gij zijt gezegend onder de vrouwen. Een voorrecht. Wat een eer. Maar het moederschap van Jezus bracht daar ook veel pijn en veel verdriet. Het volgen van Jezus betekent niet dat je altijd applaus krijgt, dat alles vanzelf gaat en dat je iedere dag met een grote glimlach door het leven loopt.

Die tweede, de vlucht naar Egypte. Herodes wil het kind doden en Maria en Jozef moeten vluchten met Jezus. De derde smart, wanneer Maria en Jozef een 12-jarige Jezus kwijt zijn en hem pas na 3 dagen in de tempel terugvinden. Ouders onder ons, 3 dagen uw kind kwijt zijn. Je moet er toch niet aan denken. De vierde smart is wanneer Maria haar gemartelde zoon ontmoet op de weg naar Calvari. Wat moet er toch in haar moederhart omgegaan zijn om haar Jezus, haar kind, bebloed, gegeeseld en met een doornenkroon dat zware kruis te zien dragen. De vijfde smart is dat Maria onder het kruis staat en haar zoon ziet sterven. Hij die zo goed was voor iedereen, wordt vals beschuldigd en op een afschuwelijke manier terechtgesteld. De zesde smart is wanneer het dode lichaam van Jezus van het kruis wordt gehaald en op de schoot van Maria wordt gelegd. En de zevende smart is zijn begrafenis. Maria moet meemaken dat haar enige zoon in het graf wordt gelegd. 7 smarten. 7 zwaarden door haar hart. En toch is Maria niet weggelopen. En dat is misschien wel het belangrijkste wat die gedachtenis van vandaag ons wil zeggen. Het volgen van Jezus is voor niemand een gemakkelijke weg. U kunt in uw leven dingen meemaken waarvan dat je denkt, waarom God? Waarom laat gij dit toe? Mensen laten u in de steek. Je verliest iemand die je graag ziet. Ziekte komt op uw weg. Plannen vallen in duigen. Soms zeggen mensen dan, allee, als God echt bestaat, zou hij dat toch niet laten gebeuren. Maar geloven in Jezus betekent niet dat je gevrijwaard blijft van alle miserie. Het betekent wel dat je er nooit alleen door moet. Jezus heeft niet beloofd aan niemand dat er geen kruis zal zijn. Maar hij heeft beloofd dat hij met ons het kruis zal dragen. Hij is onze opstanding, niet onze val. En kijk daarom vandaag naar Maria. Zij is trouw gebleven. Ook toen ze het niet begreep. Ook toen haar hart gebroken werd door al die miserie. Ook toen alles donker werd. Zij bleef bij haar zoon staan. En dat is ook de opdracht voor ons. Trouw blijven. Niet alleen wanneer dat het goed gaat. Maar juist wanneer dat het moeilijk wordt. Want trouw wordt beloond. Maria bleef haar zoon trouw en werd met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Voor ge uw christen zijn te ingewikkeld maakt, kijk naar Maria. Zij toont ons de weg. Zij is onze moeder, ons voorbeeld. En ze spreekt ook voor ons ten beste bij haar zoon. Dierbaren, bidden wij vandaag om diezelfde trouw. Dat we, wat er ook op onze weg komt, ons blijven vastklampen aan Jezus. Want wie zich aan hem vasthoudt, zal nooit verloren gaan. Maria, moeder van smarten, bid voor ons. En leer ons trouw te blijven aan Jezus. Tot het einde.

Ik draag deze heilige mis aan God op voor pastoor Jan Daze en de overleden medewerkers van de Sint-Anna-parochie van Denderleeuw. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria, de moeder van smarten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen wij op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Water en wijn worden één. Heiligt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven.
1: Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen.
0: Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid.
1: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. God, gij hebt het in uw goedheid zo beschikt dat Maria stand kon houden bij het kruis en de moeder worden van alle mensen. En hoor de gebeden van uw volk, neem van ons aan al wat wij te bieden hebben om u dit feest te loven door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu verheerlijken wij u bij de gedachtenis van de heilige maagd Maria, de moeder van smarten, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer. Door wie de engelen machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor. Wij smeken u en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Is het waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nemen we na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Ten dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Luc onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Pastoor Jan Dazen en de overleden medewerkers van de Sint-Anna-parochie van Denderleeuw en al onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laat ons dan nu samen bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Verheug u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Heer, bij de gedachtenis van de Heilige Maagd, de moeder van smarten, hebben wij de gaven ontvangen van de eeuwige verlossing. Wij vragen dat, zoals Maria aan het lijden heeft deelgenomen, wij voor ons deel aanvullen wat in de kerk nog ontbreekt aan het lijden van Jezus Christus, onze Heer. Ook in het lijden en in de moeilijkheden trouw blijven aan Jezus. Maria gaat er ons in voor. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We bekijken het leven van de heilige Theresia om van daaruit ook wat te leren voor ons eigen geestelijke leven, voor ons eigen persoonlijke contact met God. Zoals Therese dat vanaf de kinderjaren reeds heeft beleefd. We hebben het in de afgelopen afleveringen gehad over haar eerste schoolervaring. Ze had altijd huisonderwijs genoten, vooral dankzij de tweede oudste zus van haar, Pauline. Maar de tijd was gekomen in 1881, ze was dan 8 jaar en een half, om zelf naar school te gaan. En in die school zal zij ongelukkig worden. Niet omwille van de school, maar omwille van haar ontmoeting met de wereld. Zij wenste zich eigenlijk af te sluiten van de wereld. Dat zal dan ook haar roeping zijn. Alles voor de goede God, zo schrijft zij. En dat zal Therese willen doen, maar het leven houdt in dat men soms daarvan afziet. Zij zal de liefde voor het lijden, de liefde voor het offer, eigenlijk al heel vroeg met zich meekrijgen en misschien wel beginnende hier op school. Ze heeft natuurlijk haar moeder verloren wanneer ze 4 jaar en een half was, maar het zal pas nu zijn dat dat tot haar door zal dringen. En we hebben de laatste aflevering van de catechese-reeks besloten met een afscheiding. Therese zal afscheid moeten nemen van haar zus Pauline. Zij ontdekt namelijk dat Pauline reeds lang een roeping heeft en dat zij binnenkort zal binnentreden. Nochtans hadden de twee zussen, Pauline en Therese, daar al over gesproken. En Pauline had toen gezegd, zoals men vlug vertelt aan een kind, dat zij voor altijd zou wachten tot Therese groot is om dan samen weg te gaan naar het klooster. Maar de werkelijkheid was anders. Pauline ontdekt, wanneer ze 20 jaar is, haar echte roeping. Eerst dacht ze om visitandine te worden, zoals haar tante. Ze was daar zelfs op school geweest vroeger en toen de tante nog leefde, was ze daar eigenlijk aangetrokken tot het geestelijke en religieuze leven aldaar. Maar er is een bepaald moment in haar leven dat zij zeker is van haar roeping tot de Karmel. Ze schrijft in haar memoires. Op een gegeven moment, en het is dan donderdag 16 februari 1882... woonde ik de mis van 6 uur bij in de heilige Jacobuskerk, de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Ik was er samen met papa en Marie. Plotseling kwam er een heel helder licht in mijn ziel en de goede God liet me duidelijk zien dat hij me niet bij de visitatie wilde hebben, maar in de Karmel. Ik moet ook zeggen dat de herinnering aan een vriendin die het jaar daarvoor veel te vroeg gestorven was, weer bij me opkwam. Ze moet voor me gebeden hebben, want men had mij verzekerd dat zij eraan dacht de Karmel binnen te gaan en de naam Agnes van Jezus zou hebben aangenomen. Ik herinner me dat ik overspoeld werd door emoties en dat ik, toen ik van en naar de communie ging, bang was dat die emoties zichtbaar zouden worden. Ik had nog nooit aan de Karmel gedacht en in een oogwenk werd ik er door een onweerstaanbare aantrekkingskracht naartoe getrokken. Zodra ik naar Les Buissonnets, naar huis, terugkeerde, vertrouwde ik Marie mijn geheim toe. Zij wees alleen maar op de soberheid van de Karmel en zei dat ik niet gezond genoeg was om die te omarmen. Mijn vader, tot wie ik diezelfde dag, toen hij in de Belvedere was van het huis, mijn verzoek richtte,
vertelde mij ongeveer hetzelfde wat Marie mij had verteld. Maar ik zag dat hij, diep van binnen, zeer verheugd was mij met deze roeping te zien. In de namiddag kwam ik hem tegen op de trap en hij keek een beetje droevig. En hij zei, denk niet, Pauline, dat als ik je met plezier aan God geef, ik er niet onder zal lijden om van je gescheiden te zijn. En hij omhelsde me met een emotionele tederheid. Deze passage uit de memoires van Pauline, die geschreven is wanneer ze religieuze is onder de naam Moeder Agnes van Jezus, wel toont de duidelijkheid van haar roeping en hoe onweerstaanbaar het voor Pauline moet geweest zijn om gehoor te geven aan de roepstem van God, om binnen te gaan en zich eigenlijk op te sluiten in de Karmel. En we zijn op dat moment 16 februari 1882. Therese is net 9 jaar geworden. Maar zij zal er niets van af weten, van die gedachtegang van Pauline, die voor Therese nog altijd de tweede moeder was. En het is pas in de zomer van het jaar 1882 dat Therese zal ondervinden dat Pauline wenst weg te gaan. En zie daar een tweede crisis in haar leven. De eerste was het eerste contact met de wereld op school. Nu komt er een grotere crisis aan. En dat is de scheiding die ze zal moeten kennen van haar geliefde zus, Pauline. Misschien in haar onderbewustzijn heeft Therese een terugblik op de moeilijkheid die ze had natuurlijk toen haar moeder overleed. Maar toen was ze nog iets te jong, 4 jaar en een half. En ook al zal ze dat op een goede manier herinneren, toch weegt dat. En dat komt nu terug naar boven, misschien onbewust. Maar Pauline zal weggaan. En wat Pauline betreft, wel, ze gaat naar de Karmel en ze dacht dat de Karmel in Lisieux, en het was een beetje een toeval dat in Lisieux dan een Karmel bestond, dat er geen nieuwe novicen meer mochten binnentreden, omdat de Karmel waarschijnlijk vol zat. Maar er was toch nog plaats. En gelukkig voor haar was ze dus niet zo ver weg van de familie, ook al zal de scheiding volledig zijn, want ze richt zich tot een slotklooster. Maar nadat ze eerst gedacht had dat ze in Caen, een stad iets verderop in Normandië, zou moeten binnentreden, kan ze er toch voor kiezen om in Lisieux binnen te treden. En dat zal dan ook gebeuren op 2 oktober 1882. Therese is net geen 10 jaar, wanneer ze haar zus ziet binnengaan. En het wordt beschreven achteraf in de memoires en de brieven van de familieleden dat de gehele familie in tranen was tijdens de eucharistieviering die werd gevierd bij de intrede van Pauline in het klooster. Voor Therese een zeer moeilijke dag, 2 oktober 1882. Ze neemt afscheid van haar zus. En ze zal daar later als religieuze op terugkijken. En ze zal er ook over schrijven hoe die periode in haar hart gegrift staat als een van de moeilijkste. We lezen zo dadelijk de getuigenis van Therese over die periode in haar leven.

We zijn aan het moment gekomen dat de tweede oudste zus van Therese, Pauline, binnen zal treden in het klooster in de Karmel. Het was een zeer moeilijk moment, we hebben het gezegd. Maar wat er zeer moeilijk was voor Therese om te begrijpen, en dat toont ook aan hoe teer Therese zelf is, wel hetgeen dat haar meeste pijn heeft gedaan, is misschien nog het verzwijgen. Pauline had in haar hart besloten om de Karmel binnen te gaan vanaf 16 februari 1882. Het is pas 6 maanden later dat Therese dat zal weten. En er was ook al beloofd geweest door de zus dat ze zou wachten om binnen te treden, als dat haar roeping was, tot Therese zelf ook zou kunnen binnentreden, opdat ze nooit gescheiden van elkaar zouden zijn. Die twee zaken maken het voor Therese nog moeilijker. Het toont iets van het karakter van Therese en hoe teer zij is, hoe vlug ze zich gekwetst voelt. Ze is ook zeer emotioneel en ze weent zeer vaak. In die tijd komt dat allemaal naar boven. En velen zouden vandaag denken dat dat gelinkt is aan het vroegtijdig overlijden van haar moeder. Maar tegelijkertijd brengt het ook iets goeds naar boven. Want Therese zal zelf kunnen inzien dat ook zij geroepen wordt om naar de Karmel te gaan. We gaan het daar zeker nog over hebben, maar nu reeds kunnen we zeggen dat voor Therese het een beslissing zal zijn voor Jezus. Niet voor Pauline, velen zouden dat kunnen denken. Ze wil haar zus volgen, die ze zo hard mist. Maar zij zal zichzelf altijd daarin verdedigen, op de eerste plaats omwille van Jezus. En we hebben dat reeds gezien in die eerste kinderjaren, ook het eerste schooljaar dat nu net voorbij is. Wel, hoe Therese altijd de stilte en de eenzaamheid opzoekt om bij Jezus te zijn. We lezen even hoe Therese deze dag, moeilijke dag, en het verlies van haar zus heeft beleefd. Ze schrijft: ik zal er steeds aan blijven denken hoe vriendelijk u, mijn zus, mij getroost hebt. En verder hebt u mij uitgelegd wat eigenlijk het leven in de Karmel was, en het leek mij heel mooi. Toen ik mij weer voor de geest haalde wat u mij allemaal vertelde, voelde ik dat de Karmel de woestijn was waar de goede God wilde dat ik mij in moest gaan verbergen. Ik voelde dat met zoveel kracht dat er in mijn hart niet de minste twijfel over bestond. Het was niet een kinderdroom waar je door meegesleept wordt, maar de zekerheid van een goddelijke roepstem. Ik wilde naar de Karmel gaan, niet omwille van Pauline, maar alleen om Jezus. Ik dacht na over dingen die zich niet met woorden laten uitdrukken, maar die een grote vrede achterlieten in mijn ziel. Zo beschrijft Therese dus eigenlijk haar eigen roeping. Door het zien van haar zus die binnentreedt in de Karmel, voelt zij zich geroepen niet omwille van die zus, Pauline, maar, zo zegt ze zelf, omwille van Jezus. Maar de bevestiging van haar roeping zal het lijden niet wegnemen. De bezoeken die de familie mocht brengen aan de dochter die in het klooster was eens per week, waren eigenlijk heel moeilijk. Het was vaak in tranen dat Therese zich naar haar zus keerde, achter de tralies, verborgen voor haar. Therese voelt de scheiding, en dat doet denken aan de scheiding van de moeder. En nu zal zij voor de rest van haar opvoeding, van haar opleiding, zal zij moeten rekenen op de hulp van de andere zus, Marie. Natuurlijk zal ze die zus ook beminnen, maar de relatie lag moeilijker. Marie was wat harder, een beetje ruwer, zal sneller een keer kritiek geven.
En voor Therese, die zeer emotioneel is, ligt dat moeilijk. Maar Marie wordt, zonder gekozen te zijn, eigenlijk de derde moeder. De eerste, de echte moeder, gestorven. De tweede is nu weg in het klooster. Marie zal nu moeten volgen. En in de briefwisseling die Therese heeft met haar zus Pauline in het klooster, toont aan dat het soms moeilijk ligt. Nochtans zal Pauline aan Therese altijd vragen om goed gehoorzaam te zijn, om goed te luisteren, om flink te zijn en op te groeien, om zo haar roeping te kunnen waarmaken, om ook op haar tijd binnen te kunnen treden in de Karmel. Want ook in de Karmel van Lisieux zijn ze al op de hoogte dat Therese zich geroepen voelt. Natuurlijk mag ze nog niet binnentreden, want het binnentreden in de Karmel ligt volgens het kanonieke recht in die tijd vast op 16 jaar. Therese zal dus nog een tijdje moeten wachten om haar verlangen te kunnen beleven. En in die tijd zal het vooral het lijden zijn dat haar doordringt, maar een lijden dat zij opoffert en waar ze zelfs begrip voor zal opbrengen, hoe moeilijk ook. En ondertussen wordt er ook al nagedacht hoe zal zij heten wanneer zij in de Karmel binnentreedt. En hierover schrijft ze later het volgende. Nu ik het heb over het bezoek bij de Karmelitessen, komt mij het eerste bezoek weer in gedachten, dat kort na de intrede van Pauline plaatsvond. Op de ochtend van de dag waarop ik naar de spreekkamer zou gaan, lag ik heel alleen na te denken in mijn bed. Want daar bad ik altijd. Het allerbeste en net andersom als bij de bruid van het hooglied, vond ik daar altijd mijn welbeminde. Toen vroeg ik mijzelf af wat voor naam ik in de Karmel zou dragen. Ik wist wel dat er een zuster Theresia van Jezus bestond. Maar toch zou mijn mooie naam Therese mij niet mogen worden afgenomen. Toen moest ik ineens denken aan de kleine Jezus, waar ik zo van hield, en ik zei bij mezelf, o, wat zou ik blij zijn als ik Theresia van het kindje Jezus zou heten. Ik zei in de spreekkamer niets van die droom die ik had gehad terwijl ik wakker was. Maar de goede moeder Maria van Gonzaga vroeg aan de zusters welke naam ik zou moeten krijgen. En zij kwam toen zelf op het idee om mij de naam te geven die ik gedroomd had. Ik was heel erg blij. En die overeenstemming van onze gedachten vond ik een attentie van mijn welbeminde kleine Jezus. Op dat moment zelfs zal haar naam reeds vaststaan. En ook de moederoverste van dat moment, moeder Maria van Gonzaga, zal die naam altijd gebruiken, want ook zij zal soms een brief schrijven naar Therese. Vanaf dat moment kunnen we dus zeggen dat Therese zich reeds voorbereidt om binnen te treden. Het zal nog een tijdje duren, ze zal nog afzien, nog te lijden hebben van de wereld, maar haar hart zal niet meer anders denken. Zij wil binnentreden, omwille van Jezus. Maar in die tijd moet zij natuurlijk gewoon nog naar school gaan. En het is ook een hele belangrijke tijd, want ze zal zichzelf nu moeten voorbereiden op haar eerste communie. Daarover zo dadelijk meer.

Therese kent haar roeping al lange tijd. Maar ze moet natuurlijk nog verder met haar opleiding op school. En het is nu de zus, Marie, de oudste zus, die eigenlijk degene is

om de parochie langskomen om catechismusles te geven. Hij zal de biechtvader worden van Therese gedurende de 5 jaar die zij nu nog zal beleven alvorens zelf te kunnen intreden in de Karmel. Maar nu volgt het moment dat Therese zich moet voorbereiden op de eerste communie. We hebben reeds gezegd hoezeer zij verheugd was door de eerste communie van haar zus Céline, alsof het haar eigen eerste communie was. Maar nu wordt zij zelf bijna 10 jaar en is het moment gekomen om ter communie te gaan. Maar in het bisdom, Bayeux-Lisieux, was enkele jaren tevoren een besluit genomen om de eerste communie zo lang mogelijk uit te stellen. Men moest 10 jaar zijn voor de 1 januari van het jaar waarin men de eerste communie ging doen. Therese, geboren op 2 januari 1873, zal dus eind 1882 nog geen 10 jaar zijn. 10 jaar wordt ze het op 2 januari 1883. Wederom een moeilijk moment voor haar. Want ze mag haar eerste communie in het jaar 1883 niet doen. Het zal dus pas voor 1884 zijn. Maar toch zal ze zich nu reeds beginnen voorbereiden op die eerste communie. Nochtans zal de nonkel, die toch wel een belangrijke persoon was in Lisieux, naar de bisschop gaan om te vragen of er geen uitzondering kon gemaakt worden voor Therese. Maar de bisschop zal er niet aan toegeven. En Therese moet wachten voor haar eerste communie. Het zal dus pas in 1883 zijn, op 13 mei, dat ze haar eerste communie mag doen. Maar ondertussen wordt ze er wel al op voorbereid. En die voorbereiding ligt voornamelijk in de handen van priester Louis-Victor Domain, de priester die catechesenles komt geven en die ook haar geestelijke leider of biechtvader zal worden. Het leven gaat voor Therese verder en tegelijkertijd blijft ze zitten met haar eigen moeilijkheden. We lezen nog even om te besluiten een kleine passage van hetgeen ze schrijft over haar bezoeken aan de Karmel wanneer Pauline is binnengetreden. Ze schrijft: elke donderdag gingen wij met het hele gezin naar de Karmel toe en ik, die gewend was om altijd met Pauline te praten van hart tot hart, kreeg nauwelijks 2 of 3 minuten aan het einde van het bezoekuur. Natuurlijk ging ik dan alleen maar huilen en ik ging dan volkomen terneergeslagen weg. Ik begreep niet dat het uit gevoeligheid voor tante was dat u, Pauline, bij voorkeur het woord richtte tot Jeanne en Marie in plaats van met uw dochtertjes te spreken. Ik begreep dat niet en ik zei heel diep in mijn hart: Pauline is verloren voor mij. Het is verrassend om te zien hoe mijn geest zich ontwikkelde door dit lijden. Hij ontwikkelde zich zo sterk dat het niet lang duurde of ik werd ziek. En zo zal het geschieden. Therese zal ziek worden, maar ze zal, hoe vreemd ook haar ziekte was, ook weer op een vreemde manier genezen. Daarover moeten we natuurlijk uitgebreid spreken, want het zal een heel belangrijk geestelijke indruk op haar nalaten. Een indruk die we nu nog niet gaan verklappen, maar die in de volgende aflevering tot uiting zal komen. Therese en haar ziekte en haar genezing zullen haar brengen tot wat ze zal worden. Die religieuze die volledig gegeven wordt aan Jezus. En daarover bij het vervolg van deze catechese reeks meer.

0: es unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: just said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars. Vandaag in dit filmprogramma gaan we een Italiaanse televisiefilm bespreken. The Good Pope, oftewel in het Italiaans Il Papa Buono. Het levensverhaal van Angelo Giuseppe Roncalli, die op 28 oktober 1958 paus werd, paus Johannes de 23ste. Hij werd door paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 september 2000 en heilig verklaard door paus Franciscus op 27 april 2014. En we vieren zijn feest op 11 oktober. De film wordt verteld als een brief die geschreven wordt door Mattia, een vriend van Angelo die samen met hem op het seminari zat. En de brief is gericht aan Angelo, aan paus Johannes de 23ste, die op dat moment stervende is. Vandaag bespreken we het eerste deel van deze film die meer dan 3 uur duurt. Veel luisterplezier!

0: We zijn de 2 juni 1963 op het Sint-Pietersplein. De paus ligt op sterven. Vele mensen zijn rond hem verzameld. Dokters, verpleegsters, bisschoppen, kardinalen. Plots vraagt de paus: zijn ze er nog steeds? Ja, ze zijn er nog steeds. En er zijn nog veel meer mensen gekomen. Ze bidden. Het plein ziet zwart van de mensen, antwoordt een bisschop op de vraag van de paus. Hun vader is stervende, zegt de paus. Ik hou van ze. En zij houden van mij. Ze komen uit de hele wereld, katholieken en niet-katholieken, zegt diezelfde bisschop. Liefde laat niemand onbehoord, antwoordt de paus, net als medeleven. Niemand.
1: They're still there.
2: Oh yes, your holiness, they're still there. And many more have come. Many more. They're praying. The square is full of people.
1: Your father is dying. I love them. They love me.
2: They say people are coming from all over the world, Catholics and non-believers alike.
1: No one is excluded by love or compassion. No one.
0: Een oudere kardinaal komt aan in het Vaticaan. Hij vraagt naar de gezondheidstoestand van de paus aan een andere kardinaal die juist wegrijdt. Deze vertelt dat de gezondheid van de paus fel achteruit gaat. De oudere kardinaal is blijkbaar een vriend van de paus. En hij schrijft hem een brief. Beste Angelo, ik hoop op het voorrecht om nog een keer aan je zijde te mogen staan. Maar ik betwijfel of dat zal gebeuren. Daarom schrijf ik je deze brief. Ik moet je om vergeving vragen voor alles wat ik je heb aangedaan. Sta me toe nog eenmaal te worden verlicht door je glimlach.
1: My dear Angelo, I pray that fate grants me the privilege of standing beside you one last time. But I'm not sure that that will happen. That is why I'm writing to you. I can't go on living without asking forgiveness for all the grievance I've caused you. Allow me to be illuminated once again by your smile.
0: We gaan even terug in de tijd. Een oom komt zijn neefje wekken. Goedemorgen, Angelino. Hij wil hem meenemen naar de kerk, tijd voor de mis. En het is nog een zeer lange wandeling eer dat ze toekomen aan de kerk. En als ze er bijna zijn, loopt de kleine Angelo spoedig richting de kerk.
3: The Lord is waiting for us. Hurry, uncle, hurry, hurry.
4: Morning, Don Rebuzzini.
5: You're always the first, Angelino.
4: I praise the Lord.
5: And may he always be praised.
0: De heer wacht op ons oom. Kom gauw. Goedemorgen, Don Rebuzzini, zegt hij tegen de pastoor die voor de kerk staat. Je bent altijd de eerste, Angelino, antwoordt de priester. De heer zij geprezen, zegt Angelo. Nu en voor altijd, antwoordt de pastoor. Kleine Angelo gaat graag naar school. Hij kan er lezen en nieuwe dingen leren. 'S avonds voor het avondmaal leest hij nog wat over de Romeinen. Het is zijn les geschiedenis en dat gaat volgens hem altijd over oorlog, armoede en lijden. En hij vertelt aan zijn moeder: volgens Don Rebuzzini heeft Jezus net als wij geleden. En weet je, mama, als ik iemand zie die lijdt, dan lijd ik ook. en dan ga ik hardop bidden. De papa van Carla is heel ziek en ik bid veel voor hem. Als ik over Jezus mag leren, zal ik zorgen dat je het goed krijgt.
4: Oh, they're called historic. And history always talks of warring nations, of poverty, and of suffering. Don Rebuzzini says that Jesus had suffered more or less like us, you know, Mama? When I see someone who is suffering, then I suffer too, and I begin to pray aloud. Carla's papa is sick. He's pretty bad. I pray and pray for him. If you let me study the life of Jesus, I'll pay you back, Mom.
0: Zijn moeder streelt over zijn hoofdje. Het jongetje is zo lief. Hij gaat eten brengen naar een buurmeisje, Carla, omdat haar vader zo ziek is. En hij geeft een mooi boekje aan Carla en vertelt dat het evangelie is. Het meisje is blij, maar ook een beetje verdrietig. Ze kan namelijk niet lezen. Dat hoeft ook niet, zegt Angelo. Je moet het boekje zo houden, tegen je hart, en dan met Jezus praten. Mama zegt dat Jezus niet om ons geeft, zegt Carla. Maar, antwoordt Angelo, Jezus luistert naar iedereen.
4: Here. Oh, what a nice little book. The teachings of Jesus, the gospel of Christ our Lord.
6: I'd like it if only I knew how to read.
4: Reading is not necessary. Just hold it here, real tight, and then talk to Jesus.
6: No, my mother says Jesus doesn't pay any attention to us.
4: No, Jesus listens to all of us.
0: Angelo is een lieve jongen, maar die liever met zijn neus in de boeken ligt dan te helpen op de boerderij van zijn ouders die zwaar werk moeten verrichten en niet gelijk bezig zijn met geloof. En zijn vader die heeft er moeilijk mee. Wat moet ik toch met Angelo? Vraagt hij aan zijn oom, de man die Angelo mee naar de kerk nam, terwijl ze de koeien aan het verzorgen zijn. Het is mijn zaak niet, Angelo is jouw zoon. Maar hij is anders dan wij, antwoordt de oom. Hij is de beste van de klas, antwoordt zijn moeder. En hij heeft een roeping, zegt de oom. Hij wil priester worden, maar dat wil niet zeggen dat hij een roeping heeft, antwoordt de vader. Trouwens, we kunnen zo'n kostschool niet betalen. Dat weet jij ook. We kunnen nu al amper iedereen te eten geven, zegt de vader van Angelo.
7: All right, Angelo, you tell me. What do I do with Angelo?
8: Look, I don't want to interfere. Angelo is your son, I know. But he's different. He's not like us.
9: He's a good student. The best in his class.
8: And he has the vocation.
7: This obsession of becoming a priest doesn't necessarily mean he has a calling. No, no, let's forget it. Besides, if it were true, we could never pay for his tuition and board. And you know it. Barely enough to feed everyone as it is.
8: But I have some cousins in Kaderitsi. I'm sure they would be happy to take him in.
0: Maar ik heb familie in Rizi. Die willen hem wel in huis nemen, zegt de oom. Maar de vader van Angelo ziet dat niet zitten. Toch besluiten ze dat Angelo mag vertrekken. Iedereen in het dorpje krijgt het nieuws te horen dat Angelo zal vertrekken. Zijn beste vriendin, Carla, vraagt hem.
4: Are you really going away?
6: Yeah.
4: My father's a lot better.
6: Your gift, I think, worked out.
4: Like I said, huh? I spoke to Jesus and prayed to him.
6: But will he listen to me once you've gone?
4: Yeah, sure. We put our hands together and pray. You here and I'll be over there and we'll be very close.
6: Are you sure?
0: Is het waar dat je vertrekt? Ja, antwoordt Angelo. Het gaat beter met mijn vader, zegt Carla. Je boek heeft geholpen. Zoals ik had gezegd, antwoordt Angelo. Ik heb met Jezus gepraat, zegt Carla dan. Maar zal hij nog naar me luisteren als jij weg bent? Ja, natuurlijk, antwoordt Angelo meteen. We bidden gewoon samen en ook al ben ik ver weg, toch zijn wij bij elkaar. Iets later komen er ook andere kinderen uit het dorp. Als je priester wordt, moet je dan zo'n jurk aan? Vraagt Carla. Jazeker, zegt Angelo. En als Carla en ik groter zijn, zegen je dan ons huwelijk in? Vraagt een vriend van Angelo. Ja, maar jullie moeten me wel een beetje tijd geven, zegt Angelo. Angelino gaat naar de stad en dan moet hij een kleed dragen. Kan je dat geloven? Begint een meisje te zingen. Alle kindjes maken een cirkeltje rond Angelo en draaien zo zingend rond hem.
4: And when you become a priest, you're gonna wear a gown?
6: Yes.
3: And when Carla and I grow up, you'll marry us?
6: It could be, but you'll have to give me a little time.
4: Angelino goes to town and they make him wear a gown. Can you imagine?
10: Angelino went to town and they made him wear a gown. Angelino went to town.
0: En dan is de dag gekomen dat Angelo naar de priesterschool moet vertrekken. Hij krijgt van zijn moeder een paar schoenen die van zijn neef zijn geweest. Je hebt die nu nodig, aangezien je naar de priesterschool gaat, zegt zijn moeder. Angelo is dankbaar en zegt zijn broers en zussen gedag. Zijn vader, die is boven in het huis. Hij kijkt wel door het raam, maar komt Angelo geen dag zeggen. Als het aan hem lag, zou de kleine jongen niet vertrekken. En Angelo vertrekt samen met zijn oom Saverio. Maar dan hoort de kleine Angelo zijn vader roepen. Angelo, Angelo.

0: Angelo!
1: Papa!
0: Wait.
1: Papa.
0: Let's go.
2: Papa, roept Angelo. Wacht, zegt zijn vader. Hij neemt zijn zoon in zijn armen en zegt hem, ik ga mee. En ze vertrekken samen. En wanneer ze bijna aangekomen zijn, na een hele lange tocht, stopt zijn vader met wandelen en zegt hij, luister eens, Angelo, op het land werken is zwaar, maar je kunt het goed. Waar je nu heen gaat, is alles en iedereen onbekend. Niemand kan je helpen. Wil je dit echt? Papa, antwoordt Angelo, ik wil graag priester worden. Dat is het enigste dat ik je ooit zou vragen.
3: Listen, Angelo. Working in the fields is hard, but it's something you know well. Where you're going now, everything and everyone will be unfamiliar to you, and you'll have no one to help you. Are you really sure about this?
1: Papa, I want to become a priest. That's all I will ask you for.
2: Zijn vader neemt hem in de armen en dan zegt hij, daar, aan de andere kant van het bos, is Selana. Vanaf nu moet je leren om op jezelf te gaan, zegt zijn vader. Met veel verdriet kijkt de vader toe hoe zijn kleine jongen de weg naar Selana neemt, op zijn eigen, biddend.
1: Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum.
2: We zijn nu jaren verder. Angelo is een volwassen man. Hij is een seminarist samen met Mattia en Nicola. Ze zijn bevriend. En Mattia schrijft zijn brief verder. Je vriendschap was iets fantastisch. Nicola deelde in de vreugde. Maar Mattia kon toch moeilijk overweg met Nicola. Die durfde bepaalde artikels te lezen die door modernisten geschreven waren en stelde zich daarbij vragen. Ook aan de docenten in het seminari wou hij hierover vragen stellen, maar dat mocht niet. Nicola is zo arrogant en verwaand. Hij weet niet wat nederigheid is, zegt Mattia tegen Angelo, terwijl ze aan het wandelen zijn in de stad. Oh, hij neemt geen blad voor de mond. Maar misschien is wat hij zegt wel waar, antwoordt Angelo. Waarom zouden we niet over die dingen mogen praten? Omdat ze willen dat we kiezen, zegt Mattia. Je weet het, lees weinig, maar lees goed. En hij leest te veel, reageert Mattia. Verbazing is het gevolg van onwetendheid, antwoordt Angelo.
4: Nicola is so arrogant and presumptuous. He doesn't know the meaning of the word humility.
5: Ah, he does talk back to his teachers. But maybe the things he's saying are true. Why shouldn't certain ideas be open to discussion?
4: Because they want us to choose. You know what they say, read little but read well. He reads too much.
5: Astonishment is the child of ignorance.
2: Mattia laat aan Angelo zijn huis zien. Het is een prachtige en zeer groot luxueus huis. Angelo, die uit een boerendorpje komt, is hier niet aan gewend. Wanneer hij en Mattia binnenkomen, is er volk op bezoek. Mattia stelt Angelo voor. Dit is Angelo Roncalli, mijn beste vriend, zegt Mattia. En er is ook een kardinaal aanwezig. Nadat ze iedereen gegroet hebben, gaan ze een andere salon binnen. Ik ben nog nooit in zo'n huis geweest, zegt Angelo onder de indruk. Dat was mijn oom, zegt Mattia, enthousiast. Wie? Vraagt Angelo. De kardinaal. Hij heeft een briljante carrière achter de rug, zegt Mattia. Carrière? Is dat geen raar woord voor een roeping? Vraagt Angelo verbaasd. Hoezo? Vraagt Mattia. Sommige priesters kunnen toch beter zijn dan anderen? Angelo reageert niet echt.
0: Oh, I've never been in a place like this.
4: Thank you.
0: That was my uncle.
4: Who?
0: The cardinal.
4: He's had such a brilliant career.
6: Career? Isn't that a strange word to define a vocation?
4: Right. Don't you think it's fair that some priests should distinguish themselves from others?
2: Mijn oom komt zelfs bij de paus, zegt Mattia, zo fier als een pauw. Oh, dat moet een hele eer zijn, antwoordt Angelo, weinig onder de indruk. Wie weet, ooit, zegt Mattia. Meteen daarna stelt hij opnieuw een vraag aan Angelo. Fantaseer je wel eens dat je paus wordt? Angelo moet lachen. Ik moet eerst nog priester worden. En dat zal niet lang meer duren. Klopt het dat je een jaar eerder tot priester wordt gewijd? Vraagt Mattia. Ja, zegt Angelo. Bij de gedachte alleen al slaat mijn hart op hol. Je krijgt iets van mij om te dragen, zegt Mattia, zeer enthousiast. Van jou? Dank je, maar toch niet een soutane? Oh, wat een schitterende stof, zegt Angelo, helemaal blij als hij de soutane ziet die Mattia tevoorschijn haalt.
4: Do you ever fantasize about becoming pope?
6: For now I'm just dreaming of becoming a priest.
4: Well, that's a dream that's going to come true very soon. Is it true they got a special dispensation to ordain you a year early?
6: Yes. And just thinking about it makes my heart race.
4: I want you to wear something of mine.
6: Of yours? Thank you, but it's not a cassock. Oh, it's so beautiful, Mattia. So elegant. And I...
2: Dan komt ook Nicola, de andere seminarist met wie ze bevriend zijn, of Angelo toch bevriend mee is. Mattia, die wil niet dat Nicola in zijn huis binnenkomt. En hij waarschuwt Angelo. Ik ga liever niet om met Nicola, met zijn geheime clubs en ketterse vrienden. Angelo begrijpt hem niet gelijk. Ze gaan samen een kerk bezoeken. Ze gaan niet naar een vergadering. Angelo vertrekt alleen met Nicola. Op een dag komen Angelo, Mattia, Nicola en nog enkele andere seminaristen uit een kerk. Aan de uitgang, buiten, zit er een oude blinde man. Die begint ineens iets luid te zeggen.
7: Now, where is that young man? The one in white.
4: There's no one here dressed in white.
7: There is. He's here. There, it's him. It's him, the one dressed in white. Like the host, the body of Christ.
6: What are you saying, my good man?
8: He's always here, asking for alms.
6: Wait, wait.
8: He's blind.
7: I am blind, but I can see. I can see beyond. Believe me. Believe me. I can see.
2: Waar is die jonge man in het wit? Er is niemand hier in het wit, antwoordt Mattia. Jawel, hij is hier, zegt de blinde man. Hij is het. Hij is in het wit gekleed, roept de man, terwijl hij de handen van Angelo vasthoudt. Wit als een hostie, het lichaam van Christus. Wat zeg je nu toch, zegt Angelo, liefdevol aan de blinde. Hij zit hier altijd te bedelen, zegt Nicola. Hij is blind. Wacht, wacht, zegt Angelo, terwijl hij de man wat geld geeft. Ik ben blind, maar ik kan erover zien. Ik zie dingen die niemand ziet. Geloof me toch. En de seminaristen lopen weg. Een tijd later wordt Angelo tot priester gewijd. Een jaar eerder.

0: ex semper tecum.
1: Amen.
2: Nicola was bij de priesterwijding van zijn vriend Angelo. Mattia, die is niet te vinden. Terwijl vele mensen priester Angelo willen feliciteren, komt zijn docent hem halen om hem aan iemand voor te stellen. Dit is kardinaal Goffredo, zegt de docent. Oh, we kennen elkaar al, zegt de kardinaal als hij Angelo een hand geeft. De kardinaal is de oom van Mattia. En dit is Monseigneur Radini Tedeschi. Aangenaam, zegt Angelo. Plots komt Mattia bij Angelo. Hij feliciteert hem met precies een beetje jaloezie omwille van het feit dat Angelo een van de beste studenten is en een jaar vroeger gewijd is. Daarna vertelt hij aan Angelo dat hij met zijn oom, de kardinaal, gesproken heeft. Die zou een plaatsje kunnen vinden voor Angelo in Rome bij de pauselijke curie. En volgend jaar, als Mattia zelf gewijd wordt, zal hij ook daar komen. Maar Angelo wil dit niet. Dat is heel aardig van je, maar ik ga liever naar huis. Mattia begrijpt echt niets van Angelo.
1: I've just spoken to my uncle Goffredo. He said he can find you a good assignment here in Rome. At the Curia. Then in a year after I'm ordained, I'll come too.
3: Thank you, Mattia, but I prefer going back home.
1: Why? All the important jobs are here. With your intelligence and your education.
3: The important jobs are near the people we love. I want to go back to them, Mattia. They're the ones who've taught me the words of God.
1: When will we see each other again?
3: Soon. I'll write you. We'll both write to each other.
2: Waarom? Alle belangrijke functies zijn hier. Met jouw intelligentie en jouw opleiding, belangrijke functies zijn bij de mensen die we lief hebben, antwoordt Angelo meteen. Ik wil terug naar hen. Zij hebben me de woorden van God geleerd. Wanneer zie ik je weer? Vraagt Mattia na een moment van stilte. Binnenkort. Ik schrijf je. Antwoordt Angelo. We zullen elkaar veel schrijven. En hij voegt er ook nog aan toe. Onze vriendschap is belangrijk voor mij. Mattia antwoordt dan meteen. Ook voor mij. En Angelo gaat naar zijn geboortedorp. We zijn in het jaar 1904 in Sotto il Monte. Heel het dorp komt aanlopen wanneer Angelo terug thuis komt. Ze zijn zo blij. Welkom terug, hoor je de mensen roepen.
4: Angelo, kom, he's here, Angelo.
5: Oh, my son.
3: Mother. I told you I'd come back, didn't I?
5: Yes, yes.
3: Oh, father. Look, it's a very
6: Angelo.
3: You're Carla?
5: Yes, it's me. You finally made your wish come true. Yes. You're wearing a gown.
2: Oh. Angelo, kom gauw. Angelo is er. Hij is terug. Mijn zoon, roept zijn moeder. Mama. Nadat ze elkaar in de armen nemen, zegt Angelo... Ik heb het toch gezegd dat ik terug zou komen? Vader, zegt Angelo. Oom, terwijl hij iedereen terugziet. Ben jij Carla? Vraagt Angelo aan een jonge zwangere vrouw. Natuurlijk ben ik Carla. Angelo, eindelijk is je droom werkelijkheid geworden. En nu loop je in een jurk, lacht ze. Ook zijn oude pastoor komt hem verwelkomen, Don Rebuzzini. Angelo is zo blij en gelukkig om terug thuis te zijn, bij de zijnen. We zijn nu een hele tijd later. En vaak viert priester Angelo de heilige mis. Niets is zo mooi als dat moment vlak voor de mis. Als je je voorbereidt, schrijft Angelo naar Mattia. Dan ben je één met God en alle mensen. Nu jij ook gewijd bent, Mattia, ken je dat gevoel ook? Je schrijft me nooit terug. Je zal het wel druk hebben bij de pauselijke curie. Ik heb het ook druk nu als secretaris van Monseigneur Radini Tedeschi. Hij was ook bij mijn priesterwijding. Hij is nu bisschop van Bergamo.
0: Nothing can compare with those precious moments prior to the mass as you begin the function, the preparatio missa, when you're at one with God and all men. Now you too have been ordained, Mattia. Thus you know that emotion. You haven't answered any of my letters. It must be the Roman Curia that keeps you so tied down. I've also been busy. I was appointed secretary to Monsignor Radini Tedeschi. Remember, we met him that day I was ordained. He's now the bishop of Bergamo.
2: Angelo gaat verder. We zijn naar Zwitserland, Lourdes en zelfs Palestina geweest. Hij is zeer nederig en vaak zijn we op de meest armoedige plekken waar we het woord van God brengen. Hij is mijn grote voorbeeld. Een ware leermeester van het leven. Mattia, die leest de brieven van Angelo wel, maar beantwoordt ze niet. Hij ruimt ze allemaal op in een schuif. Op een dag zijn er problemen in een fabriek waar ook Carla en haar gezin werken. Ze zijn nu aan het staken. Angelo, die wil de werknemers helpen. Je moet met de bisschop spreken, zeggen de mensen tegen hem. De mannen moeten te hard werken, ze houden het niet meer uit en wij vrouwen worden nog slechter behandeld. En dan komt er een vrouw naar hem toe en roept: kijk, vader Angelo, kijk naar de handen van mijn zoon. En dan laat ze de handen van haar nog niet 20-jarige zoon zien. Ongeval op het werk. Zijn handen zijn gewoon verbrand door zuur. Angelo kijkt het met veel verdriet aan. En dan komen Angelo en de stakers de twee bazen, de twee verantwoordelijken van de fabriek, tegen. En de twee mannen zeggen tegen hem:
6: Our young father Angelo, tell these good people there's no profit in not working. And that not even your holy gospel endorses the evil of striking.
0: But it does endorse the rights of man. You should read it more carefully.
6: I knew it.
7: What did you expect? He's so predictable, aren't you, Father? You're more of an agitator than a priest.
5: How dare you talk to Father Angelo like that?
0: Carla, don't.
7: Excellent advice.
6: Your Father Angelo is just an insignificant cleric who has come here with you to support the strikers. All this is of your own initiative, is it not? I'm curious to know what your bishop, Radini Tedeschi, has to say about this deplorable act.
2: Vader Angelo, vertel ze maar dat ze niets krijgen als ze niet werken. En zelfs in uw Bijbel staat niet dat staken toegestaan is. Angelo antwoordt hierop, maar wel dat mensen rechten hebben. Lees maar goed. Ik wist het, zegt de ene man tegen de andere. Wat had je dan verwacht? Hij is zo voorspelbaar, is het niet? U bent eerder een opruier dan een priester, zegt een van de bazen van de fabriek. Hoe durft u zo te spreken tegen vader Angelo? Zegt Carla. Zeg maar niks, zegt Angelo tegen Carla. Heel wijs. Vader Angelo is een onbeduidende geestelijke die jullie komt steunen. Ik neem aan dat deze staking uw initiatief is, zegt de man tegen Angelo. Ik ben benieuwd wat uw bisschop vindt van deze verwerpelijke daad. Een tijd later is het zondag. Iedereen komt naar de kerk. Tijdens de preek zegt Monseigneur Radini Tedeschi het volgende.
8: Work should not be a war with its own dead and wounded. Work, which is sacred to the Lord, should be based on respect for the individual, for men and women and children alike. Until they receive that assurance, the striking workers cannot return to the factory. After Mass, the workers may contact Father Angelo and Marietto, who are in charge of distributing food and whatever aid is needed until this conflict has been resolved by peaceful confrontation, reasoning and prayer.
2: Een staking is een daad van agressie. En agressie werkt altijd verwoestend. Hij steunt ons, zegt een man, verantwoordelijke van een fabriek, tegen een andere. De bisschop gaat verder. Ik moet de stakers vragen terug te keren naar de fabrieken. Maar Stefano, onze jonge vriend Stefano, kon vandaag niet helpen bij de mis. En wie weet wanneer hij het weer in staat zal zijn om dat te doen. Werk moet niet als oorlog zijn met doden en gewonden. Werk is heilig in de ogen van de Heer. Het moet gebaseerd zijn op respect voor het individu. En dat moet gelden voor mannen, vrouwen en kinderen. En zonder die zekerheid kunnen de stakers niet terugkeren naar de fabriek. Na de mis kunt u naar Don Angelo en Marietto gaan. Zij zorgen voor de verdeling van eten en hulp, tot dit conflict is opgelost door middel van gesprekken en gebed. Excuseer mij, zegt de bisschop luid in de kerk, wanneer hij twee mannen, verantwoordelijke van een fabriek, de kerk uit ziet gaan. Excuseer mij, de mis is nog niet gedaan.
8: Excuse me. Mass is not over.

0: Credo in un Deum Patrem Omnipotente.
1: Rome krijgt te horen wat er in Bergamo gebeurt en roept Angelo op het matje. Hij moet de situatie gaan uitleggen. Wanneer hij in Rome is, moet hij bij kardinaal Goffredo komen, de oom van zijn vriend Mattia. Het schijnt dat je klassen hebt met vrouwelijke leerlingen, zegt de kardinaal. Ja, ik geef ook les aan vrouwen, zegt Angelo, zoals ik ook de biecht afneem en de communie geef. Ik begrijp niet waarom dat ongenoegen oproept. Het is geen kwestie van ongenoegen, zegt de kardinaal. Ik wil alleen horen dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Of over bepaalde artikelen waarin je lijkt in te stemmen met het modernisme, zegt de kardinaal. We willen enkel weten wat er in Bergamo aan de hand is. Wel, antwoordt Angelo. De bisschop luistert naar zijn kudde. En als u aan hem twijfelt, weet dan dat ik hem zal steunen, zolang als de goede Heer hem het leven gunt.
2: Nora, with certain writings of yours that seem to conform with modernist theories.
3: I suspect it's not just me you're after, Your Eminence.
2: No one is after anyone, Roncalli. We want to understand what's happening in Bergamo.
3: In Bergamo there is a bishop who listens to his flock. And if it's he whom you discredit, rest assured that I will stand by him. For as long as the good Lord grants him life.
1: En Angelo Roncalli vertrekt terug. Wanneer hij terug thuis is, gaat de gezondheid van Monseigneur Radini Tedeschi achteruit. De dokter zegt...
4: Don Angelo. It's a battle. His condition has gotten worse. And certainly the news he hears from Rome hasn't helped any.
3: I know. Thank you, doctor.
1: Het is een strijd. Hij gaat nu hard achteruit. En het nieuws uit Rome heeft hem geen goed gedaan. Ik weet het, zegt Angelo. Dank u, dokter. Monseigneur Radini zegt dan aan Angelo... Ik had meegewild naar Rome om de situatie uit te leggen. Hierop antwoordt de jonge secretaris... Spaar uw krachten. We hebben niets te vrezen. Ik weet zeker dat we beloond zullen worden voor onze daden. Beloof me iets, zegt Radini. Ik wil...

0: Kort daarna sterft Monseigneur Radini Tedeschi. Een tijd later, na het overlijden van Monseigneur Radini Tedeschi, is Angelo voor een nieuwe bisschop te werk gesteld. Maar ze zijn niet zo blij met hem. Zijn manier van schrijven is te modernistisch. De oude kardinaal Mattia schrijft zijn brief naar de paus, Angelo dus, verder, waar hij heel zijn levensverhaal vertelt. Ik weet dat ze jou naar het buitenland hebben gestuurd. Verder weg dan ik had gedacht. 10 jaar in Bulgarije als apostolisch delegaat. Wie anders dan jij, met je geduld en wijsheid, kon een band smeden met de orthodoxe kerk? Dat bracht jou ertoe om je in te zetten voor eenheid tussen de religies. Daarna kwam er nog een grotere taak. Delegaat in Griekenland en Turkije. Tijdens de oorlog schreef je: de wereld verandert in een kerkhof. In die situatie moet een priester onderdrukte en vervolgde helpen. En die taak vervulde jij onvermoeibaar en met gevaar voor je eigen leven. Ik heb je brieven uit Istanbul gelezen. Zeer verontrustend. We zijn in Istanbul, het jaar 1944. Vele vluchtelingen schrijven naar nu Monseigneur Angelo Roncalli. Hij helpt er veel op dat ze veilig onderdak zouden vinden en hij zorgt ook dat hun post veilig wordt verstuurd. Maar Monseigneur Angelo Roncalli wordt in de gaten gehouden door de nazi's.
1: Ah, Roncalli.
2: This is today's mail. And this is the refugees' correspondence we need to forward to Italy, Romania and France.
1: I feel like I'm turning into the mailman. My problem is I make too many promises.
2: Your problem is you manage to keep them.
1: If we don't receive the Holy Seal financial support, I won't be able to do it anymore.
2: It just arrived.
1: Don Carlo, you should have told me.
2: Yes, sorry, but there was an Armenian family of 6 people looking for a place to stay.
1: You told them they can't take any more refugees.
2: I told them to try the Salesian nuns.
1: Ah, good. Maybe they still have room.
2: Oh, there's also David outside who would like to see you.
0: Ah, Don Carlo. Dit is de post van vandaag. En dit zijn de brieven van vluchtelingen voor Italië, Roemenië en Frankrijk. Ik lijk wel een postbode. Ik doe gewoon veel te veel beloftes, zegt Angelo. En u doet ook nog wat u belooft. Ja, maar als het Vaticaan geen geld stuurt, houdt het straks op. Dat is zojuist aangekomen. Don Carlo, dat had je moeten zeggen. Het spijt me, maar ik moest onderdak zoeken voor een Armeense familie. Je hebt hen toch gezegd dat er geen plaats meer is. Wel, ik heb gezegd dat ze bij de zusters moesten vragen, bij de Salesiaanse. O, goed, antwoordt Angelo. Misschien is er daar nog plek. En er is ook nog een zekere David, een Jood, die op hem wacht. Hij heeft informatie bij voor Monseigneur Roncalli. En hij zegt: de Duitsers houden een Roemeens schip vast, de Tiare, met bestemming Haifa. Maar ze willen het naar Duitsland sturen. Wat is de lading? Vraagt Monseigneur Angelo. Is groot. Wat moeten de Duitsers daar nu mee? Wel, zegt David, dat vroeg de rabbijn zich ook af.
3: The Germans have detained a Romanian ship, the TR, that was originally headed for Haifa. And it seems they're planning to send it to Germany.
1: What's it carrying?
3: Iron waste.
1: Why would the Germans be interested in iron waste?
3: The rabbi was wondering the same thing.
0: Monseigneur Angelo Roncalli gaat samen met David gaan kijken op de Tiare, op het schip, en hopen zo te ontdekken waarom de Duitsers deze boot naar Duitsland willen doen varen. Wanneer het avond is, gaan ze op

0: zoektocht. Een Koerdische matroos laat hen de boot op, tegen flinke betaling. Wanneer ze de deur openen van de ladingruimte, verstijven ze allemaal.
1: Oh mijn god, Mio.
2: Een poortje makkelijk.
1: Look, look.
2: Een poortje makkelijk.
1: Het is een poortje makkelijk. Het is een poortje makkelijk. Het is een poortje makkelijk. Carol, Leander, 600. Oh God, in heaven, I must talk to him. No, no, hey! Go on, get back, all of you! You can't get out, stay in there, quiet!
0: Oh mijn God, kijk toch eens. Het zijn allemaal kinderen. Hoeveel zijn er? Zegt Monseigneur Angelo Roncalli. 600, zegt de matroos. Ik moet met ze praten, zegt Angelo, terwijl hij naar binnen gaat. Nee, niet doen. Vooruit, terug jullie, zegt de matroos tegen de kinderen. Jullie mogen er niet uit, stil blijven. En de deur wordt toegedaan. Monseigneur Angelo Roncalli is aangedaan. 600 kinderen. Een tijd later is er een receptie. Monseigneur Angelo Roncalli besluit om er naartoe te gaan. Ook de ambassadeur is er. Angelo had hem laten weten dat hij hem wou zien, in alle discretie. Wanneer de ambassadeur hem vraagt wat de reden is, antwoordt Angelo:
3: Looking for you on the day?
4: You know very well why I'm looking for you. Your men follow me everywhere. That Romanian ship must sail for Haifa.
5: Impossible. I have my orders from Berlin. The ship is due to sail the day after tomorrow.
4: Where?
5: Unknown destination.
4: Auschwitz. Treblinka. That's if it gets there at all. How many ships have been sunk as soon as they reach the open seas? Please, help me.
5: I always helped you.
4: That's true. In small ways, to save your own soul. At this time it's dangerous and you are afraid to stick your neck out too far. Hmm?
0: U weet wel wat de reden is. Uw mensen houden me in de gaten, zegt Angelo. Laat dat Romeins schip vertrekken naar Haifa. Onmogelijk, zegt de ambassadeur. Ik heb orders uit Berlijn. Dat schip vertrekt overmorgen. Waarin? Vraagt Angelo. Onbekende bestemming, zegt de ambassadeur. Auschwitz? Treblinka? Vraagt Angelo. Als het daar ooit aankomt. Er zinken tegenwoordig wel erg veel schepen. Alsjeblieft, zegt Angelo, help me. Ik heb u altijd geholpen, zegt de ambassadeur. Ja, klopt, antwoordt Angelo. Met kleine dingen, om uw eigen ziel te redden. Nu is het gevaarlijk en durft u uw nek niet uit te steken. U weet wat men zegt, zegt de ambassadeur, dat we als dieven zijn die overdag vechten en 's nachts stelen. Nee, antwoordt Roncalli. We proberen levens te redden. Er zijn 600 kinderen op dat schip. En waar vinden ze hun moeders? In een berg as bij de verbrandingsovens. Hou op, zegt de ambassadeur. Inderdaad, zegt Angelo. De gedachte aan verbrande kinderen is ondraaglijk. We worden in de gaten gehouden, zegt Angelo tegen de ambassadeur. Hierna roept hij naar een Duitse officier die de hele tijd naar hen zit te kijken. Kom de ambassadeur toch gezelschap houden. Door de wijn dacht ik even dat ik zijn gezelschap kon verdragen, lacht Monseigneur Angelo terwijl hij wegwandelt. Hierna gaat Angelo naar de vrouw van de ambassadeur. Hij vraagt als hij er eventjes kort zou mogen spreken. Sta me toe u deze te geven. Pakt u het maar, het is niet zwaar. Ik begrijp het niet, wat is het? Vraagt de vrouw. Het is van een klein Joods jongetje. Ik wilde het hem teruggeven, maar ik denk dat hij het nooit meer nodig zal hebben. Het spijt me. Hierna vertrekt Monseigneur Angelo Roncalli en laat de vrouw achter, die het duidelijk zeer moeilijk heeft met wat hij zei. De volgende dag probeert Angelo samen met David en de rabbijn een oplossing te vinden. Als het schip niet naar Palestina gaat, dan gaan ze alle kinderen eraf halen. Angelo heeft aan de heilige stoel Blanco vrijgeleides gevraagd. Ze vullen dan de namen van de kinderen in en zo kunnen ze iedereen van het schip halen. Dat hebben we toch vaker gedaan, zegt Monseigneur Roncalli, die de aarzeling van David niet begrijpt. Ja, maar het gaat hier wel over 600 kinderen, zegt David. En het schip vertrekt vannacht al, zegt de rabbijn. Daarom moeten we ons haasten, zegt Angelo. Luister, u moet ons ook helpen, rabbijn. We hebben ook Joodse immigratiedocumenten nodig, op de namen van alle kinderen op dat schip. Kunt u daaraan komen? Ja, dat weet ik niet. Dat zal ik onze broeders in Roemenië moeten bellen. En nadat Monseigneur Roncalli de telefoon voor zijn neus zet, antwoordt de rabbijn: ik zal mijn best doen.
6: I've asked for some blank safe conduct passes. We fill the children's names into the passes and take them off the ship. We've managed it before.
7: But it's 600 people, Your Excellency.
8: The ship sails tonight, Father Angelo.
6: That is why there's no time to waste. Now look, you must help us, Rabbi.
9: When the passes arrive, we're going to need Jewish immigration certificates and the name of every single child on that ship. Do you think you can find them?
8: I don't know. I would need to get in touch with the brothers in Romania. I'll try.
0: De tijd gaat rap voorbij. Ze moeten dringend doordoen. Maar er is al goed nieuws. De Joodse immigratiedocumenten hebben ze nu in hun bezit. En ook de documenten uit Rome zijn toegekomen. Met wat vertraging door wat moeilijkheden bij de douane. Rome raadt u aan heel voorzichtig te zijn, zegt Don Carlo. Ondertussen, op hetzelfde moment, is er een kolonel bij de ambassadeur gekomen. Hij wil dat deze een document ondertekent. Het schip, waar de kinderen op zitten, zal eerder vertrekken. De ambassadeur is een beetje verveeld en verbaasd. Hoe komt het? Vraagt hij. Zijn er problemen? De kolonel antwoordt. Oh, geen grote problemen. Maar er is die katholieke priester. Ik heb het gevoel dat hij er iets aan wil doen. Gisteravond was hij op de receptie van de Italianen. Bisschop Roncalli. We kennen hem heel goed. Hij is geen groot probleem. Maar voor de zekerheid laten we het schip wat eerder vertrekken. En daarvoor is uw handtekening nodig.
10: Oh ja. En dat Catholic priest.
11: I have a feeling he's trying to do something about it. You know, last night he was at the Italian embassy's reception. Bishop Roncalli.
10: Our offices know him very well. He's far from being an obstacle. But just to play it safe, we have decided to anticipate the ship's departure. We would need your signature, Excellency.
0: In de bureaus van Monseigneur Angelo Roncalli zijn ze hard aan het werk. Maar ze zijn maar met 5 mensen en ze moeten 600 documenten invullen met de namen van de Joodse kinderen. En hiervoor hebben ze maar enkele uren. Monseigneur Angelo Roncalli vraagt hulp aan de vluchtelingen. En ze blijven hard doorwerken. Maar dan komt er slecht nieuws binnen. Monseigneur, monseigneur, het schip vertrekt al over een uur. Wat bedoel je? Zegt monseigneur. Het zou toch om 2 uur vertrekken? Angelo denkt na. Zij hebben nog maar 320 documenten ingevuld. Dus maar 320 kinderen die ze kunnen redden. Maar Angelo zegt dat ze moeten doorwerken. Hij zoekt ondertussen voor een oplossing. En ondertussen, terwijl alle mensen werken om die documenten in te vullen, gaat monseigneur Angelo Roncalli naar de ambassadeur. Een laatste keer.
4: Excellency, I asked for your help and you denied it. Perhaps I made you uncomfortable to ask for such a favor. So I said to myself, Angelo, as a good Christian, His Excellency wants to help, but you must reduce your demands. So perhaps you could help me solve a little problem I have. There are 600 children on that boat, and we don't have time to fill in all the safe conduct passes, and we can only save maybe half of them. So maybe you could help me to choose who leaves and who stays. This is the list. These have German names. Well, perhaps we should save those. And these are twins who ends up in the oven. And these girls are the same age as your daughter. Mrs. Ambassador, you're a mother. You understand what I'm saying?
12: Enough. Can't you see what you're doing to my wife?
0: Excellentie, ik heb u om hulp gevraagd. Maar dat hebt u geweigerd. Met mijn vraag heb ik u in een lastig parket gebracht. Ik weet dat u een goed christen bent en dat u wilt helpen. Maar misschien vraag ik te veel. Zo, misschien kunt u me helpen een klein probleempje op te lossen. Er zitten 600 kinderen op dat schip. En we hebben geen tijd om alle vrijgeleides in te vullen. We kunnen hooguit de helft redden. Misschien kunt u voor mij kiezen wie moet vertrekken en wie mag blijven. Kijk, ik heb hier de lijst. Deze kinderen hebben Duitse namen. Misschien moeten we die redden. Dit is een tweeling. Welke van de twee moet de oven in? En deze meisjes zijn net zo oud als uw dochter. U als moeder begrijpt dat toch, zegt Roncalli tegen de vrouw van de ambassadeur. Genoeg, zegt de ambassadeur. Ziet u niet wat u mijn vrouw aandoet? Neem me niet kwalijk. U bent vast net geschokt als ik, maar dat is normaal. Deze kinderen worden afgeslacht. U hebt gemerkt dat ik u hier niet meer heb lastiggevallen. Ik heb alles zelf geregeld, maar nu kom ik in tijdnood. We hebben nog maar een uur. U zou dat schip kunnen tegenhouden. U kunt het vertrek uitstellen. Dat kan ik niet. Echt niet, antwoordt de ambassadeur. Frans, zegt de vrouw zachtjes. Laat ons nu alleen. U hebt het recht niet dit te doen. Ga weg, alstublieft, zegt de ambassadeur. U hebt gelijk. Het spijt me, zegt Roncalli. Ik ben enkel maar een priester. U? U hebt de macht en het recht. Ik heb slechts medelijden en heel weinig tijd. Zegt hij nog tegen de ambassadeur voordat hij de eetzaal verlaat.
13: You don't know. You have no right. Please go away, go away.
4: You're right. Forgive me. I am only a priest. You have the power and the right. I have only compassion and very little time.
0: Wanneer de ambassadeur de hand van zijn vrouw wil vastnemen, haalt zij haar hand meteen weg en wil ze hem niet meer aankijken. Het is heel laat geworden ondertussen. Roncalli en zijn vrienden hebben nog maar weinig tijd. Nu ligt alles in Gods handen, zegt Angelo. Ze gaan zo rap mogelijk naar het schip, met 370 officiële papieren en geld voor de andere kinderen wiens papieren ze nog niet hebben ingevuld. Maar de kapitein wil niets horen. Zijn schip moet zo vertrekken. Plots komt er een camion aan met een speciale eenheid van soldaten.
14: Well then, our departure has been put off until tomorrow.
4: God.
14: Orders through the German embassy for a routine sanitary inspection.
0: Wel, ons vertrek is uitgesteld tot morgen, zegt de kapitein. De Duitse ambassade wil een gezondheidsinspectie uitvoeren. Hierna zien ze nog een auto toekomen. Het is de ambassadeur en zijn vrouw. We zijn hier om u dit terug te geven, zegt de vrouw. Terwijl ze een schoentje terug aan Angelo geeft. We dachten dat de jongen het nodig zal hebben om door de straten van Naïfa te rennen. Bedankt, uwe excellentie. Sst, zegt de ambassadeur. We vechten overdag, zodat we 's nachts kunnen stelen, antwoordt Roncalli. Ik besef wat dit u kan kosten. Dat kan, antwoordt de ambassadeur. Maar wat is het leven van een oude man waard, vergeleken met die van een jong kind? Van 600 kinderen, antwoordt Roncalli. Bedankt.
15: We've come to give you back this. We thought that the boy might need it for running through Haifa streets.
4: Thank you. Von Papen, Your Excellency. We fight by day, so that we can steal together by night. I'm aware that this might cost you. Mine. But what is an old man's life worth compared to that of a child? 600 of them.
0: Alle kinderen worden van het schip gehaald en in veiligheid gebracht. Angelo is zo gelukkig. Ook de andere medewerkers, David, de rabbijn. 600 kinderen zijn van een zekere dood gered. De oorlog is ondertussen bijna ten einde. Angelo Roncalli schrijft nog een brief naar de Duitse ambassadeur die hem geholpen heeft. Jezus stierf voor wereldwijde broederschap. En het belangrijkste van zijn leer is liefdadigheid. En de triomf van de liefdadigheid. Het risico dat jij hebt genomen, Frans, is daar het bewijs van. Je hebt een heldendaad verricht. Hierna werd Angelo benoemd tot nuncius in Parijs. Maar we zijn weer een hele tijd later en we zijn ondertussen in Venetië in 1957. Monseigneur Angelo Roncalli is patriarch van Venetië. Op donderdag 9 oktober 1958 sterft Paus Pius XII in zijn residentie in Castel Gandolfo. Binnenkort is het conclaaf in Rome om de volgende paus te benoemen. Er wordt al een beetje gesproken bij de kardinalen. Voor wie zouden ze stemmen? Er wordt ook vaak over monseigneur, over kardinaal Angelo Roncalli gesproken. En dan is het zover. De kardinalen komen samen in Rome. Het conclaaf begint. Het conclaaf begon op 25 oktober en duurde 4 dagen. Schrijft kardinaal Mattia in zijn brief naar de paus, Angelo dus, die stervende is. Op 28 oktober, 17:08, is er witte rook te zien. Er is een paus gekozen.
16: Annuncio vobis gaudium.
0: Die avond stond je op het balkon van het Sint-Pieter, verlicht door schijnwerpers. Je gaf je eerste zegen. Nicola stond in de menigte en riep je naam. Hij noemde je de paus van de zwakke, de verworpene en de verstotene. Ondanks mijn hatelijke woorden werd jij paus.
16: At 8:20 from the central loggia of St. Peter's Cathedral, in the glare of television projectors, you gave your first blessing. Nicola was also there among the crowd, shouting your name, saying you were the Pope of the suffering, of the rejected, of the derelict. Notwithstanding my odious words, they declared you Pope.
0: Paus Johannes koos je als naam. Het was de naam van je vader en van de parochie waar je was gedoopt. En van de kort heersende pauze, want je wist dat je maar weinig tijd had. Je voelde je in de steek gelaten. Ik bemerkte je angst. Angst en vreugde vullen het hart van elke paus die wordt gekozen.
16: Pope John, your chosen name. So dear to you, being your father's name, and that of the humble parish where you were baptized. As it is the name of those popes who had the briefest of papacies, because you knew you'd have little time, that you were a transitional choice. You felt abandoned. I sensed your fear. That fear, together with joy, that always descends in the heart of who has been chosen.
0: Als je geweten had wat ik wist, had je hart rust gevonden, Johannes. Want het was niet zomaar een paus op de troon van de Heer, maar een grote paus, een goede paus.
16: Had you known what was clear to me, your heart would be at rest, John. For it wasn't just a pope who ascended the Lord's throne, but a great pope. A good

0: Zo, beste luisteraars, dit was het eerste deel van de film The Good Pope, het levensverhaal van Angelo Roncalli, paus Johannes de 23e. Aarzel niet om te reageren op dit programma. U mag altijd een mail sturen naar film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Radio Maria. Een zeer fijne namiddag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12:00 geworden en we gaan samen het Angelus bidden op deze dag waar we onze lieve vrouw van Smarten gedenken. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En het is ondertussen 6:06, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan samen het middaggebed van de kerk bidden. Vandaag op deze dinsdag 15 september en daags na het feest van kruisheffing herdenken wij de moeder van smarten die onder het kruis stond van haar zoon. In haar deelgenootschap aan Christus' lijden overwegen wij hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk. Voor het middaggebed, beste luisteraars, kan u de hymne vinden op pagina 758. Het middaggebed, de psalmen voor het middaggebed op pagina 1137 en dan de korte schriftlezing en slotgebeden, pagina 1139. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wanneer Gij dit alles beseft, zalig Gij als Gij er naar handelt. Gij, Heer, zijt rechtvaardig, uw oordeel is juist. Rechtvaardig hebt Gij alles verordend. Het is volkomen betrouwbaar. Van ergernis word ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten. Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte. Daarom heeft u dienaar ze lief. Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet. Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig, uw wet blijft altijd bestaan. Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod. Wat gij verordent, blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt, aan uw zorg is hij voorgoed ontrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd.
Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis u werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Uit het boek Deuteronomium. De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u, en zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wens namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigde in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïtenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de la Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat Huronen en de Jezuïte-missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursuline wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een

aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen, dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In één woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij. Evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïeten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de talen van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne, van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen. Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamite, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld, maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken, en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb, toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb, toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf, niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkte het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee:
Ik begon te schrijven zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust. En dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is. En zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heere moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude, Martin, het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn, maar zeggen door hun individuele karakter
ook iets over de normaliteit van ieder christenleven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.

beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 15 en we lezen vandaag Genesis hoofdstuk 29 en 30, Job hoofdstuk 19 en 20 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot en met 8. Zoals jullie weten, zouden jullie een van de uitzendingen gemist hebben, dan kan u deze inhalen op onze website www.radiomaria.be. We gebruiken als Bijbelvertaling de Willy Brocht-vertaling uit 1995. In deze tijdsperiode, Patriarchen, lezen wij als verhalend boek Genesis. Wij volgen het verhaal van de stamvaders van het volk van Israël. We zijn begonnen met Abram, die dan Abraham werd. Daarna lazen wij over zijn

Bildad. Daarna lezen wij ook het tweede betoog van Zophar. En laten wij bidden voor wij beginnen lezen in de Bijbel. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 29. Jacobs verblijf bij Laban. Toen Jacob zijn reis voortzette en verder trok naar het gebied van de oosterlingen, zag hij op een gegeven ogenblik ergens in het veld een put. Drie kudden schapen lagen daar te wachten, omdat uit die put de kudden te drinken kregen. Op de put lag een grote steen. En pas als alle herders daar waren samengekomen, rolde men de steen van de opening. Zodra men de schapen had laten drinken, legde men de steen weer op de put. Jacob vroeg: "Broeders, waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Wij komen van Haran." Hij vervolgde: "Kent u dan Laban, de zoon van Nachor?" Zij antwoordden: "Ja, die kennen wij." Hij vroeg verder: "Hoe maakt hij het?" En zij antwoordden: "Uitstekend. Daar komt net zijn dochter Rachel aan met de schapen." Toen zei hij: "Het is nog volop dag en nog lang geen tijd om de kudde bijeen te drijven. Geef dus de schapen te drinken en laat ze dan nog wat grazen." Zij zeiden: "Dat kunnen wij niet voordat alle schapen bijeen zijn. Pas dan wordt de steen van de put afgerold en kunnen wij de schapen te drinken geven." Hij stond nog met hen te praten toen Rachel aankwam met de schapen van haar vader, want zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, met de schapen van zijn oom, ging hij naar de put toe, rolde de steen weg en liet de schapen van zijn oom Laban drinken. Daarop kuste Jacob Rachel en weende luid. Toen Jacob Rachel bekend had gemaakt dat hij een bloedverwant van haar vader was, de zoon van Rebekka, ging Rachel het gauw aan haar vader vertellen. Zodra Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zuster, gehoord had, liep hij vlug naar hem toe. Hij omhelsde en kuste hem en nam hem mee naar huis. Daar vertelde Jacob Laban alles wat er gebeurd was. Laban zei: "Waarlijk, jij bent mijn gebeente en mijn vlees." En Jacob bleef een volle maand bij hem. Daarop zei Laban tegen Jacob: "Al ben je familie van mij, daarom hoef je nog niet voor niets bij mij te werken. Laat maar horen wat je wilt verdienen." Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea had fletse ogen. Rachel was welgevormd en mooi, zodat Jacob verliefd was op Rachel. Daarom stelde hij voor: "Ik blijf 7 jaar bij u werken voor uw jongste dochter, Rachel." Laban zei: "Ik geef haar liever aan jou dan aan iemand anders. Blijf dus maar bij mij." Zo kwam het dat Jacob 7 jaar werkte om Rachel te krijgen. Die jaren leken hem maar enkele dagen. Zoveel hield hij van haar. Na de 7 jaren zei Jacob tegen Laban: "Geef me mijn vrouw, want mijn tijd..."

Het is om en ik wil met haar samenleven. Daarop nodigde Laban alle burgers van de stad uit en richtte een feestmaal aan. 'S Avonds echter bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob en hij had gemeenschap met haar. Laban schonk zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea als slavin. De volgende ochtend zag Jacob dat het Lea was. Hij zei tegen Laban: "Wat hebt u nu met mij uitgehaald? Ik heb toch gewerkt om Rachel te krijgen. Waarom hebt u mij bedrogen?" Laban antwoordde: "Het is bij ons geen gewoonte de jongste uit te huwelijken voor de oudste. Breng dus eerst met haar de bruiloftsweek door. De andere kun je ook krijgen, als je nog eens 7 jaar bij mij wilt werken." Dat deed Jacob. Hij bracht met Lea de bruiloftsweek door en Laban gaf hem zijn dochter Rachel als vrouw. Laban schonk zijn slavin Bilha aan Rachel. Jacob had ook gemeenschap met Rachel. Hij hield meer van haar dan van Lea. Zo werkte hij nog eens 7 jaar bij Laban. De kinderen van Jacob. Toen de Heer zag dat Lea minder bemind werd, opende hij haar schoot, terwijl Rachel onvruchtbaar bleef. Lea werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Ruben. Want, zei ze, de Heer heeft neergezien op mijn ellende. Nu zal mijn man wel van mij gaan houden. Zij werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en zei: de Heer heeft gehoord dat ik minder bemind word. Daarom heeft hij mij ook dit kind gegeven. En zij noemde hem Simeon. Zij werd nog eens zwanger, baarde weer een zoon en zei: ditmaal zal mijn man zich wel aan mij gaan hechten, want ik heb hem 3 zonen geschonken. Daarom kreeg hij de naam Levi. Zij werd nog eens zwanger, baarde een zoon en zei: ditmaal zal ik de Heer prijzen. Daarom noemde zij hem Juda. Daarna kreeg zij geen kinderen meer. Hoofdstuk 30. Rachel zag dat zij Jacob geen kinderen schonk. Zij werd jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob: geef mij toch kinderen, anders ga ik dood. Jacob werd kwaad op Rachel en antwoordde: neem ik soms de plaats in van God, die je geen kinderen laat krijgen? Daarop zei ze: hier is mijn slavin Bilha. Heb gemeenschap met haar, dan kan zij op mijn knieën baren en kan ik kinderen krijgen door haar. Zij gaf hem dus haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob had gemeenschap met haar. Bilha werd zwanger en schonk Jacob een zoon. Rachel zei: God heeft mij recht gedaan. Hij heeft mijn gebed verhoord en mij een zoon geschonken. Daarom noemde zij hem Dan. Rachels slavin Bilha werd opnieuw zwanger en schonk Jacob een 2e zoon. Rachel zei: een harde strijd heb ik met mijn zuster gestreden en ik heb overwonnen. Daarom noemde zij hem Naftali. Toen Lea merkte dat ze geen kinderen meer kreeg, gaf zij haar slavin Zilpa aan Jacob als vrouw. En ook Zilpa, de slavin van Lea, schonk Jacob een zoon. Toen zei Lea: het geluk is gekomen. Daarom noemde zij hem Gad. Lea's slavin Zilpa schonk Jacob een 2e zoon. En Lea zei: ik ben gelukkig. De meisjes zullen mij gelukkig prijzen. Daarom noemde zij hem Aser. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en vond liefdesappels, ergens op het veld, en bracht die naar zijn moeder Lea. Rachel zei tegen Lea: geef mij ook een paar van die liefdesappels van je zoon. Maar zij antwoordde: is het niet genoeg dat jij mij mijn man afneemt? Wil je nu ook nog beslag leggen op de liefdesappels van mijn zoon? Rachel zei: als je mij de liefdesappels van je zoon geeft, mag Jacob vannacht bij jou slapen. Toen Jacob de 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: je moet bij mij komen slapen, want ik heb eerlijk voor je betaald met de liefdesappels van mijn zoon. Die nacht ging hij dus bij haar slapen.
En God verhoorde Lea. Zij werd zwanger en schonk Jacob een vijfde zoon. Toen zei Lea: God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven. Daarom noemde zij die zoon Issachar. Lea werd nog eens zwanger en schonk Jacob een zesde zoon. Lea zei: God heeft mij een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man wel bij mij blijven, want ik heb hem zes zonen geschonken. En zij noemde die zoon Zebulon. Daarna bracht zij nog een dochter ter wereld en noemde haar Dina. Toen was God Rachel indachtig. Hij verhoorde haar en opende haar schoot. Zij werd zwanger, baarde een zoon en zei: God heeft mijn schande weggenomen. Zij noemde hem Jozef, daarbij denkend: moge de Heer mij nog een zoon geven. Jacobs list tegen Laban. Toen Rachel Jozef gebaard had, zei Jacob tegen Laban: laat mij teruggaan naar mijn woonplaats en vaderland. Geef mij mijn vrouwen en kinderen voor wie ik bij u gewerkt heb, en laat mij gaan. U weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb. Maar Laban zei tegen Jacob: jij moet ook met mij rekening houden. Ik heb uit tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft. En hij voegde eraan toe: zeg maar welk loon je van mij wenst, en ik geef het. Jacob antwoordde: u weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb en hoe het onder mijn beheer met uw kudde is gegaan. Voor mijn komst was uw bezit maar klein. Het heeft zich sterk uitgebreid, omdat de Heer u gezegend heeft. Bij elke stap die ik zette, wanneer zal ik nu eens voor mijn eigen familie kunnen werken? Daarop zei Laban: wat moet ik u geven? Jacob antwoordde: u hoeft mij niets te geven. Ik ben bereid opnieuw uw kudde te hoeden, als u het volgende voorstel aanvaardt. Ik ga vandaag al uw kleinvee langs. Zet u dan alle gevlekte en gespikkelde dieren bijeen, en zonder ook alle zwarte schapen af. Als loon wil ik enkel de gespikkelde en gevlekte geiten. U kunt mij vertrouwen. Als u later mijn loon in oogenschouw komt nemen, mogen alle niet gevlekte of gespikkelde geiten en alle niet zwarte schapen gelden als door mij gestolen. Laban zei: goed, ik neem je voorstel aan. Nog diezelfde dag zette Laban de gestreepte en gespikkelde bokken en alle gevlekte en gespikkelde geiten bijeen. Alles waar er maar iets wit aan was en ook alle zwarte schapen. Hij vertrouwde die kudde toe aan zijn zonen. Hij bepaalde dat er tussen hem en Jacob een afstand van 3 dagreizen moest blijven. En Jacob mocht alleen het kleinvee van Laban weiden dat nog over was. Toen haalde Jacob verse takken van poppedieren, amandelbomen en platanen en bracht er witte strepen op aan, door het wit van de takken bloot te leggen. De takken die hij zo bewerkt had, legde hij vlak voor het kleinvee in de troggen en drinkbakken. De dieren waren namelijk gewend te paren als ze daar kwamen drinken. De dieren die bij de takken gepaard hadden, wierpen gestreepte, gevlekte en gespikkelde jongen. De aldus verkregen jongen hield Jacob apart. Met deze gevlekte en zwarte dieren liet hij Labans kleinvee paren. En op deze wijze vormde hij een eigen kudde, die hij niet bij Labans kudde liet komen. Alleen voor de sterke dieren, die bronstig werden, legde Jacob zijn takken in de troggen, om ze bij die takken te laten paren. Voor de zwakke dieren legde hij ze er niet in. Zodoende kreeg Laban alleen zwakke dieren en Jacob sterke. Zo werd Jacob buitengewoon rijk. Hij kreeg grote kudden, slavinnen en slaven, kamelen en ezels. Job, hoofdstuk 19. Jobs antwoord aan Bildad. Zo luidde het antwoord van Job: hoe lang nog blijf jij mij kwellen, me met je woorden verbrijzelen? Minstens 10 maal heb jij me beledigd. Ben je niet beschaamd dat jij mij vernedert? Natuurlijk,
Ik ben de man die dwaalt. De fout ligt bij mij alleen. Als jullie mij willen overbluffen, mij mijn schande willen verwijten, weet dan, God is niet eerlijk en strikt mij in zijn net. Dat is onrechtvaardig, roep ik, maar niemand gaat erop in. Ik smeek om mijn recht, maar krijg het niet. Hij verspert mijn weg, ik kan niet verder. Hij hult mijn pad in duisternis. Hij heeft mij eerloos gemaakt, de kroon van mijn hoofd gerukt. Hij breekt mij af en het is afgelopen met mij. Mijn hoop ligt neer als een omgerukte boom. Zijn woede hitst hij op tegen mij. Hij ziet in mij zijn vijand. Al zijn troepen trekken op tegen mij, banen zich een weg en belegeren mijn tent. Broers, zussen en kennissen zijn van mij vervreemd. Mijn buren laten mij in de steek. Mijn kennissen zijn mij vergeten. Mijn gasten en mijn slavinnen zien in mij een vreemdeling. In hun ogen ben ik de onbekende. Als ik mijn knecht roep, dan antwoordt hij niet, hoe vriendelijk ik het ook vraag. Mijn vrouw kan mijn adem niet luchten. Mijn eigen zonen vinden dat ik stink. Kinderen maken zich vrolijk om mij. Als ik opsta, spreken ze tegen mij. Mijn vrienden verachten mij. Die ik lief had, keren zich van mij af. Wel overbeen ben ik. Ik houd mij nauwelijks staande. Vrienden dan toch, heb medelijden met mij. Want de hand van God heeft mij geslagen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom laten jullie mijn vege lijf niet met rust? Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, door een ijzeren stift in rotsteen gedreven, met lood gevuld, tot blijvende getuigenis. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn vrijkoper leeft. Ten slotte zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik hem zien, met eigen ogen, ik en geen ander. Ik sterf haast van verlangen. En wanneer jullie zeggen, hoe zitten wij hem achterna en hoe vinden wij de grond van de zaak? Pas dan zelf maar op voor zijn zwaard, want al die nijd kon je de kop wel kosten. Dan zul je weten wie de Almachtige is. Hoofdstuk 20. Tweede betoog van Sofar. Nu nam Sofar, de Nahamatiet, het woord. Ik ben verontwaardigd. Ik moet spreken. Zulke beschuldigingen maken mij kwaad. Je uiteenzetting is krenkend, maar mijn geest geeft mij antwoord. Vanouds, dat moet je toch weten, sinds mensenheugenis geldt. De vreugde van de boze is kortstondig. Zijn blijdschap duurt maar even. Al raakt zijn kruin de hemel, al steekt zijn hoofd in de wolken. Hij gaat voor altijd verloren, als zijn eigen drek. En zijn kennissen vragen, waar is hij nu? Spoorloos, ongrijpbaar vervliegt hij, als een droom in de nacht. Ogen zien hem niet meer. Hij blijft onvindbaar in eigen huis. Armen zullen om de gunst van zijn kinderen vragen. En zijn handen geven de weelde terug. In de bloei van zijn leven ligt hij neer in het stof. Het kwaad smaakt hem zo goed en smelt zo heerlijk op zijn tong, dat hij het zuinig genoeg niet doorslikt en blijft proeven tegen zijn gehemelte. Maar opgenomen in zijn lichaam wordt het addergif in zijn buik.
De rijkdom die hij naar binnen slokt, geeft hij als braaksel op. Die perst God hem uit het lichaam. Wat hij opslurpt, blijkt gif van een slangentong die hem doodt. Geen stromen olie, geen overvloed aan melk en honing kunnen hem verkwikking bieden. Wat hij zich verwerft, geeft hij weer op. Hij krijgt geen kans om te slikken. Zijn winstgevende handel bekomt hem slecht. Omdat hij de armen slaat en verlaat, overmeestert hij een huis dat hij niet heeft gebouwd. Omdat zijn honger niet te stillen is, houdt hij niets over van zijn liefhebberijen. Omdat zijn vraatzucht alles verslindt, daarom duurt zijn geluk zo kort. Op het toppunt van zijn rijkdom overrompelt hem de angst, valt allerlei ongeluk op hem neer. Terwijl hij zich nog volpropt, is daar de hete adem van Gods wraak, regent het vuur van Gods woede op hem neer. Als hij voor de geharnaste aanvaller vlucht, dan treft hem een bronzen pijl. De spies dringt door in zijn rug. De glinsterende punt piekt in zijn lever. Hij raakt in paniek. De glans van zijn schatten wordt verduisterd. Een heimelijk vuur vreet alles aan. Verslindt wat er nog over was in zijn tent. De hemel brengt zijn slechtheid aan het licht. De aarde getuigt tegen hem. Een stortvloed overspoelt zijn huis en sleurt hem mee op de dag van de wraak. Dat krijgt zo iemand van God. Dat staat hem te wachten. Spreuken, hoofdstuk 3, vers 5 tot en met 8. Vertrouw op de Heer met heel je hart en vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem op al je wegen en Hij zal je paden effenen. Houd jezelf niet voor wijs. Vrees de Heer en vermijd het kwade. Het zal je lichaam genezing brengen en je gebeente versterken.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 15 en hebben zo net Genesis hoofdstuk 29 en 30, Job hoofdstuk 19 en 20 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot en met 8 gelezen. En wij sluiten vandaag deze leesdag af met een citaat van de heilige Caesarius van Arles. We hebben uw liefdevolle aandacht, geliefden, vaak erop gewezen dat de gezegende Jacob een type en beeld was van onze Heer en Zaligmaker. Bovendien werd, hoe Christus in de wereld zou komen om zich met de kerk te verenigen, ook voorafbeeld in de gezegende Jacob toen hij naar een verre land reisde om een vrouw te kiezen. Daarom ging de gezegende Jacob, zoals u hebt gehoord, naar Mesopotamië om een vrouw te nemen. Toen hij bij een bepaalde waterput kwam, zag hij Rachel aankomen met de schapen van haar vader. Nadat hij haar als zijn nicht had herkend, kuste hij haar, zodra de kudde water had gekregen. Als u goed oplet, broeders, kunt u herkennen dat het niet zonder reden was dat de heilige patriarchen een vrouwen vonden bij putten of fonteinen. Als het maar één keer had gebeurd, zou iemand kunnen zeggen dat het toevallig was en niet om een bepaalde reden. De gezegende Rebecca, die met de gezegende Isaac verenigd zou worden, werd bij de waterput gevonden. Rachel, die de gezegende Jacob zou trouwen, werd bij de waterput herkend. En Zipporah, die met Mozes werd verenigd, werd bij de waterput gevonden. Zonder twijfel moeten wij dan enkele mysteries in deze feiten begrijpen, aangezien al deze drie patriarchen onze Heer en Zaligmaker beelden. Vonden zij om deze reden hun vrouwen bij fonteinen of putten? Omdat Christus zijn kerk bij de wateren van de doop zou vinden. Bovendien, toen Jacob bij de waterput kwam, waterde Rachel eerst de kudde, en daarna kuste hij haar. Het is waar, geliefden, tenzij het christelijk volk eerst van alle kwaad gewassen wordt door de wateren van de doop, verdienen zij niet de vrede van Christus. Had de gezegende Jacob zijn nicht niet kunnen kussen toen hij haar zag, voordat de kudde was gewaterd? Ongetwijfeld had hij dat kunnen doen. Maar er was een mysterie betrokken. Want het was nodig dat de kerk van alle ongerechtigheid en verdeeldheid werd bevrijd door de genade van de doop en aldus vrede met God verdiende. Beste luisteraars, zo sluiten wij deze leesdag af. Morgen is het dag 16 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 31 en 32, Job hoofdstuk 21 en 22 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 12. Hartelijk bedankt om mee te lezen, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op,
het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben samen de Rozenkrans van Barmhartigheid gebeden. Mogen onze lieve vrouw ons begeleiden gans deze dag.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook vandaag gaan we dat opnieuw doen, door onder meer te luisteren naar de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag. Verder gaan we het ook hebben over zijn pastoraal bezoek aan een mariaal heiligdom niet zo heel ver van Rome. En daar heeft hij de heilige mis gecelebreerd op de vooravond van het feest van Maria geboorte. Uiteraard gaan we daar ook nog luisteren naar de homilie. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo kijken we naar woensdag 9 september. Dan zien we dat hij bisschoppen heeft ontvangen die bevriend zijn, zeg maar, met de Focolare-beweging. Op donderdag 10 september ontving de paus de apostolische nuncius in Irak, monsieur Miroslav Stanislav Wachowski. Ook ontving hij de apostolische nuncius van de Democratische Republiek Congo, monsieur Mitya Leskovar. Tot slot verleende hij ook een audiëntie aan de deelnemers van de vormingscursus voor

Vreugdevolle verwachting van Genazzano. Dat is een middeleeuws Italiaans stadje op ongeveer zo'n 40 kilometer van Rome. En zij mochten paus Leo XIV verwelkomen op maandagavond 7 september. En dat is natuurlijk de vooravond van het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. De paus die heeft namelijk een bijzondere band met dit heiligdom. Op 10 mei 2025, 2 dagen na zijn verkiezing tot paus, tot bisschop van Rome, bracht hij een privébezoek aan het heiligdom. Het is een uiting van zijn devotie tot onze lieve vrouw, die, zoals hij zelf in het gastenboek van het heiligdom schreef, terwijl hij zijn hele pontificaat en ook zijn leergezag aan haar toevertrouwde, namelijk dat onze lieve vrouw hem zijn hele leven heeft begeleid. En zo staat er, zo schreef de paus, met haar moederlijke aanwezigheid, haar wijsheid en het voorbeeld van haar liefde voor haar zoon, die altijd het middelpunt van mijn geloof is, de weg, de waarheid en het leven, aldus paus Leo XIV. Om 16:30 werd de paus verwacht op het Piazzale della Pace, waarna hij in de pausmobiel naar het heiligdom is gereden en onderweg natuurlijk de vele mensen die zich hadden verzameld heeft gezegend. Ja, zo een bezoek van de paus, dat is natuurlijk altijd een groot gebeuren. Maar zeer zeker als dat gaat over wat kleinere gemeenschappen. En we zien dan ook als de Heilige Vader onder zo ja, wat kleinere gemeenschappen, Italiaanse gemeenschappen komt, de grote vreugde van de paus in hun midden te mogen kennen. En paus Leo XIV, die heeft ondertussen al ja, toch wel enkele van die pastorale bezoeken afgelegd. We hebben er vele kunnen bespreken tijdens Radio Vaticaan. En deze komt er zeker ook bij, in het bijzonder omdat de Heilige Vader er zelf ook een ja, hele sterke band mee heeft met dit heiligdom. Dus het leverde ook prachtige beelden op van de paus die de vele gelovigen heeft kunnen begroeten en zegenen. Bij aankomst werd de paus verwelkomd door de autoriteiten, ook de gemeenschap van Augustijners, paters en bisschop Mauro Parmigiani van de bisdommen Tivoli en Palestrina. Bij het binnentreden van het heiligdom knielde de paus een tijd in de gebed neer voor een beeld van de gekruisigde Christus, dat er ook in het bijzonder wordt vereerd. Om daarna naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genazzano te gaan om ervoor de beeltenis van de heilige maagd Maria met het kind Jezus te bidden. Een belangrijk moment tijdens het bezoek van paus Leo XIV was de overhandiging van een gouden roos met 3 takken aan de moeder van de Goede Raad. Zo wordt de heilige maagd Maria daar aanroepen met die specifieke titel. Op de voet van de roos stonden de wapenschilden van het heiligdom van de moeder van de Goede Raad en van Martinus de Vijfde, de eerste paus die het heiligdom in 1431 een gouden roos schonk, die later, jammer genoeg, tijdens het Napoleontische tijdperk verloren ging. Ook het wapenschild van paus Leo de XIII, die het heiligdom van Genazzano tot basiliek verhief. En dan ook natuurlijk het wapenschild van paus Leo de XIV, die ook met dit bezoek een gouden roos schonk aan de heilige maagd Maria van de Goede Raad. Vervolgens werd ook een prachtig muurschildering onthuld van Marco Innocenzi, een voormalige restaurateur bij het Laboratorium voor de Restauratie van Schilderijen en Houten Materialen van de Vaticaanse Musea. Het toont paus Leo

0: de 14e in profiel, knielend bij een bidstoel en kijkend naar de icoon van Onze Lieve Vrouw. Een heel mooi aandenken, zeg maar, aan het bijzondere bezoek van de paus aan Genazzano. Het schilderij hangt dus ook in de kapel, waar portretten te zien zijn van onder meer de verschillende pausen die Genazzano in het verleden hebben bezocht. In die zin is het dus een traditie daar om dan een portret te maken van de paus in kwestie die het heiligdom bezoekt. Onder hen bevinden zich onder meer Urbanus de VIII, die in 1630 het door de pest geteisterde Italië aan de heilige maagd Maria toevertrouwde. Ook de zalige paus Pius de IX, die op 15 augustus 1864 een pelgrimstocht naar Genazzano maakte en een diepe devotie koesterde voor de moeder van de Goede Raad. De heilige paus Johannes de 23e, wiens portret werd geschilderd na zijn bezoek op 25 augustus 1959, en de heilige paus Johannes Paulus II, ook afgebeeld terwijl hij bidt voor het heilige beeld van Onze Lieve Vrouw tijdens zijn pelgrimstocht op 22 april 1993 aan de vooravond van zijn apostolische reis naar Albanië. De aartsbisschop Giovanni Perugine van Schöderpult, die reis eveneens vanuit Albanië naar Rome om samen met de Heilige Vader de Heilige Mis erop te dragen. Volgens de overlevering werd het beeld van de moeder van de Goede Raad, dat in het heiligdom van Genazzano wordt bewaard, door engelen vanuit de Albanese stad Schöder aangevoerd en verscheen het op wonderbaarlijke wijze op 25 april 1467. Het beeld werd later herkend door twee Albanese pelgrims. En tot op de dag van vandaag viert het heiligdom elk jaar op 25 april de komst van de heilige afbeelding, terwijl Albanese katholieken de moeder van de Goede Raad aanroepen onder de oude titel Vrouwen van Albanië. Andere concelebranten tijdens deze heilige mis waren pater Joseph Farrell, de prior-generaal van de orde van Sint-Augustinus, en zeker een gekende van paus Leo XIV. Pater Gabriele Perechino, de prior van de Augustijner provincie van Italië. Pater Pasquale di Lernia, de procurator-generaal van de orde van Sint-Augustinus. En pater Rocco Ronzani, prefect van het apostolisch archief van het Vaticaan en zelf afkomstig uit Genazzano. En uiteraard ook de Augustijner broeders van de plaatselijke gemeenschap en de rector van het heiligdom, pater Ludovico Centra, hebben geconcelebreerd. De paus droeg het albe, kazuifel en mijter die door de gelovigen van Genazzano aan de heilige vader werden geschonken. Het borduurwerk daarop verwees naar water en daarmee naar de bruiloft te Cana, het eerste wonder van Jezus, verricht in aanwezigheid van Maria. De kazuifel en de mijter werden daarna aan het museum van het heiligdom van Genazzano geschonken en zullen daar worden bewaard. We gaan luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens de heilige mis in het mooie heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad in Genazzano.
1: Come ricorderete già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano.
0: Dierbare broeders en zusters, zoals u zich wellicht herinnert, voelde ik reeds in de eerste dagen van mijn pontificaat de plicht en een diep verlangen om naar Genazzano te gaan, naar het heiligdom van de Madonna del Buon Consiglio, dat mij mijn hele leven lang heeft begeleid, met haar moederlijke aanwezigheid, met haar wijsheid en het voorbeeld van haar liefde voor de Zoon, die altijd het middelpunt van mijn geloof is. Met vreugde ben ik hier opnieuw om samen met jullie de vigilie van de geboorte van de Allerheiligste Maagd te vieren en aan het kindje Maria toe te vertrouwen wat in deze arme en prachtige mensheid nog steeds geboren wordt. Kwetsbaar als een pasgeboren kind, maar een teken van Gods trouw. Ja, Maria is de dageraad van een andere dag, van onze wereld die eindelijk van het kwaad is bevrijd. En wij zijn hier, bij haar, rond het altaar, van waar het heil tot ons komt en ons verandert, tot kinderen in de Zoon. Laten wij haar om haar goede raad vragen, om het goddelijke woord te ontvangen, het in ons te bewaren en het tot uitdrukking te brengen, door moedige en wijze beslissingen, beslissingen van authentieke bekering. Dierbaren, op deze plaats waar de Augustijnen al sinds oudsher aanwezig zijn, wil ik terugkomen op de zojuist voorgelezen Bijbelteksten met de hulp van de heilige Thomas van Villanova, een Augustijner monnik en bisschop die door zijn leven te wijden aan de dienst aan de armen de waarheid van het geloof tot in de diepste kern heeft doorgrond. Hij wist de paradox te zien van de kleinheid en om zo te zeggen de marginaalheid van Maria, die toch een centrale plaats inneemt in het heilsplan Gods. Laten wij ons afvragen, wat betekent de geboorte van een meisje in de tijd van Joachim en Anna? De heilige Thomas gaat diep in op deze vraag. Ik heb er vaak over nagedacht, schrijft hij, en ik heb mij afgevraagd waarom de evangelisten die zo uitvoerig over de heilige Johannes de Doper en de apostelen hebben gesproken, ons zo beknopt het verhaal vertellen van de maagd Maria, die iedereen overtreft door haar levensloop en haar persoonlijke grootheid. Waarom, vraag ik mij af, is ons niet beschreven hoe haar geboorte, haar opvoeding, haar gewoonten, de deugden die haar sierden, de menselijke band die ze met haar zoon onderhield, hoe zij met hem omging en hoe zij na zijn hemelvaart met de apostelen leefde. Al deze zaken waren belangrijk en de gelovigen zouden ze met bijzondere devotie hebben gelezen en het volk zou er plezier aan hebben beleefd. O evangelisten, ik richt mij tot u. Waarom hebt u ons met uw stilzwijgen van zo'n grote vreugde beroofd? Waarom hebt u zulke vreugdevolle, zo lang verwachte, zo aangename details weggelaten? In deze woorden vinden we een belangrijke aanwijzing voor ons geloof. De schrift en haar auteurs bevragen, met de tekst in discussie gaan en een dialoog aangaan met de getuigen van de openbaring alsof het vrienden zijn. We zijn immers medeburgers van de heiligen en leden van Gods gezin. En van Maria zelf leren we de wijsheid die met God in gesprek gaat, die vragen stelt en de gebeurtenissen interpreteert door ze in haar hart te bewaren en te overwegen. Het evangelie volgens Matthäus lijkt echter door zijn stilzwijgen de heilige Thomas van Villanova gelijk te geven. We hebben het gehoord. Het vermeldt de aanwezigheid van Maria, maar geen enkel woord van haar. Toch zet het simpele feit dat Maria er is en de Zoon in haar de hele geschiedenis in beweging, die van Jozef, van zijn hele huisgezin. De aanwezigheid van Maria veroorzaakt als het ware een sprong in de genealogie, als een onverwachte vernieuwing, die niet alleen de verwachtingen, maar ook het voorspelbare gedrag van een man kan veranderen. Wat Jozef hoort, wat hij besluit en wat hij doet, is in feite een antwoord op God en op de aanwezigheid van Maria, op haar absolute anders zijn, dat elk mogelijk discours en elk verhaal overstijgt. In Maria vindt de verlossing een thuis, God met ons. Onze heilige Thomas schrijft verder: wel nu, wat betreft deze overwegingen van mij, waarnaar ik verwees, over de vraag waarom er geen boek is geschreven over de daden van de maagd, zoals dat wel is gedaan voor de daden van Paulus, kan ik alleen maar bedenken dat het zo was, omdat het de Heilige Geest zo behaagde. En dat de evangelisten uit een innerlijke drang over haar hebben gezwegen. Om de eenvoudige reden dat de glorie van de maagd, zoals we in de psalm lezen, geheel in haarzelf lag. En meer kon worden voorgesteld dan beschreven. En dat als samenvatting van haar geschiedenis volstaat, wat in de titel wordt uitgedrukt. Dat het haar, Jezus, werd geboren. Wat wil je nog meer weten? Wat zoek je nog meer in de maagd Maria? Het volstaat te weten dat zij de moeder van God is. Dierbare broeders en zusters, we voelen ons bijna duizelig bij dit mysterie. Het is onmogelijk om eraan te wennen. We vieren de geboorte van een meisje dat geroepen is om de moeder van haar schepper te worden, de moeder van de God die redt. En toch wordt er gewoon een meisje geboren. Net als de dochters en kleindochters die wij in onze armen houden. Vandaag kennen we voor haar verheven en hoogwaardige titels, zoals vrouwen en koningin. Maar de weg van God was en blijft eenvoudiger en stiller, en toch niet minder krachtig en transformerend. Het is de weg van Jezus zelf, de eerstgeborene onder vele broeders. Welnu, net als Maria, zijn ook wij voorbestemd om aan het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden. Door genade, zeker, maar door zijn weg, zijn keuzes, zijn pad te verlangen en boven andere wegen te verkiezen. In Jezus Christus heeft God de nederigste historische omstandigheden en het nederigste van alle schepselen gekozen om de originaliteit van zijn koninkrijk te openbaren, waarin hoogmoed geen plaats heeft en almacht bestaat uit schepping, dienstbaarheid en zorg voor het leven. Vervolgens voegt de heilige Thomas van Villanova hieraan toe: laat je fantasie de vrije loop, verruim de grenzen van je begrip en schilder in het diepste van je ziel een jonge vrouw die volkomen zuiver, uiterst voorzichtig, beeldschoon, zeer vroom, uiterst nederig, zeer zachtmoedig, vol van alle genade, rijk aan heiligheid, getooid met alle deugden, verfraaid door alle charisma's en volkomen welgevallig aan God is. Vergroot haar beeld zoveel je kunt, stel je voor wat je maar kunt. De heilige Thomas nodigt ons uit tot deze prachtige oefening in verbeelding en hij merkt op: de Heilige Geest heeft haar niet op schrift beschreven, maar heeft gewacht tot jij haar innerlijk zou afschilderen. Dierbare broeders en zusters, zo is het inderdaad. In het contemplatieve gebed krijgt datgene vorm wat de wereld ons niet vertelt, maar wat al bestaat. Wat nog onzichtbaar is, maar op zichzelf een nieuw soort kracht in zich draagt. Het gaat hier niet om fantasie, maar om profetie. We hebben dit nodig, in tijden van vernietiging en onzekerheid, om het werk van God te zien en het te dienen. De profeet Micha heeft in het kleine Bethlehem de komst van een vredeskoning voorzien, dankzij wie we eindelijk in veiligheid op aarde kunnen leven. En vandaag, in het openingsgebed, hebben we ons tot de kleine Maria gewend en gevraagd dat het feest van haar geboorte de vrede in ons mag doen groeien. Ja, geliefden, laten wij ons de vrede voorstellen, de grenzen van ons begrip verruimen en haar in onze ziel afschilderen, om te erkennen dat zij reeds bestaat, om haar te verwelkomen en haar te dienen. Het is de gave van God, de adem van de verrezenen, het werk van de Heilige Geest. Laten wij de vrede in ons laten groeien, Zij zal in de wereld ontkiemen en de moeder van de goede raad zal ons bij deze missie begeleiden. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de heilige mis die hij opdroeg in dat prachtige heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad in Genazzano. Opnieuw een prachtige homilie over Maria. En zo zijn er al enkele geweest tijdens dit pontificaat. Zo brengt de Heilige Vader opnieuw het belang van die devotie tot de Heilige Maagd Maria naar voren. En gebruikt een van de figuren die voor hem zeer belangrijk zijn, de heilige Thomas van Villanova, jawel, dat is ook de naam die de pauselijke parochie draagt in Castel Gandolfo. Wel, die is voor hem in die zin belangrijk, en dat komt hier ook duidelijk naar voren, in die zin dat het dus leert hoe wij het beeld van Maria kunnen schilderen in het binnenste van onze ziel. De Heilige Geest heeft gewacht en daarom is de Heilige Maagd Maria niet uitvoerig beschreven in de Heilige Schrift tot wij haar zouden schilderen in onze ziel. Mooie woorden van de heilige Thomas van Villanova. Andere mooie woorden die in het Engels en het Frans werden uitgesproken waren de videoboodschap die Paus Leo XIV heeft gestuurd ter gelegenheid van de eerste jeugddag van West-Afrika, die van 7 tot en met 12 september plaatsvindt in Accra, in Ghana. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tot de jeugd van West-Afrika.
2: Dear young people, Chef Jean, peace be with you. La paix soit avec vous. I'm happy to join you on this joyful occasion of the first West Africa.
0: Ik ben blij dat ik bij jullie mag zijn ter gelegenheid van deze vreugdevolle eerste West-Afrikaanse jeugddag. Ik ben verheugd over dit prachtige initiatief van de bisschoppenconferenties van jullie landen, die jongeren centraal hebben gesteld in hun pastorale prioriteiten. Ik ben ervan overtuigd dat deze indrukwekkende momenten die jullie samen beleven, jullie zullen helpen om in het geloof te groeien en steeds dieper verrijkt te worden door waarden als ontmoeting en openheid naar anderen toe. In een tijd waarin zoveel crisis jullie horizon lijken te verduisteren, wil ik jullie aanmoedigen om vooruit te gaan zonder de hoop te verliezen. Ik weet hoe zwaar de last van twijfel, onzekerheid en soms ook onveiligheid op jullie schouders kan drukken en jullie plannen voor de toekomst in de war kan brengen.
2: Dans l'église, famille de Dieu.
0: Jullie zijn echter geen verloren jeugd, zoals velen misschien denken. In de kerk, de familie van God, zijn jullie het vandaag van God, het vandaag van de kerk. Zoals Paus Benedictus XVI zei, jullie zijn rijk aan kwaliteiten, energie, dromen en verwachtingen, rijkdommen die jullie in overvloed bezitten. Jullie jeugd is een onschatbare schat, niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor anderen, voor de kerk en voor de wereld. Een van de uitdagingen waar jullie voor staan, is om samen op weg te gaan, om positieve veranderingen in jullie samenlevingen teweeg te brengen. Samen op weg gaan betekent ervoor zorgen dat niemand gemarginaliseerd, geïsoleerd, uitgesloten of afgewezen wordt. Wees bruggenbouwers tussen volkeren, culturen en religies. We moeten ons ertoe verbinden te leven zoals Jezus, onze meester en Heer, hoe Hij leefde, die niemand van zijn reis uitsloot. Hij herkende de aanwezigheid van God in diegenen die in de marge van de samenleving leefden, zelfs in diegenen die niet tot zijn eigen volk behoorden. Dierbare jongeren, ik reken op jullie en ik vertrouw jullie. De kerk vertrouwt jullie. Geef met jullie woorden en daden een krachtige boodschap aan onze wereld die geteisterd wordt door oorlogen en allerlei soorten conflicten. Wees getuigen van liefde, gerechtigheid en vrede. Offer jullie zo kostbare jeugd niet op aan de altaren van schijnplezier en oppervlakkigheid. Want onze diepste vragen vinden geen gehoor en geen antwoord in de eindeloze stroom op onze mobiele telefoon die onze aandacht trekt, maar onze geest vermoeit en ons hart leeg achterlaat. Ze brengen ons niet ver als we ze in onszelf of in de kleine kringen opgesloten houden. De verwezenlijking van onze authentieke verlangens vereist altijd dat we uit onszelf weggaan. Ik vertrouw jullie toe aan de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, waarbij ik in het bijzonder denk aan jullie landen die soms met complexe crisis te maken hebben. Mogen zij bij haar Zoon, Jezus Christus, ten beste spreken voor de integrale menselijke ontwikkeling van jullie dierbare naties. Over jullie, de geestelijken en allen die met jongeren werken, roep ik een overvloed van goddelijke genade af.
2: Je vous donne de tout mon cœur la bénédiction. May the Lord keep you always in his love. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
0: De woorden van Paus Leo XIV tot de jeugd van West-Afrika, die dus gedurende enkele dagen samenkomen voor de eerste keer dat dit wordt georganiseerd in Ghana. Bijzonder mooie boodschap opnieuw voor de jeugd, waarbij enkele citaten onder meer van Paus Benedictus de XVI werden gebruikt. De gelegenheid van de 25e Wereldjongerendagen in 2010 onder meer, maar waar de paus ook zichzelf citeerde toen hij de jeugd toesprak op 7 oktober 2025. Het is een prachtige boodschap aan de jeugd voor West-Afrika. Voor ons gelegenheid om deze intenties, ook deze jonge mensen, mee te nemen in ons gebed en toe te vertrouwen aan de Heilige Maagd Maria. Hoog tijd geworden om samen het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de catechese die werd gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Ed habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis, Domine,
4: et lux perpetua luceadeis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunquat usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september.
6: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
0: De conciliaire constitutie Gaudium et Spes, door het eerste hoofdstuk te wijden aan de waardigheid van de mens, benadrukt dat deze de basis en voorwaarde is voor die waarden die tegenwoordig het meest worden gewaardeerd, maar dat ze eerlijk gezegd niet het verband met hun goddelijke bron mogen verliezen om mogelijke vervormingen door de corruptie van het menselijke hart te vermijden. De weg die heeft geleid tot het benadrukken van de kenmerken en fundamentele rechten van de menselijke waardigheid is zeker een van de meest betekenisvolle pagina's in de menselijke geschiedenis. Toch is het pad dat nog afgelegd moet worden niet voltooid en moet het de tegenstrijdigheden, zowel oude als nieuwe, aanpakken die een volledige uitvoering ervan beletten. De kerk biedt duidelijk haar bijdrage door te herinneren dat menselijke waardigheid voortkomt uit het wezen van de persoon zelf. Ik heb dit ook benadrukt in de recente encycliek Magnifica Humanitas. Elke persoon is door God bedacht en gewild om in een verhaal van gemeenschap met hem te komen, met de ander en met de schepping. Zijn waardigheid hangt niet af van de capaciteiten die hij heeft, van rijkdom of van de rol die hij vervult, of van de juiste of verkeerde keuzes die hij maakt, maar is een gave die hem voorafgaat en hem overtreft, gegeven door God als uitdrukking van zijn liefde die nooit ophoudt. De oneindige waardigheid van de mens is dus geworteld in zijn identiteit als schepsel, gemaakt naar het beeld van God, in staat om zijn schepper te kennen en te beminnen. Een project en gave van liefde die de andere geschapen realiteiten overstijgt, welke aan zijn zorg zijn toevertrouwd, om ze te beheersen en te gebruiken tot eer van God. In geloof kunnen we de ultieme grondslag van de waardigheid van de persoon begrijpen, aangezien de Zoon het mysterie van de Vader en zijn liefde openbaart en ook de mens volledig aan zichzelf onthult en hem zijn allerhoogste roeping toont.
7: La persona dice sempre relazione, comunione.
0: De persoon zegt altijd relatie, gemeenschap, deelname ten opzichte van God en anderen. Dus een kinderlijke band met God de Vader en een broederlijke relatie met Christus en met alle mensen. Hij sluit zelfgerichte geslotenheid uit. Persoon zijn betekent jezelf zien als een gave om te delen, terwijl je groeit en rijpt in acceptatie, wederkerigheid en dienstbaarheid. Deze waardigheid wordt toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van een ieder. Tegelijkertijd vereist het ook solidariteit en zorg voor elkaar. waarbij de vele vervalsingen en manipulaties die nog steeds het beeld ervan verstoren en de verwezenlijking ervan belemmeren, worden overwonnen. Omdat door de keuzes tegen zijn waardigheid, die door de geschiedenis heen zijn gemaakt, de mens zich nog steeds gespleten in zichzelf bevindt en het hele menselijke leven, zowel individueel als collectief, de kenmerken vertoont van een dramatische strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. Deze kwetsbare en beperkte toestand kan echter met hoop worden bekeken, omdat de Heer zelf gekomen is om de mens te bevrijden en hem kracht te geven, hem innerlijk te vernieuwen en de vorst van deze wereld, die hem tot slaaf van de zonde maakte, te verdrijven. De constitutie, Gaudium et Spes, stelt bovendien dat de menselijke waardigheid betrekking heeft op de totaliteit van de persoon en dat daarom dualistische visies moeten worden overwonnen. De mens is een eenheid van ziel en lichaam. Het reduceren van het lichaam tot een object waar men willekeurig over kan beschikken, is altijd een ontkenning van de waardigheid van de persoon. Het is niet toegestaan het lichamelijke leven van de mens te verachten en men moet het eigen lichaam goed en waardig om te eren achten, juist omdat het door God is geschapen en bestemd is voor de verrijzenis op de laatste dag, terwijl men waakzaam is dat het niet tot slaaf wordt van de verkeerde neigingen van het hart, aangezien wij allemaal door de zonde zijn gekwetst. Tot slot zijn er drie uitdrukkingen die het meest de waardigheid van de persoon benadrukken, zoals genoemd in Gaudium et Spes. Het verstand dat de mens een onverzadigbare zoeker van de waarheid maakt. Het geweten, waardoor hij zijn leven zin en samenhang geeft. En de vrijheid, die hem een verantwoordelijke hoofdrolspeler in zijn keuzes maakt. Deze dimensies zijn nauw met elkaar verbonden. Het is in het geweten dat de waarheid als zodanig wordt erkend en de vrijheid deze als basis en mogelijkheid kan ervaren. De Heilige Geest, die leven geeft in Christus, maakt ons vrij en verzekert ons voortdurend van onze waardigheid als kinderen van God door ons te bevrijden van angst en ons te leiden naar het uiteindelijke doel. Dat leven in volheid na de dood dat Christus ons heeft beloofd. Alleen in hem vindt het mysterie van de mens echte verlichting. Van hem ontvangen we licht over het raadsel van pijn en dood. En met hem gaan we de opstanding tegemoet. Dierbare broeders en zusters, geschapen naar het beeld van God, door Christus en voor hem, hebben we een unieke en onuitwisbare waardigheid ontvangen. Laten wij ons inzetten om deze altijd te promoten en te verdedigen met het licht en de kracht van het evangelie. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader eerwaarde heer Gerardo Antonio Vargas Cruz benoemd tot co-adjutor-bisschop van het bisdom van Fajardo-Humacao in Puerto Rico. Verder benoemde hij Monseñor Julio César Gómez Morera tot bisschop van het bisdom van Rubiataba-Mozarlandia in Brazilië. En benoemde hij tevens eerwaarde heer José Paulino Francisco Neto tot bisschop van Porto Nacional in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer. We doen ons best om u verder op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Zeer zeker nu we langzamerhand toegaan naar het moment waarop de Heilige Vader naar een van onze buurlanden zal afreizen, namelijk naar Frankrijk van 25 tot en met 28 september is dat. Vergeet het ook zeker niet in uw agenda te zetten en in uw gebed. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom vandaag op deze 15e september. En in de kerk vieren we vandaag, gedenken we vandaag onze lieve vrouw van Smarte. En we gaan het in deze uitzending volledig hebben over onze hemelse moeder, moeder van Smarte. We gaan ook onze uitzending op een bijzondere manier eindigen. Namelijk met een langer meditatiemoment. Een moment waar we onze ogen gaan sluiten, luisteren naar bijzondere muziek, om onze hemelse moeder beter trachten te begrijpen in haar lijden, in het lijden dat ze heeft moeten doorstaan. Dat is voor aan het einde van onze uitzending van vandaag, beste luisteraars. Maar natuurlijk starten we met een lied tot onze lieve vrouw. Dit is de katholieke zangeres Athena's met het lied Moeder Maria, Mother Mary. En ze zingt: breng me bij Jezus, leid me naar de hemel. Ik ben niet bang als u, Maria, naast mij staat. Dit is Athena's met het lied Mother Mary.

September is de maand gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En de titel, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, eert het diepe lijden dat Maria doorstond gedurende het leven en de passie van Jezus Christus. En dus, september is dus traditioneel gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En dit ook omdat de kerk haar gedachtenis viert op 15 september, onmiddellijk na het feest van de kruisverheffing op 14 september. En die plaatsing is geen toeval. Op 14 september, kruisverheffing, verheft de kerk het kruis van Jezus Christus, het instrument van zijn passie, maar ook het teken van zijn overwinning op zonden en dood. En de volgende dag richten katholieken hun ogen op Maria, die trouw aan de voet van dat kruis stond. Zoals het evangelie bij Johannes ons vertelt, bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Maria liep niet weg, zij bleef bij haar zoon in zijn lijden. En traditioneel mediteren katholieken ook over de zeven smarten van Onze Lieve Vrouw. Wij bij Radio Maria bidden de Rozenkrans van Zeven Smarten elke maandag om 13 uur rechtstreeks met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda. En wat zijn die zeven smarten, beste luisteraars? Wel, laten we ze even overlopen. De eerste smart is de profetie van Simeon, die Maria vertelde dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Tweede smart, de vlucht van de heilige familie naar Egypte. Derde smart van Onze Lieve Vrouw, het verlies van het kind Jezus in de tempel gedurende 3 dagen. Vierde smart, Maria die Jezus ontmoet op weg naar Calvarië. Vijfde smart, Maria die aan de voet van het kruis staat tijdens Jezus' kruisiging. Zesde smart, Maria die Jezus' lichaam ontvangt nadat hij van het kruis is afgehaald. En dan hebben we nog de zevende smart en dat is de begrafenis van Jezus. En de smart van Onze Lieve Vrouw was nooit hopeloze wanhoop. Maria leed echt als een moeder die haar zoon volledig lief had en die God vertrouwde, zelfs op het donkerste moment dat men zich kan voorstellen. En hoe komt dat dat we de gedachtenis vieren van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten op 15 september? Wel, dat werd vastgesteld op de dag volgend op de kruisverheffing. En dat werd gedaan door paus, de heilige paus Pius X, en dat was in 1913. En het nodigt katholieken uit om Maria's unieke vereniging met Christus te overwegen, vooral tijdens zijn passie en dood. En september, heel de maand september, wordt dan eigenlijk een gelegenheid, beste luisteraars, om een troostrijke waarheid te herinneren. Maria begrijpt verdriet. Zij weet wat het is om angstaanjagend nieuws te ontvangen, te vluchten in angst, bezorgd te zoeken naar een kind, iemand van wie ze houdt te zien lijden en trouw te blijven wanneer antwoorden onmogelijk te vinden lijken. En dit is waarom wij, beste luisteraars katholieken, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten niet louter eren door terug te kijken op wat zij doorstond. Wij vragen om haar voorspraak in ons eigen verdriet, onze angst, ziekte, verlies en ons lijden.

Laten we, beste luisteraars, 10 manieren overlopen waarop onze lieve vrouw van Smarten ons kan helpen onze problemen te verlichten. Laten we ons inspireren door de Maagd Maria, die onvoorstelbaar leed met gratie heeft doorstaan. We hebben het reeds gezegd, september is de maand die gewijd is aan onze lieve vrouw van Smarten. En deze september is dan ook een bijzonder geschikt moment om kracht te putten uit deze devotie, zeker vandaag op haar feestdag, nu we ons aanpassen aan uitdagingen op gebied van werk en school, maatschappelijke onrust en het nieuw werkjaar. Onze lieve vrouw biedt ons de best mogelijke troost in welke situatie we ons ook bevinden. Direct na de devotie van het Onbevlekt Hart in augustus en voorafgaand aan de devotie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in de maand oktober, is september eigenlijk wel een ideaal moment om onze band met Maria te versterken. Dus, wat is een beter moment om ons onder te dompelen in haar smarten? De liefde en het medeleven die we voelen als we mediteren over haar smarten, stellen ons in staat om onze eigen smarten voor een tijdje te vergeten of te overstijgen. Bovendien worden we eraan herinnerd dat onze moeder ons echt begrijpt. In de woorden van Paus Johannes Paulus II, die zei: "Richt uw ogen onophoudelijk op de Heilige Maagd. Zij, die de moeder van smarten en ook de moeder van troost is, kan u volledig begrijpen en u helpen. Als je naar haar kijkt en tot haar bidt, zul je merken dat je verveling in sereniteit verandert, je angst in hoop en je verdriet in liefde. Laten we deze maand ons leed verenigen met dat van Maria. En voor we het weten, zullen we daadwerkelijk vreugdevoller zijn. En hier zijn 10 manieren om dat te doen. We gaan deze 10 manieren samen overlopen, beste luisteraars. Het eerste, een van de belangrijkste misschien: verander pijn in een doel. Neem het lijden dat je doormaakt en offer het op ter eerherstel van het onbevlekt hart van Maria. Door je eigen verdriet aan te spreken, voorkom je een lauw hart en raak je juist vervuld van toewijding en liefde, terwijl je nadenkt over het lijden van onze moeder en offers en verzoeningsdaden opoffert, zoals bijvoorbeeld de eerste zaterdagdevotie. Pijn nemen en deze door middel van onze daden omzetten in een doel is helend voor de geest en het hart. Een tweede manier, beste luisteraar: cultiveer vreugde. In deze maand van Maria's smarten, sta dan minder stil bij je eigen smarten en cultiveer vreugde door gewoon te denken aan de prachtige heilige moeder die we hebben. Voel je je somber? Bid dan meteen een wees gegroet. Een ander idee is om je smarten in een dagboek te schrijven en vervolgens een gebed te schrijven waarin je Maria vraagt om je te helpen ze te genezen. Een derde manier om meer vreugdevoller te zijn, waarop onze lieve vrouw ons kan helpen onze problemen te verlichten, wel iemands anders lijden verlichten. Bied aan om iemands kruis een tijdje te dragen, zoals Simon van Cyrene. Je kunt dit doen door een kaartje te sturen, goed te luisteren als iemand wil praten over een zorg, verdriet, pijn of eenzaamheid, en tijd en empathie te bieden in plaats van te druk te zijn om er voor hen te zijn. Je kunt een boeket sturen naar iemand die het moeilijk heeft. Misschien rozen of lelies ter ere van onze lieve vrouw. Kook een goede maaltijd voor iemand die zo lekker smaakt dat hij of zij zijn of haar problemen vergeet. Probeer eens comfortfoods zoals pasta, kippensoep met koekjes of een brunch met pannenkoeken en eieren. Help iemand anders zijn lijden dragen. Een vierde manier, beste luisteraars, is de 7 smarten rozenkrans bidden. De rozenkrans van 7 smarten houdt

Zeven smarten van Maria wordt dus bij elk van de zeven smarten stilgestaan, zoals bij een van de mysteries van de rozenkrans. Met zeven weesgegroetjes in plaats van 10. Elke smart beginnen we natuurlijk ook met een Onze Vader. Een vijfde manier, beste luisteraars, is de rozenkrans bidden. Misschien specifiek zelfs de droevige mysteries. Terwijl je nadenkt over Gethsemane, de gezeling, de doornenkoning, het dragen van het kruis en de kruisiging, wel, stel je dan voor dat je met Maria meeloopt en haar je liefdevolle aanwezigheid en steun biedt. Je bereidheid om bij haar te blijven, terwijl ze toekijkt hoe haar geliefde zoon lijdt. Een zesde punt, beste luisteraars. Word weldoener. Doneer iets, ook al is het maar een klein bedrag. Je kan het geven aan een goed doel voor mensen die lijden, zoals Radio Maria, uw radiostation, die ernaar streeft iedereen troost te bieden en dicht bij de luisteraars te zijn. En een zevende manier, beste luisteraars, waarop onze lieve vrouw van smarten ons kan helpen onze problemen te verlichten, waardoor we ook daadwerkelijk vreugdevoller kunnen zijn, is samen met iemand bidden. Bid dagelijks voor iemand die je kent en die lijdt. En laat hem of haar weten dat u samen met hem of haar bidt, zodat die persoon zich minder alleen voelt. Een achtste manier, beste luisteraar. Maak een klein altaar voor onze lieve vrouw van smarten in je eigen huis. Kies bijvoorbeeld een gebedskaart, een beeldje of kunstwerk met een afbeelding van de maagd Maria. En versier het met bloemen die je de hele maand vers houdt als een klein gebaar van tederheid. Of bijvoorbeeld een kaarsje aansteken tijdens het gebed. Zet een klein doosje naast de afbeelding en vraag elk gezinslid om één daad van liefde of barmhartigheid op te schrijven die ze deze maand beloven te doen om onze lieve vrouw van smarten te troosten. Of een bepaalde intentie waarvoor ze willen bidden. Leg die voornemen in het doosje als een geschenk van liefde. En bid dat onze lieve vrouw u met een deel van haar geloof en moed zal zegenen. Dit gebedsdoosje is trouwens een geweldig project om samen met kinderen te ontwerpen. Een negende manier, beste luisteraars. Wel, contempleer de schitterende schoonheid van onze lieve vrouw terwijl zij u inspireert in gebed. Bij de afbeelding van onze lieve vrouw van smarten, beste luisteraars, let vooral op de tranen die u op haar wangen ziet. Ze lijken op parels en herinneren ons eraan dat, net zoals oesters gruis in parels veranderen, ons verdriet door Jezus en Maria kan worden omgezet in een hoger doel. En een laatste manier, beste luisteraars, een tiende manier, luister en zing mee met een mooie Maria-hymne. Probeer dus, beste luisteraars, eens te zingen tot onze lieve vrouw een Ave Maria of een traditioneel Maria-lied. De onvergelijkbare schoonheid van de muziek is perfect om het gebed tot onze lieve vrouw te begeleiden of zelfs te inspireren. En laten we, beste luisteraars, in deze maand toegewijd aan onze lieve vrouw van smarten en vandaag op deze dag dat we onze lieve vrouw van smarten vieren, laten we ons inspireren door de maagd Maria, die onvoorstelbaar leed met gratie heeft doorstaan.

en beste luisteraars van Radio Maria. Zoals we het gezegd hebben bij het begin van onze uitzending, gaan we eindigen met een lang meditatiemoment. Een meditatiemoment met klassieke muziek. U kent het misschien wel, elk jaar op Stille Zaterdag kan u het beluisteren hier op Radio Maria, namelijk het Stabat Mater, die van Vivaldi. En wat is de bedoeling, beste luisteraars? Wel, op deze dag waar we het lijden van Onze Lieve Vrouw gedenken, Onze Lieve Vrouw van Smarten, is het goed om daar eens bij stil te staan. Ik stel voor degenen die dat kunnen, die niet in de auto zitten, wel dat jullie ogen sluiten. En dat jullie stilstaan bij de tekst dat er in het volgende klassiek muziekstuk wordt gezongen. Ik vertaal het even. Daar stond de moeder, vol verdriet, bij het kruis, in tranen, terwijl daar haar zoon hing, haar treurende ziel, bedroefd en vol pijn, werd doorboord door een zwaard. O, hoe verdrietig en terneergeslagen was die gezegende moeder van de enig geborene, die weeklaagde en leed, de vrome moeder, toen zij zag de kwellingen van haar geprezen zoon. Het is een langer klassiek muziekstuk, beste luisteraars. Een 18-tal minuten, Stabat Mater van Vivaldi. Maar het is met dat bijzonder muziekstuk dat we deze bijzondere uitzending op dit feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten, dat we deze uitzending hiermee afsluiten. Nogmaals, luister naar de muziek, beeld het u in. Maria, haar hart werd doorboord toen zij zag hoe haar zoon zo zwaar heeft geleden en stierf aan het kruis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige maagd Maria, moeder van smarten. Daags na het feest van kruisverheffing herdenken wij de moeder van smarten, die onder het kruis stond van haar zoon. In haar deelgenootschap aan Christus lijden overwegen wij hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk. De hymne kan u vinden op pagina 1427. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1428. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1140. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Maagd der maagden, nooit volprezen, wil mij niet ongunstig wezen. Laat mij jammeren zoals gij. Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden, diep gevoelen zoals hij. Laat zijn wonden mij doorsteken en voor het kruis in liefde ontsteken en voor het bloed van uw zoon. Wil mij aan het vuur onttrekken, met uw voorspraak maagd mij dekken, als ik staan zal voor zijn troon. Laat het heilig kruis mij hoeden, Christus dood komt mij ten goede, zijn genade zij mijn prijs. Als mijn lichaam komt te sterven, laat mijn ziele dan verwerven, 's hemels blijde gloriepracht. Christus is onze vrede, door zijn kruis heeft hij ons met God verzoend. Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis, nu mag mijn voet Jeruzalem. Uw poorten binnentreden, Jeruzalem, ommuurde stad. Zo dicht opeengebouwd, naar u trekken de stammen op. De stammen van Gods volk, zij gaan naar Israëls gebruik. De naam van God vereren, daar staan de zetels van het recht. De troon van Davids huis, bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij, dat eendracht heerse binnen uw omwalling. In al uw huizen rust, terwille van mijn broeders en mijn makkers. Wens ik u vrede toe, terwille van het huis van onze God. Bid ik voor u om zegen, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is onze vrede, door zijn kruis heeft hij ons met God verzoend. Laat ons naderen tot de stad van de levende God en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs, als de Heer de stad niet beschermt. Waakt de wachter vergeefs, vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht, gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend, Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave, als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd. Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons naderen tot de stad van de levende God en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. In Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden, dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Ik ben bereid alles te verdragen terwille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Maria, koningin van hemel en aarde, gij stond bij het kruis van de Heer. Maria, koningin van hemel en aarde, gij stond bij het kruis van de Heer. Zalig gij die zonder te sterven de martelaarspalm hebt verdiend. Gij stond bij het kruis van de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maria, koningin van hemel en aarde, gij stond bij het kruis van de Heer. Toen Jezus zijn moeder bij het kruis zag en de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder, Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling, zie daar uw moeder.

Toen Jezus zijn moeder bij het kruis zag en de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie daar uw moeder. Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig: Heer, verhoor ons op haar voorspraak. God, wonderbaar in uw werken. Gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons allen heil en vrede. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Maak uw kerk één van hart en één van ziel in ware liefde en laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Ge hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, toen onze Heer aan het kruis was opgeheven, stond zijn moeder naast hem. Met hem was zij in smarten, opdat uw wil geschieden zou. Geef uw kerk, die samen met Maria in Christus lijden deelt, ook de vreugde van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we op reis naar Guinea. Guinea-Conakry. Het is een West-Afrikaans land aan de Atlantische Oceaan. Het land ligt in West-Afrika aan de Atlantische kust. Guinea grenst aan maar liefst 6 landen. In het noorden Guinea-Bissau en Senegal. In het oosten Mali en Ivoorkust. En in het zuiden Sierra Leone en Liberia. Het land is ongeveer 8 keer zo groot als België. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 245.857 vierkante kilometer. Men schat de inwoners tussen de 14,5 miljoen en de 15,4. De hoofdstad en grootste stad is Conakry. Guinea wordt trouwens vaak Guinea-Conakry genoemd ter onderscheiding van Guinea-Bissau en Equatoriaal Guinea. Wat is de taal? Wel, de officiële taal is eigenlijk Frans. Het is een erfenis uit de koloniale periode. Dit wordt ook gebruikt in het onderwijs en bij de overheid. Nationale talen zijn er veel. Er worden tientallen lokale talen gesproken. De 3 grootste zijn Pular, Fula, Maninka, of ook Mandika genoemd, en Susu. Guinea-Conakry, dit land, behoort volgens internationale maatstaven tot de armere landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens en werkt in de landbouw. Het land is paradoxaal genoeg extreem rijk aan grondstoffen. Guinea beschikt over 's werelds grootste voorraad bauxiet, de grondstof voor aluminium. En grote voorraden ijzererts, goud en diamant. Maar politieke instabiliteit, corruptie en gebrekkige infrastructuur zorgen er echter voor dat de bevolking hier historisch gezien weinig van terugziet. Wij hebben het daar juist gehad over enkele grote talen, nationale talen die er gesproken worden. Die behoren eigenlijk ook tot diverse etnische groepen. En we gaan enkele van die etnische groepen samen overlopen. De 3 voornaamste. Ten eerste heb je de Fulani. Dat is ongeveer 33-40% van de bevolking. Dan Mandika. Dat is ook 30% van de bevolking, vooral in het oosten. Susu, dat is 20% van de bevolking die tot deze etnische groep behoort. Dat is vooral in de kustregio rond Conakry. En dan heb je ook nog kleinere groepen zoals de Kisi, Guerze en Toma in het bosrijke zuidoosten. Wat zijn de geloofsovertuigingen in Guinea-Conakry? 85-89% van de bevolking is moslim, vrijwel uitsluitend soenitisch. 7-11% van de bevolking behoort tot de christenen. Dan heb je ook nog traditionele godsdiensten dat ze daar hebben. Dat is een 2-5%. En men schat van het aantal katholieken dat zij 2,3-3% van de totale bevolking tellen. Ze vormen eigenlijk het grootste deel van de christelijke gemeenschap in het land. Ze wonen voornamelijk in de hoofdstad Conakry en in de zuidelijke bosregio Guinée Forestière, ook genoemd. En nu kunnen we het land Guinea-Conakry al een beetje meer situeren op de wereldkaart, beste luisteraars van Radio Maria. En we gaan natuurlijk Radio Maria van daar ontdekken. Hiervoor bellen we met Don Pierre. Hij is de programmadirecteur van Radio Maria Guinea-Conakry.

0: En bij het begin van ons gesprek, beste luisteraars, heet ik Don Pierre, vader Pierre. Welkom in onze uitzending waar we telkens weer een andere Radio Maria beter leren kennen. Hij antwoordt hierop, dank u. En ik vraag hem uiteraard om zich eventjes voor te stellen aan jullie, beste luisteraars.
1: Merci.
0: Alors peut-être une première question, est-ce que vous voulez vous présenter à nos auditeurs?
1: Mais bien sûr que oui. Alors, moi c'est le père Pierre Baba Mansaré. Je suis le directeur de Radio Maria Guinée, mais nous en Guinée, on ne l'appelle pas Radio Maria, et c'est la radio Voix de la Paix. Donc je suis à Conakry et je tiens la radio.
0: Natuurlijk. Hallo allemaal, ik ben priester Pierre Baba Mansaré. Ik ben directeur van Radio Maria Guinée-Conakry. Maar bij ons in Guinée noemen we het geen Radio Maria. Het is de radio Stem van de Vrede, Voix de la Paix. Dus ik ben hier in Conakry en ik run de radio. En ik vraag aan vader Pierre, sinds wanneer hij Radio Maria kent? En natuurlijk sinds wanneer hij directeur is van Radio Maria, of eerder Radio Stem van de Vrede?
1: Depuis deux ans, c'est en avril 2024 que j'ai été appelé par l'évêque pour venir succéder à l'ancien directeur qui est devenu évêque de Boké. Donc ça fait deux ans quoi, et quelques mois que je suis directeur de la radio Voix de la Paix.
0: Sinds twee jaar ben ik directeur. Het was in april 2024 dat ik door de bisschop werd geroepen om de voormalige directeur op te volgen. Die werd bisschop van Boké. Het is dus iets meer dan twee jaar dat ik directeur ben van de radio Stem van de Vrede. En ik vraag aan vader Pierre, sinds wanneer Radio Maria, of eerder Radio Stem van de Vrede, is begonnen in Guinea? Sinds wanneer bestaat het wel? En ik vraag aan hem om wat meer over de geschiedenis te vertellen. En hij antwoordt ons het volgende.
1: Alors, la radio pratiquement la Radio Maria était déjà ici. Non, c'est pas comme je disais, ce n'est pas la Radio Maria, mais c'est la radio Voix de la Paix. Et c'est comme une société, donc comme une radio communautaire. Et c'est né comme ça. Et ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais ce n'était pas encore réellement sous forme de Radio Maria. C'était une radio commerciale. Et les premiers ont commencé comme ça.
0: Wel, de radio... Wel, praktisch gezien was Radio Maria hier al. Wel, het is niet echt helemaal juist, want het is niet Radio Maria, maar het is de Radio Stem van de Vrede. En het is eigenlijk, moet je het zien, als een vennootschap. Het was een gemeenschapsradio. Zo is het dus ontstaan. En alles is eigenlijk zo'n 10 jaar geleden begonnen. Maar het was nog niet echt de vorm van Radio Maria. Het was eerst een commerciële radio. En de eerste die daarmee zijn begonnen, zijn geleidelijk aan gegroeid.
1: Et progressivement, avec l'accord de la famille mondiale, et ils avaient envoyé un premier matériel, et après qui a été repris, parce que ce n'était pas facile l'implantation complète. Et finalement, il y a juste une... Il y a juste 6 ans, voilà, que la radio a commencé à fonctionner avec la dynamique de Radio Maria.
0: Het is een beetje een ingewikkelde geschiedenis. Alles is dus zo'n 10 jaar geleden begonnen. En dan is de radio wat geëvolueerd van commerciële radio naar gemeenschapsradio. En met de instemming van de wereldfamilie van Radio Maria hadden zij materiaal gestuurd. Daarna werd dat teruggenomen omdat het een hele ingewikkelde situatie was. Maar uiteindelijk, het is zo'n 6 jaar geleden dat radio daar is beginnen te functioneren zoals Radio Maria, met de dynamiek van Radio Maria.
1: Donc, Monseigneur Moïse Tinkiano, qui a repris et qui a fait l'installation, donc a travaillé pendant 4-5 ans, et après moi, je suis venu. Donc, c'est une radio qui a connu un peu de mouvement, voilà, avant d'être comme elle est aujourd'hui.
0: En dus priester Moïse Tinciano, die ondertussen bisschop is geworden, die heeft die gemeenschapsradio overgenomen en samen met de wereldfamilie van Radio Maria de installaties gedaan. Hij heeft dan 4 à 5 jaar gewerkt voor Radio Maria, oftewel om het juist te zeggen Radio Stem van de Vrede in Guinea-Conakry, en daarna is hij tot bisschop benoemd. En ondertussen ben ik hier als directeur. Het is dus een radio die reeds het nodige heeft meegemaakt voordat deze radiostation gegroeid is tot hetgeen dat het vandaag is. En ik vraag aan vader Pierre als ik het juist heb begrepen. Dus om het kort samen te vatten, het is dus Radio Stem van de Vrede, dat is eigenlijk de naam van Radio Maria in Guinea-Conakry. Het was begonnen als een commerciële radio, ook een gemeenschapsradio, en daarna is het eigenlijk veranderd en geworden een radio met diezelfde dynamiek als Radio Maria overal ter wereld. En het maakt dus gewoon ook deel uit van de wereldwijde familie van Radio Maria? Die vraag stel ik aan de directeur.
1: Bien sûr, elle fait partie de la famille mondiale et voilà pourquoi on est tout le temps aux rencontres que la famille mondiale organise pour tous les directeurs. Et maintenant, c'est la famille mondiale qui gère tout. Voilà, donc la famille mondiale nous amène même des techniciens et des volontaires pour nous aider, pour nous former, pour former nos bénévoles qui sont là. Donc, c'est vraiment pour la famille mondiale.
0: We maken inderdaad zeker en vast uit van de wereldwijde familie van Radio Maria. We zijn bijvoorbeeld ook altijd aanwezig bij de bijeenkomsten die de wereldfamilie organiseert voor alle priesterdirecteurs. Maar het is echt de wereldfamilie van Radio Maria die Radio Maria of Radio Stem van de Vrede beheert voor ons. Ze zorgen voor het technische apparatuur, ze sturen technici naar ons als het nodig is en ook hun vrijwilligers om ons te helpen bij het opleiden. En bijvoorbeeld ook het opleiden van de vrijwilligers ter plaatse. We zijn dus echt een deel van de grote familie van Radio Maria. En ik stel dan natuurlijk de vraag die waarschijnlijk velen onder jullie zich stellen: waarom dan de naam behouden Stem van de Vrede en niet zoals overal Radio Maria? En vader Pierre antwoordt ons het volgende.
1: Voix de la paix à cause de la politique gouvernementale. Le gouvernement n'admet pas encore des radios de confession chez nous ici.
0: En vader Pierre antwoordt: ja, dat klopt. We hebben de naam Stem van de Vrede gehouden omwille van het overheidsbeleid. Onze regering staat geen enkele radio toe die een godsdienstig karakter heeft. Een confessionele radio wordt hier niet toegestaan.
1: Donc ça peut être sous la responsabilité de l'Église, comme les musulmans, ils en ont aussi, ils ont des radios confessionnelles, mais qui ne sont pas confessionnelles comme ça. Donc sur la carte, c'est communautaire ou c'est commercial. Mais nous, voilà, c'est une radio communautaire, c'est même société, voilà, Radio Voix de la Paix, mais c'est pratiquement Radio Maria, voilà.
0: En vader Pierre legt ons nog uit: het kan dus onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zo'n radio. Net zoals bij de moslims, die hebben ook veel radiostations, confessionele radiostations, maar die zijn niet zo confessioneel als zodanig. Dus op papier eigenlijk, zo moeten we het zien, op papier is het een communautaire radio of een commerciële radio. Maar wij, ja, wij zijn dan weer een gemeenschapsradio. Het is eigenlijk dezelfde vennootschap, de Radio Stem van de Vrede, maar eigenlijk is dat gewoon Radio Maria.
1: Suivons les instructions de Radio Maria.
0: Oui, c'est ça. Et alors, c'est une radio qui passe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24?
1: 24 heures sur 24, si, si.
0: En vader Pierre zegt nog dat ze uiteraard de instructies van de wereldfamilie van Radio Maria volgen, zoals elke Radio Maria wereldwijd, omdat we allemaal tot diezelfde familie behoren. Ik vraag hem nog, als het een radiostation is, Voix de la Paix, Stem van de Vrede, die 7 dagen op 7 uitzendt, 24 uur per dag, en hij antwoordt ons inderdaad dat dat klopt. En hij voegt er nog aan toe dat het een zeldzame radio is in Guinea-Conakry die trouwens 24 uur per dag uitzendt.
1: C'est très intéressant. C'est une des rares radios en Guinée qui émet 24 heures sur 24.
0: En ik zeg aan vader Pierre dat ze zeer goed werk verrichten als ze een van de weinige radio's zijn die 24 uur per dag uitzenden. En hij antwoordt...
1: Ben, on tente. On a juste quelques difficultés parce que on n'a pas un grand nombre d'auditeurs à cause de la position même de la radio. Donc c'est vraiment au fond de Conakry et la majeure partie est prise par la mer. Et donc et ceux qui nous écoutent ne font même pas 3-4 paroisses quoi. Sur la ville de Conakry. Ouais.
0: Wel, we proberen ons best te doen, antwoordt vader Pierre. We hebben alleen wat moeilijkheden, omdat we niet echt een groot aantal luisteraars kunnen bereiken, vanwege de ligging van de radio zelf. Wij zitten echt in Conakry, dat is aan de kust, en zeg maar het grootste deel van onze frequenties wordt ingenomen door de zee. En degenen die naar ons kunnen luisteren, die wonen eigenlijk niet eens in 3 à 4 parochies rond de stad Conakry. En dat interesseert ons natuurlijk, beste luisteraars. Ik vraag aan vader Pierre, vertel ons, hoeveel luisteraars heeft u? Zenden jullie uit via FM-frequenties of meer via het internet? Hoe is jullie systeem helemaal opgebouwd? En hij legt ons het volgende uit.
1: Alors, nous transmettons surtout par la fréquence FM. Donc, notre fréquence, c'est 100.7, FM 100.7. Et c'est avec ça. Mais, bon, notre monde actuel n'est pas tellement un monde de radio stable. Alors, nous sommes en train de nous ouvrir progressivement vers les réseaux sociaux. Et nous avons Facebook et surtout avec l'application Radio Maria mondiale. Et nous partageons ça aux gens donc qui peuvent nous suivre via application Radio Maria.
0: Wel, we zenden vooral uit via FM-frequentie. We hebben er eentje en onze frequentie is FM 100.7. En dat is het eigenlijk. Maar goed... Onze huidige situatie is niet echt een stabiele en we zijn eigenlijk geleidelijk aan het openstellen om uit te zenden ook via sociale media. We hebben Facebook bijvoorbeeld, waar we veel live op gaan en vooral ook natuurlijk de applicatie die men wereldwijd kan beluisteren, gratis Radio Maria Play. En we delen dat natuurlijk met onze mensen, met onze luisteraars. Via de applicatie, de gratis applicatie van Radio Maria, kunnen ze zo Radio Maria, of eerder Radio Stem van de Vrede, beluisteren waar ze ook zijn met hun gsm.
1: Ça, ça fonctionne plus que les auditeurs, les fixes qui sont là. Et qui ont la radio à la maison, parce que tout le monde sort à la recherche du quotidien, donc on n'a pas le temps d'écouter la radio, comme ça seulement le soir quand ils rentrent. Mm-hmm. Ceux qui ont les radios, ils peuvent les écouter.
0: En vader Pierre legt nog uit. Voor ons werkt dat dus beter dan de vaste luisteraars die daar zijn en thuis een radio hebben en niet gaan werken, de oudere luisteraars. En dus voor alle andere luisteraars is die gratis applicatie voor ons van groot belang, als ook het uitzenden via Facebook, aangezien iedereen elke dag op pad gaat voor zijn dagelijks leven. Men heeft dus ook trouwens niet altijd tijd om naar de radio te luisteren, Alleen 's avonds, wanneer ze terugkeren, degenen die dan een radio hebben, kunnen er naar luisteren. En daarom, met die applicatie en sociale media, kunnen we ze toch nog bereiken.
1: Voilà un peu comment on fonctionne. Les réseaux sociaux, ça va, on a une page Facebook qu'on alimente avec nos sorties, nos événements. Et l'application Radio Maria aide beaucoup aussi, parce que partout où on part, la première chose à partager, c'est l'application.
0: Oui.
1: Pour ceux qui ont des Android, et comme tout le monde en a, bon, mais là aussi, malheureusement, les gens ils passent plus de temps sur d'autres choses que sur l'essentiel, quoi.
0: ça c'est pas qu'en Guinée, je pense. Hein.
1: Ouais, c'est notre monde d'aujourd'hui, ouais.
0: Zo zegt vader Pierre. Dit is een beetje hoe wij fonctionneren hier met radio. Voix de la paix, stem van de vrede in Guinée-Conakry. Via sociale media, dat gaat wel. We hebben een Facebookpagina die we vullen met onze uitstapjes, evenementen, fragmentjes. En zoals ik reeds zei, de applicatie van Radio Maria helpt ook enorm. Want waar we ook naartoe gaan, het eerste wat we delen is de applicatie voor degenen die een Android hebben. En bijna iedereen heeft zo'n mobiele telefoon. Maar ja, helaas besteden mensen daar ook meer tijd aan andere dingen dan aan het essentiële. Ik zeg aan vader Pierre dat dat wellicht niet alleen voor Guinée-Conakry is. En hij antwoordt, dat klopt, dat is onze wereld van vandaag. En ik heb nog enkele vragen voor vader Pierre. Een van die vragen is natuurlijk dat ze een groot land hebben qua oppervlakte. Als ik me niet vergis, is dat ongeveer 8 keer zo groot als België. En ik vraag me af, als ze voor de toekomst projecten hebben om ervoor te zorgen dat Radio Maria bekend wordt in het hele land. Radio Stem van de Vrede dus. Of is de bekendheid van hun radio al zo goed dat heel veel mensen die kennen? En hij antwoordt ons het volgende.
1: Alors, les gens nous connaissent juste en nous voyant, parce que on a des gilets de radio et partout il y a des événements, on est présent. À part ça, non. Et nous avons de grands projets pour que la radio soit dans tous les diocèses. Actuellement, nous avons 5 diocèses et depuis déjà 2 ans, j'ai présenté la demande de 2 diocèses. Et même à Conakry, nous avons présenté la doléance pour une extension. Parce que là où nous sommes, vraiment, c'est coincé.
0: Wel, mensen herkennen ons wel als ze ons zien, want we dragen dan bijvoorbeeld truien of hesjes van de radio. En we gaan naar elk evenement dat door de kerk georganiseerd wordt. Maar verder niet echt. En we hebben echt grote plannen om de radio in alle bisdommen te krijgen. We hebben momenteel 5 bisdommen. En al sinds ongeveer 2 jaar geleden heb ik een officiële aanvraag ingediend. Ik heb de aanvraag ingediend voor 2 bisdommen. En zelfs hier in Conakry hebben we een verzoek ingediend voor een uitbreiding. Want daar waar we nu zitten, ja, zitten we krap, zitten we wat klem. Maar het project is dus aanvaard. Radio Maria, de wereldfamilie, helpt ons echt stap voor stap.
1: Et le projet a été accepté, donc la Radio Maria est en train de nous aider petit à petit. On est en train d'implanter un pylône dans une paroisse un peu au centre de Conakry. Et nous espérons qu'à partir de là-bas, nous aurons un plus large d'auditeurs, quoi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
0: We zijn bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een zendmast in een parochie, een beetje in het centrum van Conakry. En we hopen dat we vanaf daar een groter bereik van luisteraars zullen hebben. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Het project is er in ieder geval.
1: En tout cas, le projet est là. Le projet, c'est pour que chaque diocèse ait, ne serait-ce qu'un studio mobile qui peut émettre lors des cérémonies, mais pourquoi pas un studio fixe. Là, on le souhaite. Mais pour la zone de Conakry, en tout cas, on est en voie. On est en voie. La famille mondiale est en train de nous suivre progressivement. Bon, les moyens sont beaucoup limités, les moyens financiers sont beaucoup limités, donc on va avec, on fait avec. Voilà. Mais le pylône est déjà, commence déjà à sortir de terre et on est content.
0: En het eigenlijk groter project dat daarachter is, is dat elk bisdom op zijn minst een mobiele studio zou hebben om te kunnen uitzenden tijdens eucharistievieringen of evenementen van de kerk. Maar ja, waarom geen vaste studio? Dat hopen we. Maar voor de zonen van Conakry zijn we in ieder geval op de goede weg. De wereldfamilie van Radio Maria volgt ons goed op. De middelen zijn natuurlijk erg beperkt, die financiële middelen. Dus we roeien met de riemen die we hebben. En we redden ons ermee, dankzij de vrijgevigheid van de luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Maar allemaal goed nieuws eigenlijk, want de zendmast begint al uit de grond te rijzen. En we zijn zeer blij. En we horen dat vader Pierre veel ideeën heeft. Mobiele studio's in elk bisdom, misschien zelfs vaste studio's in elk bisdom. Hij lijkt toch wel veel toekomstplannen te hebben voor Radio Stem van de Vrede in Guinea-Conakry. En hij antwoordt ons het volgende.
1: Oui, on a vraiment un projet, des projets, parce qu'actuellement, comme beaucoup de choses se font sur le net, et on voudrait aussi que progressivement arriver à la télévision, pourquoi pas? Voilà, comme dans beaucoup d'autres pays, on peut bien arriver à la télévision. Est-ce que beaucoup nous souhaitent que si on peut avoir accès à la télévision? Mais avant la télévision, on voudrait commencer à utiliser les webcams au niveau de notre studio.
0: Des
1: Bon, ça aussi,
0: studios.
1: c'est un projet. Voilà, c'est un projet que nous avons. Mais bon, on ne sait pas jusqu'à quand est-ce ça va être réalisé, jusqu'à quand.
0: Ja, vertelt vader Pierre, we hebben echt talloze plannen. Omdat veel dingen tegenwoordig via internet gebeuren, zouden we ook geleidelijk aan naar video's willen gaan, naar televisie. Waarom ook niet? Zoals in vele andere landen kunnen we dan ook via video het evangelie bij de mensen krijgen. Het is ook de wens van vele mensen. Maar voor de televisie willen we dan beginnen met het gebruiken van webcams in onze studio's. Dat is ook een project, misschien een tussenproject voordat we naar televisie eventueel zouden overgaan. Wanneer dat allemaal gerealiseerd zal worden, wel, dat zien we dan wel. En dat vergt altijd tijd natuurlijk. Het zijn grote projecten. En vader Pierre zegt nog.
1: Prend du temps,
0: Oui.
1: ben c'est ça, les projets ne manquent pas, mais bon, on ne peut pas vivre de projet en projet, il faut commencer à réaliser au moins le peu qui est là. Mais
0: Absolument.
1: on a de bons projets quand même, on a un projet de voiture aussi qui peut nous aider à nous déplacer, parce que parfois avec les pluies, avec les taxis, c'est pas très, très gai, quoi.
0: En vader Pierre zegt nog, dat vergt inderdaad veel tijd, zo is het. Aan projecten geen gebrek, aan toekomstplannen geen gebrek. Maar we kunnen niet van project tot project leven. We moeten op zijn minst het klein beetje dat er is, concreet gaan realiseren. En dat zullen mooie dingen worden. We hebben trouwens ook nog een ander project dat met de radio samenloopt, is dat we een auto zoeken om ons te helpen met onze verplaatsingen. Want soms is het bijvoorbeeld heel veel regen en met de taxi's ons materiaal gaan vervoeren en zo verder, dat is allemaal niet echt handig, zeg maar. En ik heb toch nog wel enkele vragen voor vader Pierre. Over de vrijwilligers die bij de radio helpen, hoeveel zijn er dat? Hebben ze een vast team daar bij Radio Stem van de Vrede? Vader Pierre legt ons het team uit.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, et au début, nous étions près de 16 personnes. Et quand je venais à la radio, donc il y avait 16 plus le directeur, 17. Mais bon, en voyant le travail qui était là et les bénévoles, la plainte ou les plaintes même des bénévoles, j'étais obligé de réduire le nombre.
0: Wel, in het begin waren we met bijna 16. 16 personen, en toen ik bij de radio kwam, waren we dus 16 plus de directeur, dat is 17. Maar goed, gezien het werk dat er lag en het aantal vrijwilligers die ons hielpen, wel was ik genoodzaakt om het aantal te verminderen. Vandaag de dag zijn we met 10. In totaal dus 10 plus mijzelf natuurlijk.
1: En ce jour, nous sommes 10. Voilà, en tout. Donc, 10 plus moi, bien sûr. Et j'ai demandé aussi à l'évêque de m'aider à avoir, de me donner un autre prêtre. Donc, nous sommes actuellement deux prêtres. Lui, il vient me seconder de temps en temps, quoi, en cas d'absence.
0: En vader Pierre legt uit. Ik heb de bisschop ook gevraagd om mij te helpen en een tweede priester te geven. In totaal zijn we hier bij onze Radio Maria dus, onze radiostem van de vrede, met twee priesters. Hij komt mij af en toe aflossen, zeg maar, in geval van afwezigheid.
1: Voilà, donc il y a un prêtre avec moi, un jeune prêtre, et qui est avec moi, plus les autres. Voilà, il y a donc les animateurs, il y a la coordinatrice qui est là, et l'administrateur, les techniciens. Mais nous sommes un peu plus compacts maintenant.
0: En dus heb ik een jonge priester bij me. En er zijn dus natuurlijk de redactiemedewerker, de coördinatrice, de technicus. Maar we zijn dus wat compacter geworden. Ons team is wat compacter geworden, ondanks de werklast. En waarom? Wel ja, het is nu eenmaal zo dat de financiële middelen beperkt zijn. Ik kon niet al die mensen betalen. En het is waar, velen zijn ook deels vrijwillig. Maar dat is het enige dat ze hebben.
1: Malgré la charge du travail. Pourquoi? Parce que, au fait, les moyens financiers étant limités, donc je ne pouvais pas garder tout ce monde-là. Et c'est vrai, ce sont des bénévoles, mais ils ne comptent que sur ça.
0: Wij hebben de radio al wat beter leren kennen, ook het team. En ik vraag aan vader Pierre als hij ons kan uitleggen hoe belangrijk het is dat Radio Maria, Radio Stem van de Vrede, aanwezig is in Guinea. Hij antwoordt ons het volgende.
1: Alors, Radio Voix de la Paix, pour nous, c'est très important parce que déjà, le nom, il est commun. Donc, ce n'est pas Radio Maria qui est spécifique. Et la paix, c'est notre vision commune pour le pays. Donc, et tous les leaders travaillent pour la paix, la paix de la population. Donc, déjà, quand les gens entendent Radio Voix de la Paix, ils sont contents. Que ce soit musulmans, chrétiens, ils sont contents parce qu'ils se disent vraiment, c'est des gens qui œuvrent pour la paix. Et nous faisons vraiment la promotion de la paix.
0: Wel, ten eerste, Radio Stem van de Vrede is voor ons zo belangrijk. De naam zegt het al. Het is niet Radio Maria met die naam, maar het is Radio Stem van de Vrede. En vrede is onze gezamenlijke visie voor het land. Alle leiders werken voor de vrede onder de bevolking. Dus wanneer mensen horen Radio Stem van de Vrede, maakt het ze blij, of ze nu moslim zijn of christelijk. Ze zijn blij omdat ze echt denken: dit zijn mensen die zich inzetten voor de vrede. En wij promoten die vrede ook echt.
1: Nous avons des émissions, c'est vrai. Et parfois, les responsables de Radio Maria pour Afrique, ils tapent dessus, ils nous tapent dessus pour dire, ah, vous faites moins de prières. Mais si, on se base sur les émissions de promotion humaine, de promotion pour la paix, pour la justice, la sensibilisation. Et donc, la radio a un certain impact en Conakry, surtout à Conakry, pour ceux qui nous suivent.
0: We hebben dus vele uitzendingen rond vrede, dat is waar. En soms geven de verantwoordelijken van Radio Maria voor Afrika ons zeggen van, nou, jullie bidden te weinig. Maar naast het gebed gaan wij ook uitzendingen rond menselijke promotie. Promotie van de vrede, gerechtigheid, bewustwording, vorming, menselijke vorming. En dan heeft de radio zeker ook een impact. En in Conakry, vooral in onze hoofdstad, voor de mensen die naar ons luisteren, wel, de reacties die we krijgen op onze uitzendingen zijn zeer positief.
1: Ils aiment bien nos émissions, les gens qu'on invite. Parfois, ce n'est pas facile d'avoir aussi des gens sérieux. Hein. Voilà. Et il y a de ces moments, je suis obligé de couper moi-même. Parce que quand je suis quelqu'un qui ne donne pas comme on veut, mais on est obligé de couper, de passer à autre chose. Mais l'impact de la radio, ça se fait sentir. Et surtout quand nous sommes sur le terrain, on voit que c'est la radio Voix de la Paix. Voilà, et nous avons nos banderoles, nous avons nos kakimonos. Donc dès que les gens voient, il nous apprécie en disant « Ah ben, c'est un groupe qui œuvre pour la paix. »
0: En vader Pierre vertelt nog. Soms is het natuurlijk niet makkelijk om serieuze sprekers te vinden. Dat is voor elke Radio Maria zo, vermoed ik. Op sommige momenten ben ik zelfs genoodzaakt om in te grijpen. Wanneer mensen iets zeggen die niet brengt wat we wensen te brengen. We zijn dan genoodzaakt om in te grijpen en over te gaan naar iets anders. Maar de impact van de radio is zo merkbaar. En vooral merken we dat wanneer we op het terrein zijn. Dan zien men het Radio Maria, Radio Stem van de Vredegroep, en dan zeggen ze, oh, kijk, dat is die groep die werkt voor de vrede. We hebben dan onze spandoeken, onze roll-ups, en dat gaat altijd goed. En die rol van Radio Maria om te werken aan vrede in het eigen land, dat is ook een zeer belangrijke rol, zeg ik. Vader Pierre antwoordt.
1: Oui, c'est un rôle important, et surtout pour nous. Déjà, dans la sous-région, il y a trop de mouvements, et même en Guinée, voilà, trop de mouvements, et le pays, tout le temps, on prône la paix par-ci, par-là, et c'est beau. Mm-hmm. Et je pense même que c'est à cause de ce nom qu'on nous accepte encore un peu. Oui. Voilà, hein. Voilà, qu'on nous accepte, parce que les gens savent déjà que c'est une radio chrétienne, bon, comme ça. Même si sur le papier, c'est une radio commerciale, communautaire.
0: En vader Pierre zegt, ja, dat is een belangrijke rol voor ons. En u moet weten, er zijn veel bewegingen in de superregio en ook in Guinea. En soms te veel bewegingen. En in het land blijven we voortdurend pleiten voor vrede, hier en daar. En dat is heel mooi. Ik denk zelfs ook dat het dankzij deze naam is dat men ons enigszins nog accepteert. En ze accepteren ons omdat eigenlijk de mensen wel weten dat we een christelijke radio zijn. Ook al ja, is het op papier een commerciële gemeenschapsradio.
1: Mais ils nous voient à l'œuvre. Voilà, mm-hmm. Même quand il y a des événements où il y a le gouvernement, on voit Radio Voix de la Paix. Bon. Voilà, mais ils savent, parce que l'Église a beaucoup de crédit encore en Guinée. Et c'est notre chance, c'est notre grâce. Voilà, on croit beaucoup à l'Église et en tout cas, on est là. On est là pour ça.
0: En ze zien ons dan aan het werk op evenementen, ook op evenementen waar de regering is. Ze zien dan Radio Stem van de Vrede. En u moet weten natuurlijk, de kerk heeft nog steeds veel aanzien in Guinea-Conakry. En dat is onze kans, dat is onze genade, te kunnen werken rond vrede. Radio Stem van de Vrede, de stem van Maria. En men gelooft sterk in de kerk. En we zijn er om haar te dienen. En beste luisteraars, ik heb dan natuurlijk zoals gewoon nog een laatste vraag aan Don Pierre, aan vader Pierre, namelijk als hij nog een laatste boodschap heeft voor onze luisteraars voor jullie, beste luisteraars?
1: Un dernier message, c'est avant tout de dire un grand merci à tous nos auditeurs, auditrices, nos internautes qui nous suivent partout. Voilà, parce que même du côté de l'Europe, il y a beaucoup de Guinéens qui nous suivent via l'application Radio Maria. C'est de les saluer, de les remercier d'être toujours en notre compagnie.
0: Wel, een laatste boodschap is in de eerste plaats om een grote dankjewel te zeggen aan al onze luisteraars. Ook degenen die ons volgen vanuit heel de wereld via de applicatie Radio Maria Play. Ik wil hen allemaal groeten van ganser harte en bedanken dat ze altijd in onze gezelschap zijn.
1: Et remercie aussi nos chers donateurs, nos bienfaiteurs et la famille mondiale qui est toujours à notre écoute. Ils sont proches de nous, ils nous suivent, ils nous accompagnent. En tout cas, merci. Et la Radio Maria, c'est vraiment une compagne, moi je le dis toujours, c'est une compagne de vie. C'est vrai, la radio nous accompagne, mais c'est surtout Marie qui nous accompagne.
0: En natuurlijk wil ik ook alle weldoeners wereldwijd bedanken. En de wereldfamilie van Radio Maria bedanken dat ze altijd naar ons luisteren. Ze staan dicht bij ons. Ze volgen ons, ze begeleiden ons. Dank u wel. En Radio Maria is een echt metgezel. Ik zeg het altijd, het is een levensgezel. Het is waar, de radio begeleidt ons. Maar het is vooral onze lieve vrouw die ons begeleidt.
1: Donc, suivre Radio Maria, c'est vivre cette amitié avec la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, je pense que moi, je la tiens toujours comme une maman qui me dit « Il faut faire ce que mon fils vous dit. Voilà, hein, faites tout ce qu'il vous dira. »
0: Dus luisteren naar Radio Maria is deze vriendschap met de Maagd Maria beleven. En de Maagd Maria beschouw ik altijd als een moeder die tegen mij zegt: je moet doen wat mijn zoon je zegt. Voilà, doe wat hij u zeggen zal.
1: Et donc à chaque jour, chaque matin quand je viens à la radio, c'est la première idée dit Marie, voilà, et permet que je sois à l'écoute de ton fils. Et je pense que la Radio Maria nous aide vraiment à rester à l'écoute du Maître, à l'écoute du Christ. Donc, merci beaucoup à vous tous qui êtes à l'écoute du Christ par Marie, notre Mère. Et merci à ces bénévoles qui travaillent pour le rayonnement de l'Évangile et pour l'affermissement de la foi à travers la Radio Maria.
0: En dus zegt Vader Pierre, elke dag, elke ochtend wanneer ik naar de radio kom, is dat de eerste gedachte. Ik zeg dan, Maria, zorg dat ik vandaag kan luisteren naar uw zoon. En ik denk dat Radio Maria ons, ieder van ons, echt helpt om naar de Meester te luisteren, naar Christus te luisteren. En daarom ook hartelijk dank aan jullie allen die luisteren naar Christus doorheen Maria, onze moeder. En ook dank aan al die vrijwilligers die werken of dat het evangelie zou uitstralen en het geloof zou verdiept worden via Radio Maria.
1: Et merci à vous aussi, Marianne. Merci au Père Carlo. Nous avons connu le Père Carlo comme une personne vraiment sympa, merveilleuse. Et il nous tient à cœur, nous le tenons aussi à cœur. Voilà, donc nous l'aimons beaucoup, nous vous aimons tous, et nous prions pour que cette évangélisation par Marie à travers la radio atteigne les cœurs et les milieux, tous les milieux. En tout cas, merci beaucoup, et nous restons à votre disposition.
0: En ook dank aan jou, Marianne. Dank aan heel het team van Radio Maria België. En ook aan priester Carlo. We kennen priester Carlo. Echt heel sympathiek, prachtig persoon. En hij ligt ons nauw aan het hart. We hebben hem heel graag. En we houden van jullie allemaal. En we bidden samen dat deze evangelisatie door Maria, via haar radio, de harten en vele mensen bereikt in alle milieus. In ieder geval, hartelijk dank En we blijven met Radio Stem van de Vrede Guinea-Conakry tot jullie beschikking. Dank jullie wel. En uiteraard danken we vader Pierre voor het gesprek. En we zijn dankbaar dat we zo Radio Voix de la Paix, Stem van de Vrede, hebben beter leren kennen. Een Radio Maria op het Afrikaans continent, namelijk in Guinea-Conakry.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Père Pierre, merci.
1: Merci à vous aussi. Merci.
0: Et on prie
1: que
0: pour
1: Dieu
0: vous.
1: Bénisse notre ministère. Vraiment merci. Nous aussi, nous aussi.
0: En het is hoog tijd om deze uitzending af te sluiten, beste luisteraars. Tot de volgende keer.

0: Radio Maria. Goedenavond, beste luisteraars. Het is inmiddels 6:30. Tijd om samen het rozenhoedje te bidden. Dit doen wij verbonden met diaken Warlito en zijn gezin. Wij bidden en mediteren vanavond de droevige mysteries.
1: We wijden deze rozenkrans toe aan de gebedintenties van de parochianen van de pastorale zone Zaventem en aan de luisteraars van Radio Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, in Jezus Christus, de enige Zoon en Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die gelegen heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, de neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van Gods almachtige Vader. Want daar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, eeuwig leven. Amen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil is hier op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wie zegt met Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend dat jij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen. De eerste droge mysterie, de doodangst van Jezus. Voor het eerste tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Josefskerk in Zaventem.
3: Onze Vader die in de hemel zijn, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil is hier op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol bij genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en zegen is uw lichaam, uw lichaam is.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol bij genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en zegen is uw lichaam, uw lichaam is.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, voor van genade, de Heer is met u. Je zegen zegt ja, boven alle vrouwen, en je zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De tweede droeve mysterie. Jezus wordt gegezeld. Voor het tweede tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Lambertuskerk in Nossigem.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Amen. Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gezegend, Maria, voor wij genade, de Heer is met u. Gezegend zegt jij boven alle vrouwen, en zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De derde droeve mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Voor het derde tientje bidden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Martinuskerk in Zaventem. En voor de volgende tientje bidden we in een Filipijnse taal, Tagalog. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
2: Kapara nung unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: The vierde droge mysterie, Jesus draagt zijn kruis naar Golgotha. Voor het vierde tientje bieden we voor de intenties van de parochianen van de Sint-Pancratiuskerk in Sterrebeek.
3: Onze Vader die de hemel zet, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, So also whoever gave an honest school with Aaron and bring us deep in the proving by the Lord's Spirit, Father. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, wohl wenn Gnade, der Herr ist mit ihm, gesegnet seid ihr, boven alle Frauen, und Segen ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, wohl wenn Gnade, der Herr ist mit ihm, gesegnet seid ihr, boven alle Frauen, und Segen ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und ihr Segen ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven Frauen, gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre der Vater, und der Sohn, und der Heilige Geist.
2: So was it was in the beginning, and now and always, in the even der Ewen. Amen.
4: Der fünfte, droge Mysterie. Jesus stirbt an der Kreuz. Wir treten der Tinge, bitten wir für die Intensis, van de parochianen van de Sint-Stefanskerk in Sint-Stevens-Wolwe.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Grüß Gott, Maria, boven Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von deinem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns alle Sünder, nun in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: We zeggen aan jou, voor bij je vader, de Heer is met u. De zegen zet je boven alle vrouwen en je vrees is de wicht en uw lichaam
4: Heer. Heilige Maria, moeder Gods, wie door ons en mijn zoon staat, nu ben ik uur van zijn dood. Amen.
3: We zeggen Maria, voor bij je vader, de Heer is met u. De zegen zet je boven alle vrouwen en je vrees is de wicht en uw lichaam
4: Heilige Maria, moeder Gods, wie door ons en mijn zoon staat, nu in het uur van zijn dood. Amen.
3: We zeggen Maria, boven je genade, de Heer is met u. Je zegen zet je boven alle vrouwen en je zegen is de vrucht van je lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons en de zondaars. Nu in het uur van zijn dood. Amen.
3: We zeggen Maria, boven je genade, de Heer is met u. Je zegen zet je boven alle vrouwen en je zegen is de vrucht van je lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan uw zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: We zeggen God Maria, boven van genade, de Heer is met u. Je zegen zet je boven alle vrouwen en je zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan uw zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
3: We zeggen Maria, boven genade, de Heer is met u. Je zegen zet je boven alle vrouwen en je zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Heilige Maagd Maria, moeder van God,
2: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
4: Heilige Archangel Michael,
2: bid voor ons.
4: Heilige Martinus,
2: bid voor ons.
4: Heilige Lambertus,
2: bid voor ons.
4: Heilige Pancratius,
2: bid voor ons.
4: Heilige Stefan,
2: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux, onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, op dit feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten kan u nu luisteren naar een prachtige muzikale uitvoering van het Stabat Mater van Vivaldi. Laten we onze ogen sluiten en meeleven in de pijn van Onze Lieve Vrouw. In het Stabat Mater wordt het volgende gezongen. Daar stond de moeder, vol verdriet, bij het kruis, in tranen, terwijl haar zoon hing. Haar treurende ziel, bedroefd en vol pijn, werd doorboord door een zwaard. O, hoe verdrietig en terneergeslagen was die gezegende moeder van de enige geborene, die weeklaagde en leed, de vrome moeder, toen zij zag de kwellingen van haar geprezen zoon. Beste luisteraars, dit is het Stabat Mater van Vivaldi.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe.

aan Onze Lieve Vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Panneu op 6 oktober.

Beste vrienden, hartelijk welkom op onze reis, Nonkelpater achterna. Pater Schuttist, Jozef de Wolf, was dus vertrokken op 13 september 1903 vanuit Brugge naar Scheut in Brussel en van daaruit naar het verre China, maar met de Trans-Siberische trein over Rusland-Siberië. De paters naderden de Poolse grens in de stad Aleksandrowo. Maar daar Polen bezet was door Rusland, vormde het eigenlijk de Russische grens. Een niet al te gemakkelijke douanepost. En ik herneem even wat hij toen schreef. 'S'nachts, om 1 uur, riep een van onze mannen ons wakker in de trein om onze zakken te schikken voor de Russische douane. We hadden daar al het een en ander over vernomen en het kwam erop neer op te letten, ten eerste op de tolbeambten zelf en ten tweede op alle slag van dieven. Allerlei dingen van waarde werden zorgvuldig in een reiszak gesloten en nog het een en ander in de slaapdekens gerold. Zo waren we gereed tegen dat onze trein aan het remmen ging in het station van Aleksandrowo. Een sture onderbaas komt binnengesprongen met 6 à 7 witte bedienden achter hem. Op hun aanvraag geven we hun onze doorgangbrieven af. Ze willen ook zelf onze pakken buitensleuren, maar dat deden we liever zelf. En met wringen en duigen geraakten we elk met onze lading in het spoorhuis, het station. Van alle kanten staan sterke mannen met witte vest en buikriemen en met alle slag van wapens om de orde te houden. We waren de eerste reizigers die binnenkwamen en ik zette mijn 2 zakken op de eerste hoek van de lange dis en al de anderen ernaast. Ondertussen kwam altijd meer volk binnen met pakken en manden, sluizen, beddengoed enzovoort. Bij zoverre dat de gehele grote zaal weldra vol stond. Ze kwamen lijk van onder de aarde, reizigers uit onze gewesten, stoere Russen, zwarte Kozakken of Turken, Poolse huisgezinnen, Joden enzovoort. Daardoor verstonden we een beetje waarom er hier veel tuchtvaarders, ordehandhavers, nodig waren. Nochtans, tucht, orde was er niet, maar wel veel geharwar. Eindelijk zie ik een onderzoekrechter met 2 bedienden naar onze tafel afkomen. Ik begon zelfs Duits en Frans te zwatelen. Missionair für China, die enkel doorreizen enzovoort, en dat het zeker niet nodig was onze pakken open te doen. Men ging onze paspoorten nazien, of ze in regel waren, antwoordde hij. En ik moest mijn valiezen toch open doen. Ik had er 1 kilo of 2 tabak in verdoken en 1 kistje sigaren. Het kistje sigaren kwam uit. Een bediende stak al zijn hand uit. Hey, tabak, riep ik. Het was geklonken en op mijn reisdeken dachten ze niet meer. Op beiden werd een groen papiertje geplakt en dit betekent ik was in orde. Met de anderen
ging het ongeveer evenzo. Het is te zeggen, voorlopig werd bij de ene een kistje sigaren gepakt, bij een ander wat tabak, een ander een leesboek, prenten enzovoort. Daarna wilden we onze gemerkte pakken terugzetten in onze wagon. Maar men hield ons tegen en we moesten nog in de zaal staan wachten. En daar was het nu oprecht een leute. Een uur en een half staan kijken, geladen met onze zware kazakken die vol zaten met boeken, sigaren, pullen, verrekijkers, pijpen, toebakzakken enzovoort, en dat te midden van het gewoel van een gehinderd volk. We hebben daar een kaantje gezweet en stinken dat het daar deed.

Ten laatste moesten we naar een winket gaan om daar de geleide brieven te ontvangen. Ze werden daar onderzocht, afgeschreven en goedgekeurd. Niemand komt Rusland binnen, of ze weten wie, van waar, naar waar enzovoort. Na een half uur drummen hoorden we onze namen tamelijk geradbraakt afroepen. We kregen onze papieren en trokken naar een dis waar ons afgepakt goed lag. Daar kregen de meesten toch hun waren terug, uitgenomen twee kistjes sigaren, waarvoor wij iets van 12 roebels zouden moeten betalen. We lieten ze plakken aan hun vingers. Daar lagen ook 2 of 3 nummers van de Mission Catholique, waarin de reis naar China met de Siberische spoorweg werd verteld. Maar die beschrijvingen betrouwden ze niet. Maar pater Leo Pauwelijn van Poelkapelle, die een kistje sigaren terugkreeg, snapte die tijdschriften ook voorzichtig mee, zonder dat de wachter het zag. Een andere pater, Amédée Esquenet van Bellegem, vond dat de sigaren die ze hem gelaten hadden niet zo goed waren als deze die ze gepakt hadden. En hij pakte het ene kistje voor het andere. Slimoren, zeiden we hem, gaat ze alle twee moeten pakken. Pater de Wolf vermeldt verder dat pater Superior eigenlijk had aangeraden om wat Russisch geld in de handen van de douane te duwen. Maar, schrijft hij, doordat we jong waren, durfden we het niet, omdat we van gevaar hadden horen spreken. Nochtans, schrijft de pater verder, we hadden het nochtans achteraf gezien van een Rus die dat wel deed en zijn reiskoffer werd meteen dichtgedaan. Maar we waren er toch goed vanaf gekomen en we trokken met veel genoegen naar onze wagon, besluit pater Jozef. En hij vermeldt nog tussendoor, in de wachtzaal en dan ook in al de staatsgebouwen, in de restaurantwagons enzovoort, hangt een koperen heiligenbeeldje met een lampje ervoor en ook hier of daar een lichtbeeld van de keizer en de keizerin. En alzo na een oponthoud van 2 uur en een kwart, om 3:15 in de morgen, vertrok de trein uit Alexandrovo. En het afscheid verliep alzo. In het wegrijden uit het station stonden de soldaten, pakkendragers en anderen naar ons te wuiven. En wij wuifden terug en maakten salutjes al roepend, kust mijn botjes, kust mijn botjes. We deden dat zo schoon dat zij ervan gemokkeld waren, goed gezind. Later vernamen we op de trein van een Moscoviet dat ze ons hadden aanzien voor jonge Joodse rabbies. En werkelijk zei ons de Moscoviet, buiten 2 van juli, 2 dikkere paters met een Rembrandt-gezicht zijn de anderen al schone Joodse typen. En pater Jozef besluit deze brief. We lagen al gauw te slapen tot 7 uur en ontwaakten in Polen. Dus donderdag 17 september
komen de paters rond 8 uur 's morgens met de trein toe in de Poolse hoofdstad Warschau. En de pater noteert: hier moest onze stoomtrein, vanuit de Westspoorhalle de stad omrijden naar de Oostspoorhalle. Pater Lodewijk Janssens, onze leider, chef de caravan benoemd en baas van het geld, moest in de Westspoorstatie afstappen om met de chef de wagonlie, een Fransman van afkomst, Bontemps, onze slaapwagons te bespreken voor de verdere reis. Hij had ons 12 plaatsen geregeld in 1 wagon van de Russische staat en 3 in een andere van de Compagnie des Wagons-Lits aan dezelfde trein gespannen. De Fransman en pater Lodewijk reden in een koets door de stad om ons dan te vervoegen aan de oostkant. Terwijl die twee mannen aan het kouten waren in hun koets, reden wij in de trein rond de stad en namen alzo Warschau in ogenschouw. En de pater beschrijft wat hij ziet. Het is een onmetelijke grote stad, maar reeds op zijn oosters. Het zijn meer platte zinken of ijzeren daken, nog hoekig, maar heel stomp en weinig scheuten. Rondom liggen er forten en garnizoenen. Er staan ook vele molens met houten wieken. Meestal grijwegen en brede aardewegen, soms een hobbelige steenweg met ongekapte kalseien bijeengesmeten. In de verte tussen andere torens prijkt een mooie popenkerk met gouden koepel en een welgebouwde katholieke kerk in Franse stijl, gotisch met 2 spitsen. Tegen de stad loopt de Weichselrivier of Vistule, een brede, ondiepe stroom, hier een 300 meter breed. Erin, in het midden, droge zandbanken waarop wilgen groeien. Wat we eigenlijk zien is een deel van de uitgestrekte voorstad met veel heide en weiden tussen kale, zandachtige grond en hier en daar een waterplas. Het is een weinig beboerd land, zonder veel zorg bewerkt. Een armtierig deel waar vrouwen en kinderen barrevoets lopen en de mannen met laarzen. De paarden zijn maar dutsen. De ezels met pinnen in de rik. De koeien zien er nogal zwaar uit. Wij zagen er een kudde van een 100-tal. Er lopen ook varkens op het veld, allemaal zwarte. In de verte komt een uitvaart voorbij. Een boerenkar met een kist op en vooraan een blauwe koetsier met brede hoed. Daarachter nog een rijtuig en een troepje mensen. De vrouwen dragen een halsdoek op het hoofd. Verder, in die heistreek zijn het allemaal lemen hutten met stro belegd. En hier en daar staat een kruis op het veld van 2-3 meter hoog. Tot zover zijn beschrijving van wat de paters zien vanuit hun treinwagon rond de stad Warschau.

En al zo komen ze aan het oostelijk gelegen station van Warschau om over te stappen in een Russische wagon. En de pater merkt op: in Rusland liggen de schenen, en daarmee bedoelt hij de sporen, 12 centimeter meer uit elkaar. Dus zijn de wagons breder en de stoomwagens ook veel zwaarder en kunnen ze veel meer kracht geven. Een Poolse katholieke pakjesdrager komt ons groeten en onze handen kussen. En pater Lodewijk Janssens, die de trein had verlaten in het weststation, komt de paters weer vervoegen. Maar de paters maken ook kennis met een Fransman. Trouwens vermeldt de pater dat er twee spoorlijnen ineenlopen, namelijk de lijn Parijs-Moskou en de lijn Londen-Brussel-Berlijn-Moskou. Deze jonge Fransman, en ik citeer nu verder, is de vice-consul of attaché au consulat de France, monsieur Soulier. Hij is nog in China geweest en hij heeft monseigneur Bermijn geheel goed gekend. Monseigneur heeft hem toen vele inlichtingen gegeven voor het maken van een boek over Mongolië en de Mongoolse taal. De Fransman zal met ons meerijden tot Irkutsk, waar hij, om de streek te verkennen, te paard, met een afgesproken karavaan, de weg naar Kalgan en Peking, enigszins via de Gobi-woestijn, zal volgen. Even ter info, monseigneur schutist Alphonse Bermijn was de Vlaamse apostolische vicaris van Zuidwest-Mongolië. Zijn christenen noemden hem de Sint Paulus van Orthos.

En alzo vertrekken onze vrienden uit het ooststation van de Poolse stad Warschau. En hoe de reis verder verloopt, kunnen jullie horen in de volgende aflevering. Tot de volgende keer en dank voor het luisteren. En ik sluit af met een Pools volkslied over de groene lindeboom.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tienen, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
0: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
3: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
4: Wel al van gehoord, maar meer...
2: En weet u in welke context of zo? Of?
4: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, okay, gewoon nee. De naam komt u bij.
4: Ja, inderdaad.
5: Van mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
6: Nee.
7: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
8: Nee. Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
8: Nee. Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
7: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
7: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren.
9: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
10: Misschien 60.
2: 60?
11: Ik denk ook 60.
12: Ja, ik ook dan.
9: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
12: Misschien 90 dan.
13: Pak 60.
14: Ik hou voor 60.
15: Ja. 60.
16: Ja. Ik hou voor de 120.
9: U een gokje?
17: 90. 120.
9: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
18: Ik gok 60.
6: Ja, ik ook, 60.
10: Rond 60 landen?
15: 90 landen.
18: 90 ook.
19: 60.
15: Ik ga dan voor 90.
20: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de 1e vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is voor de slang.
5: Geen idee.
6: De rib.
0: De rib van?
6: De rib. De rib van Adam. Ja.
7: Oh. Ik kan me nog herinneren dat dat was geen rib.
0: Zag je een rib van?
7: God. Dat denk ik, nee.
0: Dat kan niet.
7: Nee. Ja, lang geleden godsdienst.
0: De man van Eva? En Eva?
7: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee.
0: Nee, geen idee?
5: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
5: Iets een lichaamsdeel. Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Arm, nee.
5: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
5: Oei. Nee, ik weet het niet.
8: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen, Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
1: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is. Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug aan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh lala. Ah, door de zee in te laten

0: van de Rode of Dode Zee?
1: Enig idee?
2: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
3: Ben ik ook aan het denken, hè.
1: Weet je waar ik het over heb? Onderin?
3: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
1: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
3: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
4: Via de Rode Zee. Mag... Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
5: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden.

0: melden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar wij hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee,
4: in Bethlehem.
8: In een stalletje in Bethlehem.
9: Ah, in... In Nazareth, hè?
2: Het is niet Nazareth.
9: Ah, nee, in Bethlehem.
2: In Bethlehem.
9: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
2: Ah, ja.
4: Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
2: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
2: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
2: Judas?
4: Ja, Johannes.
5: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
6: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
7: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat hij. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
7: Ja, en het geloof.
2: De waarheid.
7: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
7: Dat hij zo alles woord vertelt van God.
2: Ik ben het. De waarheid en...
7: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
7: de
0: niet
7: juist. De profeet.
0: Dat is hij ook, hè. Dat is niet het juiste antwoord.
7: Dat weet ik het niet.
2: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
7: Leven.
4: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
4: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
4: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
7: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, dat ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
7: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
4: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker.
0: Maar... Maar altijd een gokje wagen, hè?
2: Leven.
6: Het leven?
2: Het leven.
7: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
2: De winnaar.
7: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Is er nog een kleine gok? Hier een kameraad misschien?
2: Schipper.
7: Schipper.
2: Schipper.
8: Nee, die weet ik ook niet.
9: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
7: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
9: Lichaam.
8: En het leven.
2: Heelal.
8: Nee.
7: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
2: Het leven.
8: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
7: Het geloof. Het begint met een L.
2: Leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
2: Nee.
7: Okay.
0: Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Is het enige idee hoe de vader dan reageert?
2: Hij zal blij geweest zijn.
7: Ja, nee, eigenlijk andersom.
6: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
6: Blij.
4: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk braspartijen houden. Hij doet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
1: Ik denk dat de vader boos reageerde.
4: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
8: Was hij niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug? Oh.
10: Gelukkig.
11: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
8: Blij?
0: Ja, blij.
8: Blij? Na het feesten.
7: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
8: Ja,
7: maar
8: inderdaad.
7: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
8: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
12: Heel boos.
7: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
12: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
8: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
0: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die we hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst.
1: En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
2: Amerika.
3: Amerika, Verenigde Staten.
1: Ja, ja inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
3: Leo, ja.
1: Ja, inderdaad, Leo.
4: Amerika?
1: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
4: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
1: Leo de 14e, paus Leo de 14e.
4: Nee, dat heb ik niet geweten.
5: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
1: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
5: Leo?
6: Ja, iets met Leo, toch?
1: Ja, helemaal juist. Dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
5: 16e?
1: Nee, een beetje naar beneden.
5: 14e?
1: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
7: Argentinië.
8: Ah nee, dat was een vorige.
9: Dat was Amerika.
7: Ja, Amerika, ja.
1: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
7: Nee, Titus of zo?
1: Nee, het is niet Titus.
7: Ik zou het niet. Geen idee.
10: Is from South America. Is not lion, no.
11: Niet paus Franciscus, hè?
1: Nee, dat was de vorige paus.
11: Peru.
1: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
11: Waar dat hij nu woont.
1: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
11: Peru zelf.
1: Ja.
11: Amerika?
1: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
11: Dat heb ik gehoord om nieuws.
1: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd. Hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
11: Theo of Leo?
1: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
4: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
11: Nee, dat is een woord, hè.
6: Wat zijn?
1: Ja.
6: Van Amerika? Van de USA? Allee,
11: wat was
6: het
11: hier? Dat is speciaal, omdat het...
6: Ik weet het niet meer, nee.
11: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
4: Okay. Ik ook niet.
1: Van Amerika?
8: Zuid-Amerika.
9: Verenigde Staten van Amerika. Hè.
1: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
9: Ja, Leo de 14e.
8: Amerika.
4: Ja, Argentinië.
1: Pardon.
4: Nee. Ja, Amerika. Ja. Nee. Argentinië was de vorige.
1: Ja,
4: inderdaad. Ja. Ik ben...
1: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
4: Ja, hè?
1: Ja. Oké.
4: Okay. Okay.
1: En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
4: Augustinus.
1: Hij is een Augustijn, dat is
4: de
1: helemaal
4: Augustijn,
1: waar.
4: Maar dat is niet zijn
1: pauselijke naam.
4: Ben het vergeten. Nee.
1: Leo de 14e.
4: Ja. Ik ging Leo zeggen, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
5: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
10: De meimaand? Jezus,
1: dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
10: Nee, geen idee.
1: Onze radio is naar haar vernoemd.
10: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
1: Het is een vrouw.
8: Maria.
1: Exact.
8: Maria.
12: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
13: Maria.
4: Maria.
1: Het is een vrouw.
4: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
1: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
4: Maria.
13: Maria.
1: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen...
6: Het
1: is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
11: Ah, het is een Maria.
4: De meimaand.
1: Ja, dus de maand mei.
11: Je weet het.
6: Maria.
11: Heilige. Nee.
1: Je kent haar sowieso?
11: Nee. Moeder Maria dan?
13: Maria.
1: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
10: Geen idee. Ik weet in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Sorry. Ik meestal een verlofdag aan vast.
1: Ja, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
10: Ik ben niet zo goed met feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
1: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
10: Nee.
8: 50 dagen na.
5: Pinkstermaandag.
12: Onze Lieve Heer in mijn vaart.
1: Nee, het is nog daarna.
12: Het is Sinkse.
13: Pinksteren?
4: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
8: Pinkster? Maar Witte Maandag is
4: het. Pinkster?
1: Ja. Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misreken.
4: Na Pasen.
1: Het is ook nog na onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof.
4: Pinksteren.
11: Oh.
4: Nee, dat daarvoor.
11: Nee.
4: Dat, Hemelvaart.
11: Is dat niet zo lent, hoe noemt hij? Lichtfeest.
14: Hemelvaart.
15: Nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
14: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
14: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
16: Ja, ik weet het ook niet.
17: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is een
18: vakantiedag.
0: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
14: Ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
19: over. Denk ik.
14: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
20: Ja? Oh, de...
21: Pinksteren?
20: Ja. Onze lieve Heer Hemelvaart.
18: Dat is 40 dagen na Pasen. Dat is nog 10 dagen later.
20: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
18: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja.
22: Goed, hè?
18: Ja. En kent u de naam?
20: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: Hier in Mechelen?
6: Hier in Mechelen.
5: Mechelen.
6: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè.
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
6: Ja, ja. Ja.
5: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Middenrodestraat? Nee.
7: Dat is de...
1: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
8: Hier in Mechelen...
9: Hier in Mechelen?
5: Is dat hier niet?
10: Sint-Rombouts-kathedraal?
11: Mechelen?
8: Mechelen.
12: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
13: Nee, ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Of een parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
13: Oh, dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
13: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus dat onthoud ik zo niet.
5: De Hanswijk-processie.
14: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
5: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
5: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
8: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
12: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
8: De heilige processie. Oh.
12: Ja, het is soms moeilijk erop te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
8: Amai, dat moet ik weten.
12: Het is een bepaalde wijk.
8: Hanswijk-processie.
9: Dat weet ik niet.
12: En nee. Het is een verwijzing naar een wijk.
9: Ik ken de wijk niet.
5: Dat weet ik niet.
1: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
5: Tuut. Ik weet niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
5: Hanswijk?
11: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
4: Ja.
7: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
10: Fake te maken.
7: Ja.
1: Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet.
7: Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
11: De bloedprocessie. Nee.
1: Dat is Brugge.
11: De stroppendragers.
1: Dat is Gent.
11: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
1: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
11: Nee.
1: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
11: Sint Rombouts.
1: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
11: Basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
15: Lam God.
16: Is dat het Lam God?
15: Is dat het Lam God?
17: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
18: Het Lam God, ja.
7: Over welk kunstwerk God.
18: Het Lam God?
1: Daar hebben we het.
19: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet welk. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
1: Ja?
19: Ja, oh. Oké, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meer wel eens van gehoord. Ik kom echt niet op de naam.
20: Geen idee.
21: Ja. Amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat?
1: Ja,
21: hoe weet dat? Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal.
1: Hoe weet dat nu weer?
21: Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat ik bedoel.
21: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
20: Dat is Christus. Dat is Jezus.
16: Oei. Jezus?
15: Dat is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
15: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
15: Ja.
1: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
15: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam God?
15: Ik denk Jezus. Dat de offering was voor
1: correct.
15: De zonden.
1: Dat is helemaal correct, Jezus.
16: Wie?
1: Ja.
16: Huh? Wie is het Lam God?
1: Ja.
16: Het is geen tafereel, hè. Is het geen... Hoe zeg je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
1: Ja.
16: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding...
1: Wow.
16: ...hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
16: Omdat
1: het
16: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
1: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
16: Mag het wel. Ah, ja. Ik dacht dat niet 100%...
1: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het Lam Gods is Jezus.
16: Dus dat is Jezus. Ja, het is dat hij God die waren, dan eigenlijk wel
1: geofferd zei. Wordt voor onze zonde. Dat is het Lam Gods.
16: Oké.
4: Dat ga ik zeker niet weten.
1: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
4: God, Jezus...
1: Dat weet ik niet. Nee. Zo de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
7: Jezus. Het schaap.
1: Dus inderdaad... Het lam.
7: Of het lam. Het lam, ja.
1: Het lam. Ja, het is het lam dat geofferd wordt. Ja. Enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
7: Jezus.
10: Is Jezus niet het schaap?
7: Jezus?
10: Ja.
7: Jezus.
10: Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
7: Jezus? Jezus?
4: Lam Gods, wees Lam Gods. Ik moet dat Jezus zeggen. Ik weet niet meer, als weet altijd.
10: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
22: Oei. Ook geen idee, nee.
15: Oei, ja, ik ben zelf niet van Gent, ik heb echt geen idee.
4: Moet het ook religieus te maken, of?
1: Ja.
16: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor...
22: Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
16: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
16: Met Gent te maken?
1: Ja.
16: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
4: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
4: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
1: Dat weet ik niet.
7: Nee.
23: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ah. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen. Gegrift moest altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
7: Geen idee.
4: Een dag na mijn verjaardag.
16: 1 oktober.
4: Ik ook niet. Geen idee.
10: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
1: Nee hoor, dankjewel.
0: Is het goed?
3: Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
4: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
4: hozenkast. Ik kies de hozenkast. Ik kies
5: balpen. Liever dat hebben. En iedere keer moet je lezen en bolken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een Onze Vader. 10 wees je groetjes, eer aan de Vader.
5: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
5: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
5: I be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
5: Dank u wel.
0: Dag.
6: Ja, ik hou ook al van de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
6: Dank je wel.
0: Wacht, hè.
6: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
0: iets
6: van bewezen
0: hebben. Dat gaan we wel
6: het is toch voor godsdienst dat we te laten zien. Dus
0: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
6: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
6: Allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
6: Ja.
7: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
7: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 Onze Vader.
0: 10 weesgroetjes.
7: Dat is 10? Ah, ja.
0: Bij elk tientje, 10 1 Onze Vader, 10 weesgroetjes en het eer aan de Vader.
7: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15 smiddags bidden we de rozenkrans, of s'avonds om 6:30. Dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
7: Oké, ik heb dat vroeger veel gedaan.
0: Ah ja, oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
7: Oké, dankjewel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, meneer.
7: Ja,
0: fijne dag.
8: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
8: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
8: Dankjewel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
9: Oh.
0: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
9: Dat mag een rozenkrat.
0: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
9: Zo.
0: Wilt u ook iets meneer of is het?
10: Nee, dank u.
9: Een rozenkrans. Je draagt dat graag, toch?
11: Wat? Ja, je draagt al graag rozenkrans als accessoire. Ja, hij kent dat.
10: Ja,
0: mode.
10: Ja,
0: dit is een roze.
11: Ik wil dat ook.
0: Jij wil dat? Alsjeblieft.
10: Ja.
0: Wil jij ook eentje of niet?
10: Ja.
0: Oké. Okay. Ik moet even...
11: Ah, lijkt het. Ja. Dat is wel een mooie.
4: Eigenlijk is het een missie. Ah. Rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Ah, alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
10: Ja.
4: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
10: Okay.
4: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
10: Okay.
4: Afrika is groen voor de regenwouden.
10: Ja.
4: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon op komt.
10: Ah, ja. Oké.
4: Okay. Dat is een missie, Rozenkrans. Ja.
0: Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament.

0: Ja, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar, en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord. Maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik je daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam als, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. Ja. Dus dat eigenlijk, ja.
1: Okay, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelde.
1: Okay.
2: En zo is het balletje gaan rollen. Ja. Ja.
1: Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat uw oorbellen daar heeft zijn kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 18, Ignatius geestelijk leiderschap. Gedurende 15 jaar, tussen 1541 en 1556, bekleedde Ignatius het ambt van generaal der Sociëteit. Tot aan die tijd werd om beurten een van de gezellen voor een week met de leiding belast. Favre beschouwde zij als hun oudste broer, maar het stond voor iedereen vast dat de eigenlijke leider Ignatius was, die hen allen bij elkaar had gebracht. Dat bleek duidelijk toen bij de generaalskeuze alle stemmen naar hem gingen. Na 11 dagen van verzet aanvaarde hij op 19 april 1541 deze verkiezing. Hij had een afkeer van ambten. Toch had hij heel duidelijk bestuurstalenten zoals mensenkennis, gemak in de omgang, scherp inzicht in problemen en situaties, wijsheid bij het nemen van beslissingen, vasthoudendheid bij het ten uitvoer leggen daarvan, het vermogen om in te spelen op de omstandigheden en zich ernaar te schikken. In het negende deel van de constituties had hij de eigenschappen beschreven waarover de generaal van de sociëteit zou moeten beschikken. Zoals gezegd, een onbedoeld zelfportret, want al die eigenschappen bezat hij zelf. Luis de la Palma vond in de papieren van Ribadeneyra een korte uiteenzetting over de wijze waarop Ignatius zijn ambt als overste vervulde. Het was bestemd voor de oversten in de sociëteit, opdat zij bij een leiding geven zich naar zijn voorbeeld zouden richten. Ribadeneyra was de eerste officiële biograaf van Ignatius. Hij had niet alleen 16 jaar met hem in hetzelfde huis gewoond, maar ook zorgvuldig aantekening gehouden van de meeste karakteristieke gegevens uit zijn leven. Zijn opmerkingen stemmen overeen met die van andere tijdgenoten. Uit het geheel van de getuigenissen wordt duidelijk hoe Ignatius zijn taak vervulde. Wij volstaan met enkele voorbeelden. Aanname en ontslag. Hij verlangde voor de sociëteit werkelijk bekwame mensen. In het algemeen onderzoek en in het eerste deel van de constituties had hij reeds uiteengezet over welke eigenschappen de kandidaat moest beschikken. Als algemene norm stelde hij: naarmate iemand van God onze Heer meer natuurlijke en ingestorte gaven heeft ontvangen, waarmee hij de sociëteit van nut kan zijn in haar dienst aan God, en die gaven ook daadwerkelijk gebleken zijn, naar die mate zal hij meer geschikt zijn om tot de sociëteit te worden toegelaten. Ignatius spreekt over natuurlijke gaven. Ribadeneyra omschrijft dit begrip aldus: Ignatius zag nauwkeurig toe uit welk metaal iemand was gemaakt en wat zijn aanleg was. Hij zei dat iemand die niet geschikt was voor de wereld het ook niet was voor de sociëteit, en dat iemand die in de wereld iets zou kunnen betekenen in aanmerking kwam voor toelating. Volgens dit principe nam hij liever iemand aan die zich wist te bewegen en actief van aard was, dan een ander die saai was en geen initiatief bezat. Hij hield rekening met de gezondheid en de fysieke krachten die voor studie en werk vereist waren. Ze moesten volwassen zijn en geen knaap meer. Hij lette ook op het uiterlijk voorkomen. Wie een lichamelijk gebrek had dat weerzin kon wekken, wees hij af. Ooit klaagde hij dat iemand was aangenomen die een kromme neus had. Van hem zou het gezegde stammen: lelijke toet, lelijk toet. Mala facies, malum faciens. Veel belang hechtte hij aan de morele hoedanigheden van de kandidaat. In geval van twijfel kon een gebrek aan natuurlijke eigenschappen daardoor worden goedgemaakt. Als iemand de gewenste eigenschappen en een echte roeping had, was het voor Ignatius bij de aanname geen moeilijkheid dat de sociëteit er op dat ogenblik economisch slecht voor stond. Hij vertrouwde dat God het niet aan de nodige middelen zou laten ontbreken voor het levensonderhoud van iemand die hij geroepen had. Over het aantal leden maakte hij zich geen zorgen. Vaak zei hij niet zozeer te vrezen als de intrede van talrijke meelopers. Hoewel hij aanvankelijk niet erg streng was bij de aanname, werd hij dat later wel.
Hij verklaarde zelfs dat als hij al langer zou willen leven, het alleen maar was om streng te zijn bij de toelating van kandidaten. Hij waakte erover dat wie was ingetreden ook trouw bleef aan zijn roeping. Bij bekoringen daartegen hielp hij hem met gebed en raad en liet hem zijn problemen met wijze mensen bespreken. Soms vroeg hij hem om de beslissing nog enige tijd uit te stellen. Tegen een novice die wilde heen gaan, zei hij dat de sociëteit op zijn eigen verzoek hem 4 maanden eerder niet had weggestuurd en dat nu van hem gevraagd werd nog 14 dagen te blijven, omdat de oversten hem dat vroegen. Gedurende die tijd hoefde hij aan niemand te gehoorzamen. Eens vermoedde hij dat de reden van de bekoring een vroegere misstap was. Hij vertelde hem toen een gedeelte van zijn leven en zelfs het kwaad dat hij had gedaan. Dit bracht de ander ertoe om te vertellen wat hem kwelde en het bleek iets heel onbelangrijks te zijn. Wilde iemand ondanks alles toch uitreden, dan deed Ignatius wat hij kon om hem in vrede en vriendschap te laten gaan. Een duidelijk geval was dat van Octavio Cesari uit Napels, zoon van de secretaris van de hertog van Monteleone. Lange tijd weerstond deze jonge novice de tranen en de aandrang van zijn moeder. Ignatius stond hem daarbij terzijde en deed zelfs stappen bij enkele kardinalen en bij paus Paulus IV zelf. Maar tenslotte bezweek Octavio en verliet de sociëteit tot verdriet van Ignatius. In deze gevallen ging het om novissen. Moeilijker lag het bij degenen die uitraden na het afleggen van de geloften. Ignatius hield zich zeker aan de stelregel die hij in de constituties had gegeven. Voor God onze Heer zal de liefdevolle wijsheid van de overste moeten afwegen wat voldoende redenen zijn om iemand te ontslaan. De redenen moeten dringender zijn naarmate iemand nauwer met de sociëteit is verbonden. Over concrete gevallen is het vaak moeilijk zich een juist oordeel te vormen. Het ontbreekt aan voldoende gegevens en er kunnen gewetenskwesties bij meespelen. In ieder geval heeft Ignatius, om de goede naam van de betrokkenen te beschermen, enigen uit de orde ontslagen zonder aan wie dan ook de reden daarvan te onthullen. Andere stelregels waaraan hij zich hield waren: het ontslag moest gerechtvaardigd zijn en voordat het tot een beslissing kwam, moest alles in het werk worden gesteld om het niet zo ver te laten komen. Zo werd bijvoorbeeld aan de betrokkenen gevraagd de geestelijke oefeningen te doen of zijn geval voor te leggen aan wijze personen. Zag Ignatius dat iemand niet langer in de sociëteit was te handhaven, dan zette hij al de reden daarvoor zo uiteen dat de ander zelf zijn ontslag vroeg. Ignatius deed wat hij kon, opdat wie waren uitgetreden, gunstig jegens de sociëteit gestemd bleven. Jesuit Isabel Roser. Een heel bijzonder geval was het ontslag uit de sociëteit van Isabel Roser en 2 andere vrouwen. Het betreft immers een grote weldoenster van Ignatius tijdens al de jaren van zijn studie. Bovendien werd met dat ontslag een vrouwelijke tak van de sociëteit voorgoed uitgesloten. Na de dood van haar man in 1542 besloot Isabel Roser naar Rome te gaan, waar zij zich onder de gehoorzaamheid van Ignatius wilde stellen. Isabel de Josa, een voorname dame uit Barcelona, en Rosers gedienstige Francisca Crullias sloten zich bij haar aan. Samen gingen zij in 1543 op weg. In Rome legden zij aan Ignatius een verzoek voor, maar deze weigerde absoluut daarop in te gaan. Waarschijnlijk om die reden zag Isabel de Josa van haar voornemen af. Maar wel voegde een zekere Lucrezia di Biadene zich in Rome bij Roser. Biadene is een dorp in de tegenwoordige provincie Treviso. Isabel Roser gaf zich niet gewonnen en wendde zich rechtstreeks tot de paus. In een brief van 1545 vroeg zij hem met grote aandrang voor zichzelf en haar gedienstige verlof om in de handen van Ignatius haar geloften te mogen afleggen. Hoe vreemd het ook thans ook mag voorkomen, de paus stond haar verzoek toe. Op kerstdag 1545 legden de 3 vrouwen hun plechtige geloften af in de sociëteit. Daarmee was er in feite een vrouwelijke tak van de orde, iets wat bij de stichting niet voorzien was. Maar het zou op niets uitlopen.
Ignatius bepaalde dat Isabel zou wonen in het huis Santa Marta, dat geleid werd door broeder Esteban de Eguia. Al heel gauw rezen daar moeilijkheden. Roser, vroeger zo vrijgever voor Ignatius, bleek in Rome plotseling op eigen voordeel uit en betichtte de sociëteit ervan dat deze haar rijkdom uitbuitte. In haar klachten kreeg zij steun van haar neef Francisco Ferrer, die uit Barcelona was overgekomen. Toen echter de rekeningen werden overgelegd, bleek dat de sociëteit meer voor haar had uitgegeven dan wat ze van haar had ontvangen. Het verschil was 150 ducaten. Het was ondertussen duidelijk dat het zo niet verder kon. Na veel overleg en beraad werd op 30 september 1546 een vergadering gehouden in het huis van Leonor de Osorio, vrouw van Juan de Vega, Spaanse ambassadeur in Rome. Daarbij waren enerzijds aanwezig Ignatius Nadal Codacio, econoom van het huis in Rome, en de inkoper broeder Juan de la Cruz. Van de andere kant Isabel Roser, Lucrezia de Biadene, Francisca Crullias en Juan Bosch, een priester uit Barcelona. In deze bijeenkomst viel de beslissing. Met toestemming van de paus, de dag tevoren verkregen, ontsloeg Ignatius de drie vrouwen van hun geloften. Isabel Roser keerde terug naar Barcelona en trok zich terug in het Franciscanessenklooster Santa Maria de Jeruzalem, waar zij vroom overleed. Ze koesterde geen wrok jegens Ignatius. Dat blijkt uit twee brieven die zij hem schreef en waarin zij vol dankbaarheid is voor al zijn goedheid. Het was een nuttige ervaring geweest. Kort daarop, 20 mei 1547, willigde Paulus III het verzoek in dat de sociëteit nooit vrouwen zou hoeven op te nemen in haar gelederen. Het experiment met de vrouwelijke jezuïten was daarmee afgelopen. Toch bleven nieuwe pogingen niet uit. Teresa Readel en Jeronima Oluja, monialen uit het Santa Clara klooster te Barcelona, verlangden zich onder gehoorzaamheid van Ignatius te stellen. Dat leek hun de beste oplossing voor de verwarde situatie binnen hun klooster, waar dringend hervorming nodig was. Ignatius bevorderde deze hervorming met alle middelen waarover hij beschikte. Maar hij willigde het dringend verzoek van de twee religieuzen niet in, hoezeer hij ook hun beider geestelijk welzijn verlangde. Dit laatste bleek uit de brieven die hij als geestelijk leidsman aan Regadel schreef.

Hij wist mensen te vormen. Ignatius was voor zijn onderdanen niet alleen een overste, maar ook een echte geestelijke vader. Hij wist mensen te vormen, dat kwam door het prestige dat hij bij allen genoot, alsmede door zijn grote persoonlijkheid. Pierre Favre was met al zijn ervaring als geestelijk leidsman volgens Laynez een kleine jongen in vergelijking met Ignatius. Hij wist iemand die bij hem kwam meteen geheel te doorgronden. Het was, zoals Edmond Auger dat uitdrukte, als kende Ignatius de anatomie van de ziel. Verwarde en depressieve mensen gaf hij de gemoedsrust terug. Ook al kon de ander niet goed onder woorden brengen wat er in hem omging. Toch behandelde Ignatius hem als wist hij reeds alles. En de raad die hij gaf bracht vrede in het hart. Alsof hij met een enkel handgebaar de wolken had verdreven. Hij stal het hart van degene die zijn ziel voor hem blootlegde. Bij zijn geestelijke leiding liet hij zich mede door de volgende beginselen leiden. Hij beoordeelde de vorderingen in de deugd meer de inspanning die iemand zich gaf dan naar de natuurlijke talenten of uitwendige ingetogenheid. Tot een pater minister die zich beklaagde over een jonge broeder, zei hij: "Ik denk dat hij in deze 6 maanden meer vooruitgang heeft gemaakt dan die en die samen in 1 jaar." En hij noemde de namen van 2 ingetogen en voorbeeldige Jezuïten. Beheersing van de hartstochten vond hij belangrijker dan veelvuldig gebed. Versterving van de eerzucht is belangrijker dan die van het lichaam, zei hij. Liever je hartstochten versterven dan alleen maar bidden. Toen iemand geprezen werd als een man van gebed, reageerde Ignatius met de opmerking: "Hij is een man die zich weet te overwinnen." Bij de vraag hoeveel tijd de studenten aan gebed moesten wijden, zei hij dat de studie de hele mens opeist. Hij vond het ook niet goed dat zij veel tijd aan bidden besteden, tenzij in geval van geestelijke nood. En als reden gaf hij aan: voor een man die zijn hartstochten heeft leren bedwingen, moet een kwartier voldoende zijn om God te vinden. Hij bezat een grote plooibaarheid en wist zich aan te passen bij ieders persoonlijkheid. Volgens hem was er bij de geestelijke leiding niet zo verkeerd als zichzelf tot maatstaf te nemen en te denken dat wat voor de een goed was, ook voor alle anderen goed was. Aan wie meer aankon, vroeg hij ook meer. Vroeg hij van iemand iets moeilijks, dan wist hij deze beproeving te verzachten. Naar men van hem zei, was hij even innemend wanneer hij iemand iets pijnlijks moest zeggen of vragen, als wanneer hij die pijn wist weg te nemen. Wie anderen leiding wil geven, moet hun door zijn voorbeeld voorgaan. Wie anderen wil inspireren, moet zelf van liefde branden. Om gebreken te verbeteren, ried hij aan te bidden, vaak het geweten te onderzoeken en aan een ander rekenschap af te leggen over de gemaakte vorderingen. Leiden in liefde. In zijn bestuur liet Ignatius zich leiden door zijn vaderlijke liefde. Hij maakte geen onderscheid, zodat ieder het gevoel had dat Ignatius' voorkeur naar hem uitging. Gestrengheid wist hij door vriendelijkheid te matigen. Volgens Ribadeneira was hij eerder tot liefde geneigd en daarom was hij zo algemeen geliefd. En Ribadeneira voegde eraan toe dat hij iemand in de sociëteit kende die niet heel veel van Ignatius hield en zich niet door hem bemind voelde. Aan wat anderen deden, gaf hij graag een gunstige uitleg. Vaders uitleg werd zelfs een gevleugeld woord. Hij stimuleerde alles wat de onderlinge eenheid kon bevorderen, zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke recreatie. Er werd hem eens gevraagd of deze op vastendagen niet moet vervallen, aangezien er geen avondmaaltijd was. Zijn antwoord luidde dat de recreatie er niet alleen maar was omdat het voor de gezondheid niet goed was om meteen na het eten te gaan studeren, maar dat ze ook diende als gelegenheid om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en hoogachten en tot bevordering van de onderlinge liefde. Zorg voor zieken. De liefde voor zijn medebroeders bleek vooral uit de bijzondere zorg die hij had voor de zieken.
Zo moest de inkoper hem 2 maal per dag laten weten of hij alles gekocht had wat de zieke verlangde. Gebrek aan zorg voor de zieken werd door hem gestraft. De rector van het college moest hem persoonlijk laten weten als iemand ziek was geworden. Voor de zieken was niets hem te kostbaar. Hij liet enige tinnen schotels verkopen om de voorgeschreven medicijnen te kunnen betalen. Zelfs zei hij dat daartoe desnoods ook de kelken uit de kerk verkocht moesten worden. Er waren precies genoeg dekens in huis. Hij liet erom loten wiens deken verkocht moest worden als het belang van de zieke dat vroeg. Zelf verpleegde hij zieken met een eenvoud en toewijding alsof hij niets anders te doen had. Hij maakte geen onderscheid en wilde dat de novicen even goed verzorgd worden als de anderen. Eens liet hij zich door Nadal vervangen, maar met uitzonderingen van alles wat met de zieken te maken had. Wat speciaal voor de zieken bestemd was, vond hij geen uitzondering of een inbreuk op de regels van het gemeenschappelijk leven. Voor de ontspanning van de studenten aan het Romeins College kocht hij een wijnberg aan de voet van de Aventijn in de buurt van de kerk Santa Balbina en de termen van Caracalla. En hij deed dat nog wel op het moment dat er grote financiële problemen waren. Hij liet daar een huis bouwen en het huis dat er stond in orde brengen. Kort voor zijn dood trok hij zich daar terug, maar hij vond er geen baat bij. Daarom ging hij terug naar Santa Maria della Strada om daar te sterven.

achting voor iedereen. Ignatius wist goed met zijn medebroeders om te gaan, zich aanpassend bij ieders persoonlijkheid. Aan wie geestelijk ziek was, gaf hij geschenken als zo iemand daarmee geholpen kon worden, maar voor sterke karakters was hij veel eisend. Men zei dat hij aan de eerstgenoemden melk gaf als aan kinderen en aan de anderen broodkorsten als aan volwassenen. In het algemeen hield hij er niet van dat men zijn genegenheid sterk liet blijken, maar hij had in zijn hart een grote achting voor iedereen. Mensen als Lainé, Nadal, Polanco, die hij het meest vertrouwde, behandelde hij met een zekere hardheid. Hij was eenvoudig in zijn spreken en gebruikte geen superlatieven. Hij won gemakkelijk de sympathie van ieder met wie hij te maken kreeg. Men vond hem buitengewoon hoffelijk en innemend. Bij de zorg voor de goede gang van zaken in huis moest volgens hem de minister voor de azijn zorgen en hij zelf voor de olie. Iedereen trad hij vriendelijk tegemoet. Wilde hij iemand bijzonder hartelijk ontvangen, dan leek het wel dat hij hem in zijn hart wilde sluiten. Eens wilde hij een jonge Vlaming die pas was aangekomen warm begroeten. Maar deze was zeer lang en hij zelf klein van stuk. Hij sprong toen omhoog om hem te kunnen omhelzen. Had hij een belangrijke zaak met iemand te bespreken, dan nodigde hij hem bij zich aan tafel. Zo deed hij ook met toevallige gasten. Hij wist goed te converseren en viel degene die aan het woord was nooit in de rede. Geduldig luisterde hij naar futiliteiten. Werd hem een belangrijk verzoek gedaan, dan wilde hij dat op schrift hebben om erover te kunnen nadenken. Moest het worden afgewezen, dan deed hij het zo dat de ander ermee tevreden was en de overtuiging had dat het zo het beste was. Hij had grote zorg voor ieders goede naam. Als hij over iemand raad moest inwinnen, consulteerde hij daarom niet twee mensen als hij met één kon volstaan en niet drie wanneer twee voldoende was. Hij zette de kwestie kort uiteen zonder erover uit te weiden. Eens legde hij iemand een penitentie op enkel omdat hij oververteld had wat een ziekte in zijn ijlkoorts had gezegd. Als iemand zich in zijn drift liet gaan, trachtte hij hem tot rede te brengen, zonder daarbij iets te zeggen waaraan de ander aanstoot zou kunnen nemen. En hij hield zo lang aan tot de ander zich gewonnen gaf, of dat bleek dat het hopeloos was. Moest hij in het huis of daarbuiten met iemand iets bespreken, dat deze later als voorwendsel zou kunnen gebruiken om hem te beschuldigen, dan verlangde hij de aanwezigheid van getuigen die zouden kunnen navertellen wat er van beide kanten gezegd was. Bij onaangenaamheden waar anderen zich gewoonlijk over opwinden, zweeg hij eerst en leek hij bij zichzelf te raden te gaan of met God te spreken om na te denken wat hij moest antwoorden. Hij liet zich niet door zijn gevoelens, maar door zijn verstand leiden. Alleen in zeer ernstige gevallen beval hij iets in naam van de gehoorzaamheid. Volgens Sebastiano Romei, rector van het Romeins College, heerst er tijdens Ignatius' leven

gewoonlijk wat hij graag zou doen, maar hij prees iemand die als antwoord gaf dat hij liever geen voorkeur had. Niemand belastte hij met werk dat te zwaar was voor hem. Gaf hij iemand een opdracht, dan schonk hij hem vertrouwen. Hij zette uiteen wat de bedoeling was en hoe naar zijn inzicht het best te werk zou kunnen worden gegaan. Daarna liet hij hem naar eigen goeddunken handelen. Camara vertelt dat Ignatius hem na een vervulde opdracht vroeg: bent u tevreden over uzelf? Wanneer hij iemand in een ambt buiten Rome wilde benoemen, toetste hij hem eerst in Rome zelf. Ging het om een leidinggevende taak, dan liet hij hem iedere dag verslag uitbrengen aan een pater die bekend stond om zijn wijs inzicht. Iemand die niet goed was voor zichzelf, was naar zijn eigen zeggen het ook niet voor anderen. Het welzijn van de persoon ging voor hem boven het belang van het werk. Als hij dan ook zag dat iemand voor een ambt geschikt was, maar zich daar niet wel bij zou voelen, droeg hij het hem niet op of onthief hem ervan als hij het reeds bekleedde. Hij heeft de spijker er al ingeslagen. Hij gaf zijn opdrachten meestal rechtstreeks en zonder tussenpersonen. Zo liet hij aan de provinciaals alle vrijheid voor zaken die hun ambt betroffen en verwachtte van hen dat zij hetzelfde zouden doen met de plaatselijke oversten. Bij het nemen van beslissingen ging Ignatius gewoonlijk als volgt te werk. Allereerst vergaarde hij zoveel mogelijk informatie. Vervolgens overwoog hij het voor en tegen, volgens de regels voor de onderscheiding der geesten. Daarna raadpleegde hij anderen en legde de zaak in zijn gebed aan God voor. Ten slotte nam hij de beslissing. Was deze eenmaal genomen, dan hield hij eraan vast. Iemand zei er hierover van Ignatius: hij heeft de spijker er al ingeslagen. Waarmee hij bedoelde te zeggen dat Ignatius niet meer van gedachten zou veranderen. Meestal bleek later dat Ignatius de juiste maatregel had getroffen. Hij gebruikte alle menselijke middelen, maar stelde bovenal zijn vertrouwen op God. Er is veel gezegd over het principe van Ignatius dat Ribadeneira aldus onder woorden bracht. In zaken betreffende de dienst van God maakte hij, om ze tot een goed einde te brengen, gebruik van alle menselijke middelen met zoveel zorg en energie als hing het daar het welslagen van af. Tegelijk vertrouwde hij zozeer op God en verliet hij zich zozeer op de goddelijke voorzienigheid als dienden al die menselijke middelen tot niets. De aanleiding om dit zo te formuleren was misschien een geval waarover dezelfde Ribadeneira spreekt. Op een keer was Ignatius de Spaanse ambassadeur in Rome, de marquise van Sarria, gaan opzoeken. Hij werd niet bijzonder vriendelijk ontvangen, waarschijnlijk omdat de marquise meende dat de sociëteit zijn diensten als haar eerste beschermheer niet voldoende waardeerde. Toen Ignatius dat begreep, zo vertelde hij aan Ribadeneira, kwam bij hem de gedachte om te zeggen dat al 30 jaar de Heer hem had doen inzien dat, waar het zijn heilige dienst betrof, hij alle oorbare middelen moest gebruiken, maar vervolgens zijn vertrouwen moest stellen op God en niet op die middelen. Als uw hoogheid een van die middelen wil zijn, zal de sociëteit dat gaarne aanvaarden. Maar wel zo dat u weet dat al haar vertrouwen niet op dat middel, maar op God, haar steun, is gesteld. In november 1552 ging hij op reis naar Alvito, een dorp in de tegenwoordige provincie Frosinone, om Dona Juana de Aragon te verzoenen met haar man Don Ascanio Colonna. Zij waren de ouders van de vermaarde Marcantonio Colonna, de held van Lepanto. Toen zij zouden vertrekken, begon het te stortregenen en Polanco stelde voor om de reis uit te stellen. Maar het antwoord van Ignatius was dat hij al 30 jaar zich nooit van zijn voornemens had laten afbrengen door regen, wind of andere weersomstandigheden. Hij zei dat een jezuïet moet beseffen niet altijd met volmaakte mensen te maken te hebben, maar dat hij vaak moet verkeren onder slechte. Hij moet zich daardoor niet van de wijs laten brengen. Eenvoudig moet hij zijn als een duif en slim als een slang. Wij zijn aan het einde

komende van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 19. Tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aan het zesde deel gekomen van deze catechese reeks en we hebben bij de vorige aflevering de eerste periode van de heilige Theresia afgesloten. In 5 afleveringen hebben we gekeken naar het gezin, de ouders van de heilige Theresia, dan de zussen en broers die zij heeft gekend. En nu zijn we eigenlijk gekomen aan november, 15 november 1877. De heilige Theresia is nu 4 jaar en 10 maanden. Zij is geboren namelijk op 2 januari 1873. En zij zelf, later, wanneer zij haar leven gaat bekijken en gaat opschrijven in een autobiografie, zal ze zeggen dat die eerste periode een hele mooie periode was. En die loopt dus vanaf 2 januari 1873 tot zeg maar 15 november 1877. 4 jaar en 10 maanden zal ze dan zijn. Vandaag, tijdens deze aflevering, gaan we even terugblikken op deze eerste periode, om van daaruit enkele punten naar voren te brengen die zeer belangrijk zullen zijn in de andere periodes die Theresia van Lisieux zal kennen. Zij kent er eigenlijk 3. De eerste periode is deze die we reeds hebben beschreven. De tweede periode zullen we vanaf de volgende aflevering bespreken. En die zal lopen tot wanneer zij zelf in de Karmel zal binnengaan. Wanneer zij zelf zich als slotzuster zal overgeven in een leven volledig gegeven aan de Heer. En die laatste periode zal dan lopen tot aan haar dood op 24-jarige leeftijd. Maar dus, zoals gezegd, we gaan vandaag even terugblikken op die eerste periode, om ze samen te vatten en er enkele punten naar voren te halen die belangrijk zijn voor de rest van haar leven. Die eerste periode gaat dus vanaf de geboorte, 2 januari 1873, tot de verhuis naar Lisieux en dit mede door het overlijden van haar moeder. We blikken even terug. We hebben reeds gezegd dat de 2 ouders van Theresia van Lisieux de heilige Louis Martin en Zélie Guérin zijn. Louis Martin, een hele brave, goede man, geboren op 22 augustus 1823, en Zélie Guérin, een zeer godvruchtige vrouw, geboren op 23 december 1831. Getrouwd op 12 juli 1858. Gezamenlijk zullen ze 9 kinderen hebben. De eerste, Louise, geboren op 22 februari 1860. De tweede, Pauline, geboren op 7 september 1861. Daarna Léonie, geboren op 3 juni 1863. Daarna volgen enkele kinderen die vroegtijdig zullen overlijden: Marie-Hélène, Marie-Joseph Louis en Marie-Joseph Jean-Baptiste. Daarna komt nog Céline, geboren op 28 april 1869. Daarna weer een meisje die vroegtijdig overlijdt: Mélanie Thérèse. En dan Theresia, geboren op 2 januari 1873. Het is een hecht gezin. 5 dochters die overleven na de kindertijd en voor wie de ouders hun best doen om ze goed op te leiden, op te voeden, het werkelijke voedsel geven. Want dat is opvoeden. Opvoeden is niet alleen richtlijnen meegeven voor het leven, maar het is waarlijk voedsel geven. En dat voedsel vindt het gezin Martin in de eerste plaats bij God, doorheen het gebed en door het beleven van de sacramenten. En nu hebben we het over Theresia zelf. We blikken terug op die eerste periode van haar leven, van 2 januari tot 15 november 1877.
Die 2 januari is natuurlijk in het jaar 1873. Want dan wordt ze geboren. Om 23 uur 30. Zo wordt er beschreven geboorte van Marie-Françoise Thérèse Martin. Kortweg Thérèse. Woonachtig in Alençon, een dorpje in Normandië. Wat hebben we nog geweten over de heilige Theresia? Enkele dagen na haar geboorte, op 4 januari, zal ze gedoopt worden in de kerk van Onze Lieve Vrouw door pastoor Lucien Dumaine. Op 12 januari 1873 zal Zélie, de moeder, merken dat zij geen melk kan geven aan het kind. En dan wordt er een oplossing gezocht, maar niet onmiddellijk gevonden. Op 14 januari 1873 wordt de eerste glimlach van Theresia beschreven in een brief geschreven door de moeder Zélie. Tussen 17 en 19 januari van dat jaar 1873 zal zij voor het eerst ziek zijn. Een ziekte die eigenlijk afkomstig is door het slechte voedsel die zij ontvangt. De moeder zal later merken dat het feit dat zij niet haar kinderen op een normale manier kan voeden, dat dat eigenlijk gelinkt is aan haar ziekte, op dat moment nog verborgen. 2 maanden later, op 28 februari, vervalt Theresia in een ziekte. Een zware ziekte, waardoor ze eigenlijk ondervoed is. Op 10 maart van het jaar 1873, ze is op dat moment 2 maanden en 8 dagen oud, zal de toestand ernstig zijn. En ze zoeken nu echt wel een oplossing, een noodoplossing. En die zullen ze vinden bij een gezin enkele kilometers verder van het dorp Alençon, de familie Taillé. En in die familie is er een vrouw die wel voedsel zal kunnen geven aan het kind Theresia. Dat wil zeggen dat zij, Theresia, vanaf 15 maart 1873 wordt opgenomen in een ander gezin. En dit voor verschillende maanden. De ziekte van Theresia is nog niet voorbij. Het is pas op 30 maart, 2 weken na haar aankomst bij het nieuwe gezin, dat zij beter zal gaan. En dit weten we dankzij de correspondentie van die familie Taillé. De familie Taillé, de moeder noemt Roos. Roos Taillé zal verschillende keren met Theresia naar haar eigen moeder gaan. En zo weten we dat zij op 15 mei een bezoek brengt aan Alençon. En zelfs meegaat naar de markt. Op 22 mei wordt er beschreven in een brief dat Thérèse op dat moment iets meer dan 6 kilo weegt. Ze is dus serieus bijgekomen en ze lijkt gezond. Op 20 juli staat er in een brief dat Thérèse goed gebruind is door de zon en reeds een, zo staat er, dikke baby is. Op 13 december 1873 wordt beschreven dat Thérèse bijna alleen wandelt. Ze kan dus al recht staan, maar wandelen gaat nog niet volledig. En zo komt zij aan haar eerste verjaardag, 2 januari 1874. En enkele dagen later, namelijk op 8 januari, zal er geschreven staan dat Thérèse helemaal alleen en zelfstandig kan stappen. Zo zien we het eerste jaar van Theresia. Een gelukkig kind, maar tegelijkertijd een kind dat in een noodsituatie is opgevangen door een ander gezin. En zij blijft daar nog enkele maanden.
Dat zal zijn tot 2 april 1874. In totaal iets meer dan een jaar dat zij aanwezig is geweest bij een vrouw die haar kon voeden. Bij een vrouw, een goede vrouw, en een gezin die haar heeft kunnen opvangen te midden van een crisis, waardoor zij toch heeft kunnen overleven. Dankzij die goedheid van het gezin dat haar heeft willen opvangen. Zo dadelijk bekijken we verder vanaf het tweede jaar.

In de terugblik van het leven van de heilige Theresia van Lisieux zijn we gekomen aan het tweede levensjaar. We hebben gezien in het eerste levensjaar is haar gezondheid slecht, omwille van het feit dat de moeder reeds ziek is, ook al is die ziekte nog verborgen, en zij zal worden opgenomen in een ander gezin. En dat duurt tot 2 april 1874. Op dat moment is Theresia 1 jaar en 3 maanden oud. Op 1 juni schrijft de moeder, Zélie, in een brief, Theresia is dan al terug enkele maanden bij haar, dat Theresia sterk, intelligent en mooi is. Op 24 juni van datzelfde jaar schrijft ze dat ze ongeveer begint te spreken over van alles en nog wat. Op 25 juni staat er dan weer in een brief dat Theresia op een schommel bijna zwaar gevallen was. Maar gelukkig heeft men haar daarvan kunnen weerhouden. Op 9 augustus 1874 is er een week dat Theresia ziek zal zijn door de tanden die beginnen uit te komen. Op 8 november staat er in een brief dat zij haar gebed zo mooi doet. Dat zal heel belangrijk zijn voor haar, namelijk dat contact met God in een persoonlijke relatie die zij van kinds af aan zal beleven. Dan zijn we aan het jaar 1875 gekomen. 2 jaar is ze dan, op 2 januari, en het is in dat jaar dat zij voor het eerst een uitdrukking zal uitspreken dat ook zij religieuze wil worden. In de maand februari wordt er dan weer gezegd dat Theresia op een bepaald moment is gevlucht van thuis om naar de mis te kunnen gaan. Ze was toen 2 jaar en 1 maand oud. Op 29 maart in datzelfde jaar 1875 zal ze voor het eerst een reis meemaken met de trein. Want daar gaat ze op bezoek bij haar tante, de zus van de moeder, die in het klooster als visitandine was. Op 4 juli, 2 jaar en een half is ze dan, wordt er vaak gezegd dat Theresia verkouden is. Het zijn zo die typische kinderkwaaltjes die haar voor de rest van haar leven eigenlijk vaak ziek zullen maken. Ze geraakt er eigenlijk nooit van verlost. Op 8 oktober 1875 wordt er weer gezegd dat ze hoge koorts heeft, dat ze pijn heeft aan de tanden en dat ze een zeer zwakke maag heeft. Op 24 oktober, 2 weken later, zegt men dan weer dat ze zeer goed is met gezondheid, ze is genezen en ze is toch zo schattig, zegt de moeder. Op 5 november 1875, ze is bijna 3 jaar, wordt er gezegd door de moeder dat ze niet kan inslapen op een bepaalde avond omdat ze haar gebed nog niet had kunnen doen. Ook dit is weer belangrijk. Op zo'n jonge leeftijd reeds voelen dat de relatie met God belangrijk is en daardoor kan ze de slaap niet vatten. Op 14 november van dat jaar zal ze ook de Vespers bijwonen, de Vespers waarbij er gepreekt werd en waarbij ze zal zeggen dat ze niets had begrepen van de preek. Heel logisch waarschijnlijk, want ze was nog geen 3 jaar. Op 20 december 1875 wordt er gezegd dat ze eigenlijk zeer intelligent is en een beetje intelligenter dan andere kinderen op haar leeftijd, want ze kent op dat moment reeds al de letters van het alfabet. En zo komen we aan het jaar 1876. Op 2 januari wordt ze 3 jaar.
Op 5 maart wordt er in een brief beschreven dat ze heel veel vooruitgang boekt bij de lessen die zij ontvangt van haar oudste zus, die eigenlijk als eerste juffrouw, als eerste leerkracht zal dienen bij de opvoeding van Theresia. Op 25 maart 1876 is het verhaal dat we reeds hebben besproken, waarbij zij zichzelf pijn doet wanneer zij slaapt in haar bed, door op een onverwachte manier met haar hoofd te botsen tegen een houten staaf verbonden aan het bed. Op 14 mei wordt er in een brief beschreven dat Theresia een gouden hart heeft volgens de moeder en tegelijkertijd ook veel durf heeft, dat zij heel veel durft zeggen. Het is ook op die dag dat zij met een glimlach een aalmoes zal geven aan een oude man die ze tegenkomt op straat. Op 16 juli moeten we ook even opmerken dat Zélie voor de eerste maal in een brief haar eigen zwakte en zelfs ziekte verkondigt aan haar broer. Dit is 1 jaar voor haar eigen overlijden. Het is op dat moment dat de moeder begint zorgen te maken over de toekomst van het gezin. Maar de briefwisseling over de kinderen gaat verder. En zo schrijft zij op 8 november 1876 dat Therese de mazelen heeft, maar na 4 dagen reeds genezen zal zijn. En zo komen we aan Theresia, die 4 jaar wordt, op 2 januari 1877. Op 13 februari van dat jaar 1877 wordt er gezegd dat ze zich verveelt tijdens de preek tijdens een eucharistie. Zelfs bij de heilige kinderen kan dat eens gebeuren. Op 4 maart schrijft de moeder dan weer dat Therese over niets anders spreekt dan over de goede God. En tegelijkertijd wil zij op dat moment elke dag weten welke dag het is, want dat houdt ze graag bij. Op 22 maart, Therese is dan 4 jaar en 2 maanden, is er geschreven dat Therese nooit zou liegen voor geen goud in de wereld en dat zij met heel veel geestdrift durft spreken. Op 3 april zal ze nogmaals uitdrukking geven van het feit dat zij zich wil laten opsluiten in een klooster en dat zij wil binnentreden. Op 4 april van dat jaar zal ze haar eerste brief schrijven. En wij hebben die brief in een van de vorige catecheses voorgelezen. Dat was geschreven aan een vriendin van haar zus. Op 10 mei 1877 zal zij uitleggen aan haar iets oudere zus Céline wat de Almachtige betekent. Therese zal op dat moment zeggen: de Almachtige, wel, dat betekent dat God doet wat hij wil. Op 28 augustus, een hele belangrijke datum in deze eerste periode, zal de moeder, Zélie, om 00:30 s'nachts sterven, in aanwezigheid van haar man en de 3 oudste kinderen. Therese zal slapen en 's morgens zal zij te horen krijgen dat haar moeder is weggegaan, naar de hemel. En reeds op 29 augustus zal Therese haar zus Pauline, de 2e oudste, kiezen als 2e mama. Het is op diezelfde dag dat Zélie reeds zal begraven worden op de plaatselijke begraafplaats.
En zo zullen we komen aan 15 november 1877. Dat zal de dag zijn dat het gezin Martin, de vader Louis met de 5 dochters en een persoon die zal komen helpen voor de opvoeding van de kinderen. Het is op die dag, 15 november 1877, dat ze zullen aankomen in Lisieux, waar het gezin dan zal verblijven. Omdat de familie van de moeder, die gestorven is, vooral woonde in Lisieux en zij wensen te helpen voor het gezin, opdat de kinderen wel degelijk een goede opvoeding verder kunnen hebben zonder hun eigen moeder. En dat noemt Thérèse zelf de eerste periode in haar leven. We hebben deze periode aandachtig besproken in de vorige afleveringen en vandaag hebben we een zeer gedetailleerde biografie gegeven van het leven van Thérèse, 2 januari 1873 tot 15 november 1877. Zo dadelijk gaan we van deze eerste levensjaren enkele punten eruit halen die belangrijk zullen zijn voor de toekomst van Thérèse. Daarover zo dadelijk meer.

na de heel gedetailleerde biografie van Therese moeten we het nu even hebben over enkele belangrijke punten. Het eerste belangrijke punt in het leven van het kleine kind Therese is het gebed. En het echte geloof. Het geloof wordt natuurlijk meegegeven, onmiddellijk, vanaf de geboorte, zeg maar, aan het kind Therese. Maar zelf neemt zij dat geloof ook echt aan. Elke dag, hoe klein ze ook nog is, gaat ze om met de goede God. En zo spreekt ze ook over God, de goede God. Wanneer ze 4 jaar en een half is, zal haar moeder sterven. En toch blijft ze spreken over de goede God. Het is niet aan iedereen gegeven, maar misschien wel zeer specifiek ook voor die tijd, dat men de dood, op zich hoe erg ook, nooit zag als een straf van God, komende van God. Men zag dat altijd, op een realistische manier, als iets dat erbij hoort. En dat is het belangrijke punt dat we echt wel uit het leven van Theresia moeten halen. Zij heeft sinds het begin een hele normale relatie met God, die zij goed noemt. Zij gelooft heel sterk en zij ziet de dood als iets dat erbij hoort. We hebben het reeds in een vroegere catechese gezegd dat ook wij elke dag opnieuw verschillende malen zeggen tot Maria: bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Maar de realiteit van de dood, wel, die duwen wij misschien graag van ons af. En eigenlijk is een christen daar wel altijd mee bezig. Niet op een negatieve manier, maar net op een positieve manier. Zoals Therese van Lisieux later zal zeggen: ik sterf niet, maar ik ga het leven binnen. De dood bij ons verandert. Verandert iets voor zichzelf, maar verandert ook in de gedachten die de mensen vaak over de dood hebben. Voor een gelovige is de dood geen einde, maar een overgang naar God. En Therese, en dat zien we zelfs al in haar eerste levensjaren, zal dit geloven en zal daarmee bezig zijn. Dat is het eerste punt. Heel belangrijk. En zij zelf, die op een vroege leeftijd zal sterven, 24 jaar, zal dat geloof eigenlijk nooit van zich afduwen. Ook al zal ze moeilijkheden kennen op dat vlak in haar geestelijke leven, maar daarover later meer. Een tweede belangrijke punt is eigenlijk een klein detail dat beschreven staat in de gedetailleerde biografie. Namelijk, ze is nog maar 3 jaar en 4 maanden oud wanneer ze een aalmoes zal geven aan een oude man die zij op straat tegenkomt wanneer ze met haar moeder op straat wandelt. Op die jonge leeftijd zal haar hart reeds gaan naar de ander. En dat zal ze ook heel haar leven beleven. In navolging van Jezus Christus. En we zouden eigenlijk ook mogen zeggen bij Theresia, in navolging van de heilige maagd Maria, gaat haar hart naar de anderen. Sommigen beschrijven Theresia soms als een icoon van de heilige maagd Maria. Als het misschien soms moeilijk is om zich Maria voor te stellen, kunnen we doorheen het leven van Theresia van Lisieux er een icoon in opmerken. Dat wil zeggen, eigenlijk een afspiegeling van de heilige maagd Maria, die nog zoveel beter en grootser was. Zij die de moeder van God is geworden. Wel, Theresia gaat met haar hart in de eerste plaats naar God. En als tweede punt, ze gaat ook naar de naaste. En ook dat is haar meegegeven doorheen haar opvoeding van de ouders. De ouders hebben altijd zelf heel veel gedaan voor anderen. Later zullen we zien dat de vader, Louis, een heel groot deel van zijn kleinere fortuin die hij had verzameld door zijn werk, zal geven aan de kerk om er een altaar mee te bouwen. Enzovoort. Ze hadden elke maand een bepaald budget om te geven aan de armen. Theresia is daarin opgegroeid en ze neemt dat over door niet zomaar onbeduidend te zijn
tegenover de armoede van de anderen. Maar haar hart gaat ook naar die ander. En dat is het tweede punt. En een derde en laatste punt dat we uit haar eerste levensjaren halen, is het feit dat Therese, hoe jong ook, al verschillende keren de uitdrukking heeft gegeven van haar wens om binnen te treden in een religieuze orde. De Karmel, dat is nog niet echt gekend voor haar op dat moment, maar wel dat ze haar leven wil geven aan Jezus, aan de goede God. En dat zal ze dan ook doen, zelfs op een zeer vroege leeftijd, met het akkoord van de paus en van de plaatselijke bisschop. Maar daarover zullen we het later zeker nog hebben. Maar belangrijk op dit moment is het feit dat zij nu reeds weet wat zij wil. En haar wil is niet zomaar eventjes een kleine vlucht, een kleine gedachte, maar is reeds iets dat gerijpt is in het hart, dat opgevoed is om zich te geven aan God en aan de naaste. Want ook al zal haar wens zijn om in een slotklooster binnen te gaan, zij heeft in het diepste van haar hart ook het grote verlangen om te evangeliseren, om zelfs naar de andere kant van de wereld te trekken om God bekend te maken bij de mensen. Op een gegeven moment in haar leven zal zij die mogelijkheid eigenlijk krijgen, maar wordt zij net op het einde ervan weerhouden door ziekte en dan ook door haar eigen sterven. We zullen het daar in de volgende catechesis zeker over hebben, want bij de volgende aflevering gaan we beginnen over die tweede periode in haar leven van 15 november 1877, waarbij ze verhuist naar Lisieux en waarbij ze verder zal moeten gaan zonder haar eigen moeder, net gestorven, maar wel met haar tweede gekozen moeder, de oudere zus Pauline, de tweede oudste van het gezin van de Martins. Maar daarover in een volgende catechese meer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Wijsheid. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 21. Machtig reikt zij van het ene einde tot het andere, en op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles. Ik heb haar lief gekregen en ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht. Ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren en ik werd een vereerder van haar schoonheid. Zij kan bogen op edele afkomst, want ze woont samen met God en de Heer van alles heeft haar lief. Zij is ingewijd in Gods kennis en zij is de deelgenote aan zijn werken. Als rijkdom een begeerlijk bezit is in het leven, wat is er dan rijker dan de wijsheid die alles weet te verwerven? Als inzicht dingen tot stand brengt, waar vindt men dan iemand die kundiger is dan de wijsheid? En als iemand de gerechtigheid lief heeft, zijn haar werken de deugden, want zij leert wijsheid en voorzichtigheid, sterkte en matigheid, de allernuttigste dingen in het menselijk leven. En als iemand rijke ervaring verlangt, de wijsheid kent het verre verleden en zij vermoedt de toekomst. Zij weet ingewikkelde wendingen te verklaren en raadsels op te lossen. Zij weet wat tekens en vreemde gebeurtenissen voorspellen en zij kent vooraf het verloop van periodes en tijden. Daarom besloot ik haar met mij mee te voeren, om met haar samen te wonen, wetend dat zij voor mij een goede raadgeefster zou zijn en een troost in zorgen en verdriet. Door haar zou ik roem verwerven bij de menigte en achting bij de bejaarden, zo jong als ik was. Ik zou scherpzinnig blijken in mijn oordeel en bewondering vinden bij de machthebbers. Als ik zweeg, zouden zij wachten en als ik sprak, zouden ze luisteren. En als ik doorging met spreken, zouden zij hun hand op hun mond leggen. Door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven en een eeuwige herinnering nalaten bij diegenen die na mij zouden komen. Ik zou volken regeren en volkstammen zouden onderworpen zijn aan mij. Angstaanjagende vorsten zouden beven wanneer ze van mij hoorden. Onder het volk zou ik mij vriendelijk tonen en in de oorlog dapper. Thuisgekomen zou ik bij haar rusten, want de omgang met haar kent geen bitterheid en het samenwonen met haar geen verdriet, maar alleen blijdschap en vreugde. Toen ik dit had overdacht en ik in mijn hart had overwogen dat er onsterfelijkheid ligt in de band met de wijsheid, in de vriendschap met haar een edel genoegen, in de werken van haar handen een onuitputtelijke rijkdom, in de vertrouwelijke omgang met haar een juist inzicht en roem in de gesprekken met haar, ging ik rond en probeerde ik haar tot de mijne te maken. Ik was een mooie, welgevormde jonge man en ook de ziel die ik gekregen had, was goed. Of liever, ik was goed en ik was in een gaaf lichaam gekomen. Maar omdat ik inzag dat ik de wijsheid niet anders kon verwerven dan wanneer God haar gaf, ook dat was al inzicht te weten van wie die gave was, wendde ik mij tot de Heer en bad ik tot Hem en zei met heel mijn hart...

Wijsheid. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 18. God van de Vaderen, Heer van de ontferming, U die alles gemaakt hebt door Uw woord, en die in Uw wijsheid de mens hebt toegerust om te heersen over de schepselen die door U het bestaan hebben gekregen, om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid en om in oprechtheid van hart een oordeel te vellen. Geef mij de wijsheid die naast U troont en sluit mij niet buiten de kring van Uw kinderen. Want ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienstmaagd, een zwak mens van beperkte levensduur, die tekortschiet in het begrijpen van rechten en wetten. Ook al is er onder de zonen van de mensen iemand die volmaakt is, wanneer de wijsheid ontbreekt die van U komt, dan telt hij niet mee. U hebt mij uitverkoren tot koning van Uw volk en tot rechter over Uw zonen en dochters. U hebt mij bevolen om een tempel te bouwen op Uw heilige berg en een offeraltaar in de stad van Uw verblijf, een afbeelding van de heilige tent die U al vanaf het begin bereid hebt. Bij U is de wijsheid die Uw werken kent, die aanwezig was toen U de wereld hebt geschapen en die ook weet wat in Uw ogen goed is en wat recht is volgens Uw geboden. Zend haar uit de heilige hemelen en laat haar neerdalen van de troon van Uw heerlijkheid om bij mij te zijn en met mij te werken, zodat ik weet wat U aangenaam is. Want zij weet en begrijpt alles en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk en mij behoeden met haar glorie. Dan zullen mijn werken aanvaardbaar zijn en zal ik Uw volk rechtvaardig besturen en mij de troon van mijn vader waardig tonen. Welke mens kent Gods raadsbesluit? Of wie vermoedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze overwegingen. Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten. Wij vermoeden amper de dingen op aarde. Zelfs wat voor de hand ligt, ontdekken wij maar met moeite. Wie speurt er dan na wat er in de hemelen is? Wie zou Uw raadsbesluit gekend hebben als U de wijsheid niet had gegeven en Uw heilige geest niet uit de hemel had gezonden? Zo zijn de paden rechtgemaakt van degenen die de aarde bewonen. Zo hebben de mensen geleerd wat U aangenaam is en zijn ze gered door de wijsheid.

Wijsheid. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 21. Zij heeft de eerstgeboetseerde, de vader van de wereld, beschermd, toen alleen hij nog was geschapen, en zij heeft hem bevrijd uit zijn val. Zij heeft hem ook de kracht gegeven om over alles te heersen. Toen echter een boosdoener in zijn razernij zich van haar had afgewend, ging ook hij te gronde aan de woede waarin hij zijn broer vermoordde. Toen vanwege hem de vloed over de aarde kwam, heeft de wijsheid haar opnieuw gered, door de rechtvaardige er op een pover stuk hout doorheen te loodsen. Toen de verwarring over de volken was gekomen vanwege hun eensgezindheid in het kwade, was zij het ook die de rechtvaardige opmerkte. En was zij het die hem onberispelijk voor God bewaarde en hem bij alle liefde voor zijn kind staande hield. En zij was het die, terwijl de goddelozen te gronde gingen, de rechtvaardige redde, toen hij vluchtte voor het vuur dat op de Pentapolis neerkwam. Als getuigenis van die slechtheid ligt daar nog een walmende woestenij. Men vindt er planten die ontijdig vrucht dragen, en er staat een monument van een ongehoorzaam hart, een hoog oprijzende zoutzuil. Want zij die zich niet om de wijsheid bekommerden, werden niet alleen verhinderd het goede te kennen, maar ze lieten de wereld ook een gedenkteken na van hun dwaasheid. Want degenen die zo gezondigd hadden, mochten niet onbekend blijven. Maar degene die de wijsheid diende, zijn door haar uit de moeilijkheden gered. Zij was het die de rechtvaardige, toen hij voor de woede van zijn broer vluchtte, langs rechte paden leidde. Zij toonde hem het koninkrijk van God en gaf hem kennis van het heilige. Zij verleende hem welstand door zijn harde werken en liet zijn arbeid gedijen. Zij stond hem bij tegen de hebzucht van zijn verdrukkers en zij maakte een rijk man van hem. Zij beschermde hem tegen zijn vijanden en beveiligde hem tegen zijn belagers. Ze liet hem winnen in een zware strijd, zodat hij zou weten dat vroomheid machtiger is dan alles. Zij was het die de rechtvaardige, toen hij verkocht was, niet in de steek liet, maar hem beschermde tegen de zonde. Zij daalde met hem af in de kerker en liet hem niet alleen in zijn boeien, totdat zij hem de scepter van het koninkrijk en de heerschappij over zijn onderdrukkers bezorgde. Zij ontmaskerde zijn aanklagers als leugenaars en gaf hem eeuwige roem. Zij was het die een heilig volk en een vlekkeloze stam bevrijdde van een volk van onderdrukkers. Zij trad binnen in de ziel van een dienaar van de Heer en met wonderen en tekenen trotseerde zij angstaanjagende koningen. Zij bezorgde de heiligen het loon voor hun harde werken. Ze leidde hen langs een wonderlijke weg en zij werd voor hen een beschutting overdag en sterrenlicht in de nacht. Zij leidde hen door de Rode Zee en bracht hen door dat vele water. Hun vijanden echter overspoelde zij en zij wierp hen omhoog uit de diepte van de afgrond. Zo plunderden de rechtvaardigen de goddelozen en zij bezongen, Heer, uw heilige naam en prezen eensgezind uw hand die hen verdedigde. Want de wijsheid opende de monden van de stommen en de tongen van de onmondigen liet ze helder klinken.

Wijsheid. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 26. Zij liet hun ondernemingen slagen door de hand van een heilige profeet. Ze trokken door een onbewoonde woestijn en sloegen op onbetreden plaatsen hun tenten op. Ze trotseerden hun vijanden en weerden de aanvallers af. Toen ze dorst kregen, riepen zij u aan, en uit een steile rots werd hun water gegeven, en verkwikking voor hun dorst uit de harde steen. Want door datgene waardoor hun vijanden gestraft werden, werd hun steun gegeven in hun nood. In plaats van het water uit de altijd stromende rivier, die troebel was door walgelijk bloed, als straf voor het bevel tot de kinderenmoord, hebt u aan hen, onverhoopt, water in overvloed gegeven. En hebt u, door die dorst van toen, laten zien hoe u hun tegenstanders hebt gestraft. Want toen zij op de proef werden gesteld, het was slechts een terechtwijzing in barmhartigheid, begrepen zij de foltering van de goddelozen, toen die in toorn veroordeeld werden. Voor hen zelf immers was u als een vader, die hen op de proef stelde en terechtwees. Maar voor die anderen was u als een onverbiddelijke koning die hen aan een verhoor onderwierp en vonniste. Zowel afwezig als aanwezig werden zij evenzeer gekweld, want ze werden getroffen door een dubbel leed en moesten jammeren bij de herinnering aan het verleden. Want toen zij hoorden dat aan die anderen steun werd gegeven door wat hun eigen straffen waren geweest, voelden zij de aanwezigheid van de Heer. Want naar degene die zij spottend hadden afgewezen, omdat hij eens de vondeling was gelegd, hebben ze aan het einde van de gebeurtenissen met bewondering opgezien. Met hun eigen dorst was het niet zo gegaan als met die van de rechtvaardigen. Vanwege de onzinnige redeneringen van hun ongerechtigheid,

gerechtigheid, waardoor ze zich lieten misleiden en waardoor zij redeloze reptielen en waardeloze beesten vereerden, hebt u als straf een menigte redeloze dieren op hen afgezonden. Zo moesten zij begrijpen dat een mens gestraft wordt door datgene waardoor hij zondigt. Uw alvermogende hand, die uit vormeloze stof de wereld heeft geschapen, was immers niet onmachtig om een menigte beren of drieste leeuwen op hen los te laten, of nieuw geschapen van woede vervulde ongekende dieren, die ofwel een vurige adem uitbliezen of een sissende damp verspreiden of uit hun ogen vreselijke vonken schoten. Dieren waarvan niet alleen het geweld hen kon ombrengen, maar van wie zelfs de angstaanjagende aanblik hen kon doden. Maar ook zonder dat alles hadden zij door één ademstoot geveld kunnen worden, achtervolgd door de gerechtigheid en door de adem van uw macht uiteengeslagen. Maar u hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend. Het is voor u altijd mogelijk uw macht te ontplooien. En wie zal de kracht van uw arm weerstaan? Want de hele wereld is voor u als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan. En als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt. Maar u ontfermt zich over iedereen, omdat u alles kunt. En u telt de zonde van de mensen niet, om hen tot inkeer te laten komen. Want alles wat bestaat hebt u lief, en u verafschuwt niets van wat u gemaakt hebt. Als u iets zou haten, zou u het niet geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven als u het niet wilde? Of hoe zou iets bewaard zijn dat niet door u was geroepen? U spaart echter alles, omdat het van u is. U Heer, die alles wat leeft, bemint.

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 27. Uw onvergankelijke geest is in alles. Daarom straft u slechts gaandeweg degene die zondigen. U wijst hen terecht door hun te laten zien waarin zij zondigen, zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd, in uw Heer geloven. Ook de oude bewoners van uw heilige land hebt u gehaat vanwege hun verfoeilijke praktijken, het werken met tovermiddelen en de goddeloze ceremonies. Die onbarmhartige kindermoordenaars, die ingewandeters van maaltijden van mensenvlees en mensenbloed, die ingewijden uit een stoet van uitzinnigen. U hebt de ouders die hulpeloze wezentjes doden door de hand van onze vaderen willen verdelgen, zodat het land dat u bovenal dierbaar is, een waardige bevolking zou krijgen, de zonen van God. Maar ook die oude bewoners hebt u gespaard, omdat het mensen waren. Als voorlopers van uw leger hebt u wespen gestuurd, die hen slechts langzaam te gronden moesten richten. Toch was u niet onmachtig om de goddelozen in een open veldslag aan de rechtvaardigen te onderwerpen, of hen door vreeswekkende dieren of door een streng bevel ineens te doden. Maar door hen langzamerhand te straffen, hebt u hun gelegenheid tot inkeer gegeven. Ook al was het u niet onbekend dat hun oorsprong slecht was en hun slechtheid ingeboren, dat hun gedachten in geen eeuwigheid zouden veranderen, omdat het vanaf het begin een vervloekte stam was. Het was ook niet uit angst voor de een of ander dat u hun zonden ongestraft liet. Wie immers zal zeggen, wat hebt u gedaan? Of wie zal zich verzetten tegen uw vonnis? Wie zal u aanklagen wegens de ondergang van volken die u zelf geschapen hebt? Of wie zal er voor u gaan staan om onrechtvaardige mensen vrij te pleiten? Buiten u is er immers geen God die zorg draagt voor iedereen, zodat u zou moeten bewijzen dat u niet onrechtvaardig gevonnist hebt. Ook is er geen koning of heerser die u kan trotseren wanneer u iemand gestraft hebt. Omdat u rechtvaardig bent, bestuurt u alles rechtvaardig. Iemand veroordelen die geen straf verdient, acht u onverenigbaar met uw macht. Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid en uw heerschappij over iedereen maakt dat u iedereen spaart. Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht, daar toont u uw kracht. En bij diegenen die haar kennen, beschaamt u de vermetelheid. U hebt de heerschappij over de kracht, u oordeelt met zachtheid en regeert met grote mildheid over ons. Want wanneer u maar wilt, staat de macht tot uw dienst. Door zo te doen hebt u uw volk geleerd dat de rechtvaardige mens lievend moet zijn. En hebt u uw zonen goede hoop gegeven dat u gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt. Want als u de vijanden van uw zonen, degene die de dood verdiende, zo behoedzaam en gematigd gestraft hebt, door hun tijd en ruimte te geven om zich van hun slechtheid af te wenden, dan hebt u behoedzaam geoordeeld over de zonen van de vaderen aan wie u eden schonk en verbonden vol goede beloften. Terwijl u ons discipline bijbrengt, geeft u onze vijanden duizenden gezelslagen, zodat wij uw goedheid gedenken als wij oordelen. Maar als wij geoordeeld worden, hopen wij op barmhartigheid. Daarom hebt u ook degenen die in verdwazing en ongerechtigheid leefden, door hun eigen gruwelijkheden gekweld. Want ze waren verder afgedwaald dan de gewone dwaalwegen, door onder de afzichtelijke dieren de meest verachtelijke als goden te beschouwen, misleid als kinderen zonder verstand. Daarom hebt u hun, als kinderen die geen reden verstaan, een straf gezonden die hen bespottelijk maakte. Zij echter, die zich niet lieten waarschuwen door de spot van die berisping, zullen een straf ondergaan die God waardig is. Geplaagd door de wezens waarvan ze te lijden hadden, gestraft door de wezens die ze als goden beschouwden, zagen zij hem, van wie zij zo lang niet wilden weten en begrijpen dat hij de ware God is. Daarom trof hen ook de allerzwaarste straf.

Wijsheid. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 19. Volslagen onwijs zijn alle mensen die onwetend zijn over God en die niet in staat zijn uit de zichtbare goederen hem te kennen die is en evenmin door het beschouwen van de werken de kunstenaar hebben leren kennen, maar die of het vuur, of de wind, of de snel bewegende lucht, of de sterrenhemel, of het onstuimige water, of de lichten aan de hemel, zijn gaan zien als de beheerders van de wereld, als goden. Als zij door hun schoonheid bekoord die dingen voor goden gingen aanzien, dan hadden zij moeten begrijpen hoeveel voortreffelijker de Heer van dat alles is, want Hij die het geschapen heeft, is de oorsprong van de schoonheid. Als zij het echter deden omdat ze verbijsterd waren over die macht en werking, dan hadden zij uit de verschijnselen moeten begrijpen hoeveel machtiger de Maker ervan is. Want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen ziet men door vergelijking hun Schepper. Niettemin treft deze mensen maar weinig schuld, want ze komen misschien op een dwaalspoor, terwijl zij God toch zoeken en willen vinden. Want terwijl zij zich met zijn werken bezighouden en zoeken, vertrouwen zij op hun ogen. Wat ze zien is immers mooi. Anderzijds zijn ook zij niet te verontschuldigen, want als zij in staat waren zoveel te weten dat ze zich van de wereld een gedachte konden vormen, waarom hebben ze dan niet eerder de Heer van alles gevonden? Er zijn echter ook rampzaligen, mensen die hun hoop op dode dingen stellen. Zij die werken van mensenhanden met goud en zilver, met kunst bewerkt, afbeeldingen van dieren of een waardeloze steen, handwerk uit de oude tijd, goden noemen. Zo zaagt bijvoorbeeld een houtbewerker een geschikte boom om, ontdoet hem vakkundig van zijn hele schors en maakt er, na een passende bewerking, een nuttig stuk huisraad van, dat het leven vergemakkelijkt. Wat er afvalt bij die bezigheid gebruikt hij om zijn maaltijd te bereiden en hij verzadigt zich. En wat daarvan nog als afval overblijft en nergens meer voor dient, een krom stuk hout, een en al knoest, pakt hij dan vast, kerft erin, om in zijn vrije tijd iets te doen te hebben. Geeft er vlot en handig vorm aan en maakt er iets van dat lijkt op een mens of overeenkomst heeft met een armzalig dier. Hij besmeert het met menie, verft de huid purperrood en besmeert iedere vlek die erop zit. Hij maakt er passend onderdak voor, zet het tegen de wand en bevestigt het met een stuk ijzer. Hij neemt dus zijn voorzorgen dat het niet valt, omdat hij weet dat het niet in staat is zichzelf te helpen. Het is nu eenmaal een beeld en het heeft hulp nodig. Maar als hij wil bidden voor zijn bezittingen, voor zijn huwelijk en zijn kinderen, schaamt hij zich niet om dat levenloze ding toe te spreken. Hij roept het krachteloze aan om gezondheid en vraagt de doden om leven. Hij smeekt het onbenulligste om bijstand. En datgene wat geen voet kan verzetten, vraagt hij om een goede reis. En met het oog op winst, arbeid en geluk in wat zijn handen aanpakken, vraagt hij hulp aan iets dat volkomen krachteloze handen heeft.

Wijsheid. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. Een ander die een zeereis wil ondernemen en de woeste golven gaat bevaren, roept een stuk hout aan dat nog brozer is dan het schip dat hem draagt. Want dat schip is in de gedachte opgekomen door de begeerte naar winst en het is gebouwd door bekwaam vakmanschap. Maar uw voorzienigheid, vader, stuurt het schip, want u hebt zelfs in de zee een weg en in de golven een veilig pad gebaand. Daarmee laat u zien dat u alles kunt redden, zodat men zelfs zonder zeemanschap aan boord zou kunnen gaan. U wilt dat de werken van uw wijsheid niet werkeloos blijven. Daarom vertrouwen de mensen zelfs aan een klein stuk hout hun leven toe. Zij varen op een vlot over de golvende zee en blijven behouden. Ook in de oude tijd al, toen de trotse reuzen omkwamen, zocht de hoop van de wereld haar toevlucht op een vlot en liet, door uw hand bestuurd, aan de wereld de kiem na van een nageslacht. Gezegend is het hout waardoor gerechtigheid plaatsvindt, maar dat met handen gemaakte ding is vervloekt. Het beeld en zijn maker, omdat hij het vervaardigd heeft en omdat het vergankelijke ding God is genoemd. Want bij God zijn zij beiden gehaat, de goddeloze en zijn goddeloosheid. Met de maker zal ook het maaksel gestraft worden. Daarom zal er afgerekend worden met de beelden van de heidenen, omdat zij in Gods schepping een gruwel zijn geworden, een ergernis voor de zielen van de mensen en een valstrik voor de voeten van de dwazen. Het begin van de ontucht is de gedachte aan afgodsbeelden, en de uitvinding daarvan is het bederf van het leven. Zij hebben immers niet vanaf het begin bestaan, en ze zullen niet tot in eeuwigheid blijven. Door de ijdele waan van de mensen zijn ze in de wereld gekomen, en daarom is hun een spoedig einde toegedacht. Een vader, te vroeg door rouw gekweld, heeft een beeld gemaakt van het zo haastig weggerukte kind. En wat eens een dood mens was, is hij nu als een god gaan eren. En hij heeft voor zijn ondergeschikten ceremonies en riten ingesteld. Vervolgens heeft dat goddeloze gebruik zich gaandeweg vastgezet en is men het als een wet gaan onderhouden. Op bevel van vorsten werd toen aan de gesneden beelden goddelijke eer bewezen. En omdat de mensen de vorsten niet in hun bijzijn konden eren, omdat ze ver weg woonden, hebben zij die verre gestalte weergegeven en een waarneembaar beeld gemaakt van de vereerde koning, om door hun ijver de afwezige te vleien, alsof hij aanwezig was. Ook degenen die de koning niet kenden, werden door de toewijding van de kunstenaar ertoe gebracht die eredienst meer luister bij te zetten. Want hij had, waarschijnlijk om de heerser te behagen, door zijn kunst de gelijkenis tot meer schoonheid opgevoerd. En de menigte, aangetrokken door de bekoorlijkheid van het werk, is hem die kort tevoren een vereerd mens was, als een voorwerp van aanbidding gaan beschouwen. En zo viel het leven in een hinderlaag. De mensen raakten in de ban van het ongeluk of van de koninklijke macht en zij gaven aan stukken steen of hout de naam die met niemand gedeeld mag worden. En vervolgens was het nog niet genoeg dat zij dwaalden omtrent de kennis van God, ook al leven zij in een hevige strijd door hun onwetendheid veroorzaakt, zij noemen al die ellende nog vrede. Want ze vieren riten met kindermoorden, of heimelijke ceremonies, of dolle gelagen met vreemde gebruiken, en voor het leven hebben ze evenmin respect als voor de reinheid van het huwelijk. Maar de een vermoordt de ander verraderlijk, of grieft hem door echtbreuk. Het is één grote warboel van bloed en moord, van diefstal en bedrog, van verleiding, trouweloosheid, oproer en mijnheid, van paniek onder goede mensen, van ondankbaarheid voor weldaden, van besmeuring van de zielen, verwisseling van geslacht, ontwrichting van huwelijken, echtbreuk en losbandigheid. De vereering van de goden zonder naam is het begin, de oorzaak en de volleinding van alle kwaad. Ze geven zich over aan waanzinnige uitgelatenheid, of ze profiteren onwaarheden, of ze leven in ongerechtigheid, of ze zweren vlotweg valse eden. Want vertrouwend op de levenloosheid van de afgodsbeelden verwachten ze geen nadelige gevolgen van hun zondige eden. Om twee redenen zal de juiste straf hen treffen, omdat ze, door afgoden aan te hangen,
verkeerd hebben gedacht over God en omdat ze in hun minachting voor wat heilig is, boosaardig valse eden hebben gezworen. Want niet de macht van degene bij wie men zweert, maar de straf die de zondaars verdienen, treft altijd de overtreding van de boosdoener.

Wijsheid. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 19. Maar u, onze God, bent genadig, trouw en toegevend, en u bestuurt alles met barmhartigheid. Ook als wij zondigen, zijn wij van u, omdat wij uw macht erkennen. Maar wij willen niet zondigen, omdat wij weten dat wij u toebehoren. Want u kennen is totale gerechtigheid, en weten van uw macht is de wortel van de onsterfelijkheid. Wij zijn niet misleid door een bedrieglijk bedenksel van mensen, en ook niet door het nutteloze werk van schilders, een beeld met bonte kleuren besmeurd, dat door zijn aanblik de begeerte van de dwaas opwekt. Hij verlangt naar de onbezielde gestalte van een levenloos beeld. Zowel degenen die ze maken als degenen die ernaar verlangen en ze vereren, zijn aanhangers van het kwade en zulke verwachtingen waardig. Een pottenbakker bijvoorbeeld, die moeizaam de weken aarde kneedt, geeft voor ons gemak vorm aan ieder stuk. Uit hetzelfde leem vormt hij zowel de vaten die dienen voor propere bezigheden als andere voor het tegenovergestelde. Alle vaten worden op dezelfde manier gemaakt. En welke bestemming elk stuk zal hebben, wordt beslist door de leembewerker. En met misplaatste ijver vormt hij dan uit hetzelfde leem een loze god. Hij die onlangs uit de aarde is ontstaan en binnenkort terugkeert naar haar uit wie hij genomen is, nadat van hem de levensadem is teruggevraagd, die hij in leen heeft gekregen. Maar het is niet zijn zorg dat zijn krachten het zullen begeven, en ook niet dat hij maar een kortstondig leven heeft. Nee, hij wedijvert met goud en zilver smeden, en hij bootst de bronsgieters na, en hij beschouwt het als een eer vervalsingen te maken. Zijn hart is als as, zijn hoop is armzaliger dan stof, zijn leven waardelozer dan leem, omdat hij hem miskent die hem gevormd heeft, en hem een werkzame ziel heeft ingeademd en een geest van leven heeft ingeblazen. Hij echter meent dat ons leven een spel is en het bestaan een winstgevende kermis. Want men moet, beweert hij, aan alles verdienen, zelfs aan het kwaad. Deze man weet beter dan wie ook dat hij zondigt, hij die uit aardse stof breekbare vaten en beelden vervaardigt. De domsten van allen echter, ergere stakkers dan een onnozel kind, zijn degenen die uw volk vijandig hebben onderdrukt, omdat zij zelfs al de afgoden van de andere volken als goden hebben beschouwd. Wezens die hun ogen niet kunnen gebruiken om te zien, hun neus niet om lucht in te ademen, hun oren niet om te horen en de vingers aan hun handen niet om te tasten, terwijl hun voeten machteloos zijn om te lopen. Dat komt doordat ze gemaakt zijn door een mens en gevormd door iemand die het leven maar in leen had. Geen mens is in staat een god te vervaardigen die aan hemzelf gelijk is. Sterfelijk als hij is, maakt hij met zijn zondige handen een dood ding. Hij is zelf beter dan de dingen die hij vereert. Hij leeft, zij leven nooit of te nimmer. Zelfs de walgelijkste dieren vereren zij. En ook wat domheid betreft, valt de vergelijking met andere dieren in hun nadeel uit. Mooi zijn ze ook niet, zodat men er niet op gesteld kan zijn, zoals dat bij het zien van dieren wel mogelijk is, want ze hebben zowel Gods lof als zijn zegen gemist.

Wijsheid. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 29. Daarom kregen zij hun verdiende straf door soortgelijke wezens en werden ze door een massa ongedierte gekweld. In tegenstelling tot deze straf bewees u weldaden aan uw volk. Toen het rijk halste van verlangen, gaf u het ongewoon voedsel, de kwartel, te eten. Zo moesten die anderen, terwijl ze naar voedsel verlangden, vanwege het weerzinwekkende van de op hen afgestuurde dieren, zichzelf van hun natuurlijke eetlust afkeren, terwijl de mensen van uw volk, na even gebrek te hebben geleden, zelfs van ongewoon voedsel genieten. Want over de eersten, de onderdrukkers, moest een onverbiddelijk gebrek komen, terwijl aan de uwen alleen maar moest worden getoond hoe hun vijanden gekweld werden. Want ook toen de grimmige woede van wilde dieren over hen kwam en zij door de beten van kronkelende slangen omkwamen, duurde uw toorn niet tot aan het einde. Zij werden alleen bij wijze van waarschuwing voor korte tijd verschrikt en kregen toen een teken van hun redding, om hen te herinneren aan wat uw wet gebiedt. Want wie zich naar dat teken wendde, werd niet gered door wat hij zag, maar werd gered door u, de enige redder. Ook daardoor bewees u aan onze vijanden dat u alleen uit alle kwaad verlost. Zij werden namelijk gedood door de beten van sprinkhanen en vliegen, en er was geen middel te vinden om hun levens te redden, omdat zij het verdienden door dat soort wezens gestraft te worden. Uw zonen echter werden zelfs niet overwonnen door de tanden van giftige slangen, want uw barmhartigheid kwam te hulp en genas hen. Zij werden namelijk gestoken om aan uw geboden herinnerd te worden, en zij werden spoedig gered. Zij mochten die niet zo verregaand vergeten dat ze niet meer ontvankelijk zouden zijn voor uw weldadigheid. Want geen kruid en geen zwachtel heeft hen genezen, maar uw woord, Heer, dat alles heelt. U hebt immers macht over leven en dood. U leidt ze naar de poorten van de onderwereld en u brengt ze weer omhoog. In zijn slechtheid kan een mens wel doden, maar de geest die is heen gegaan, brengt hij niet terug. En een ziel die in de onderwereld is, verlost hij niet. Aan uw hand valt niet te ontkomen. Want de goddelozen die weigerden om u te erkennen, werden door de kracht van uw arm gegeeseld. Zij werden achtervolgd door ongewone regenvlagen, hagelstormen en onverbiddelijke onweersbuien en werden verteerd door het bliksemvuur. En wat het meest verbaasde, in het water dat alles blust, werkte het vuur met meer kracht, want het heelal strijdt voor de rechtvaardigen. Nu eens werd de vlam getemperd om de dieren niet te verbranden die op de goddelozen af waren gezonden, zodat zij zelf, als zij het zagen, moesten begrijpen dat ze door Gods oordeel werden vervolgd. Dan weer laaide de vlam op, zelfs nog midden in het water, met meer kracht dan aan vuur eigen is, zodat het gewas van het zondige land werd vernietigd. Uw volk daarentegen voedde u met engelenspijs en u gaf hun vanuit de hemel zonder ophouden een toebereid brood dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor iedereen die het proefde. Uw gave immers maakte op zichzelf uw goedheid tegenover uw kinderen zichtbaar, maar ze voegde zich bovendien naar het verlangen van de gebruiker en veranderde in wat ieder wenste. Sneeuw en ijs waren tegen het vuur bestand en ze smolten niet, zodat men zou weten dat de vruchten van de vijanden vernietigd werden door het vuur dat in de hagel vlamde en in de regenvlagen bliksemde. En dat anderzijds datzelfde vuur zijn eigen kracht vergeten was om te zorgen dat de rechtvaardigen te eten hadden. Want de schepping, dienstbaar aan u, haar maker, versterkt haar kracht om de onrechtvaardigen te bestraffen en matigt die om goed te doen aan hen die op u vertrouwen. Daarom heeft zij ook toen allerlei veranderingen ondergaan en is ze dienstbaar geweest aan uw alomvattende gave, naar de wens van degenen die haar nodig hadden. Zo moesten uw zonen, die u lief had, Heer, ervaren dat de mens niet gevoed wordt door allerlei vruchten, maar dat uw woord iedereen die op u vertrouwt in stand houdt. Want datgene wat door het vuur niet werd vernietigd, smolt zonder meer, zodra het even door een zonnestraal verwarmd werd. Zo kan men weten dat men u moet danken voordat de zon opgaat en voor u moet verschijnen bij de komst van het licht.
want hij die niet dankt, ziet zijn hoop wegsmelten als winterse rijp, wegstromen als nutteloos water.

Wijsheid. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 21. Uw oordelen zijn machtig en moeilijk onder woorden te brengen. Daarom zijn zij die zich niet lieten onderwijzen tot dwaling vervallen. Want de zondaars die meenden een heilig volk te kunnen onderdrukken, werden de gevangenen van de duisternis. Ze werden in voetboeien geslagen door een lange nacht, en ze lagen in hun huizen opgesloten, verstoken van de eeuwige voorzienigheid. Zij meenden verborgen te blijven in hun heimelijke zonden, onder de duistere sluier van de verborgenheid. Maar zij werden uiteengejaagd in hevige angst en door drogbeelden verbijsterd. Want zelfs de schuilplaats die hen verborg, vrijwaarde hen niet voor angst, en neerdreunende geluiden schalden om hen heen, en er vertoonden zich trieste spookbeelden met lugubere gezichten. Geen macht van vuur was sterk genoeg om licht te brengen, en de schitterende vlammen van de sterren waagden het niet die gruwelijke nacht te verlichten. Het enige dat zich aan hen vertoonde, was een vuurmassa, vanzelf ontstaan en vol van verschrikking. Maar door angst bevangen hielden zij wat zij zagen voor erger dan het niet goed waargenomen verschijnsel. Daar lag nu het bedrog van hun toverkunst en hun opschepperij over hun inzicht werd spottend weerlegd. Want zij die verzekerden dat ze angst en verwarring uit hun lijdende ziel konden verdrijven, leden zelf aan een belachelijke angst. Want als niets vreeswekkends hen beangstigde, werden zij toch verschrikt door het voorbijgaan van ongedierte en het sissen van slangen. Zij vergingen van angst en weigerden de duisternis in te kijken, die men nergens kon ontvluchten. Slechtheid is namelijk van nature bang en wordt door haar eigen getuigenis veroordeeld. Als zij door het geweten gekweld wordt, maakt zij de moeilijkheden steeds groter. Angst is niets anders dan het prijsgeven van de hulpmiddelen die het redelijk denken biedt. Als echter innerlijk de hoop geringer is, houdt zij haar onwetendheid voor erger dan de oorzaak die de kwelling teweegbrengt. Degenen die in de werkelijk onmogelijke nacht die over hen kwam, uit de schuilhoeken van een onmogelijke onderwereld, dezelfde slaap sliepen, werden deels door schrikwekkende spookgestalten achtervolgd en deels door vertwijfeling verlamd, omdat er een plotselinge, onverwachte angst over hen was gekomen. Zo werd eenieder, wie hij ook was, daar waar hij neerviel vastgehouden, opgesloten in een kerker zonder ijzer. Want of hij nu boer was of herder, of arbeider aan de werken in de woestijn, hij werd overvallen en hij moest die onontkoombare dwang ondergaan. Want in eenzelfde keten, de duisternis, werden ze allen gekluisterd. En of het nu de fluitende wind was, of het lieflijk geluid van vogels in dicht struikgewas, of het ruisen van een onstuimige waterstroom, of het hevige geraas van neerstortende stenen, of het ongeziene rennen van springende dieren, of het brullen van de gevaarlijkste beesten, of de echo die weerklonk uit een kloof in de bergen, het verschrikte en verlamde hen. Heel de wereld straalde in glanzend licht en overal gingen de werkzaamheden ongehinderd voort. Zij echter waren de enigen over wie een drukkende nacht gespreid lag, een beeld van de duisternis die hen zou gaan opnemen. Maar zij waren voor zichzelf drukkender dan de duisternis.

Wijsheid. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 25. Over uw heiligen echter straalde het helderste licht. De anderen, die wel hun stemmen hoorden, maar hun gedaante niet zagen, prezen zich gelukkig, omdat ze niet hetzelfde ondergingen. Zij waren ook dankbaar dat ze niet geschaad werden door degenen die door hen onrechtvaardig behandeld waren, en ze vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. In ruil daarvoor gaf u een vlammende vuurzuil als gids op een onbekende weg, als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Die anderen verdienden het van het licht beroofd te worden en te worden opgesloten in de kerker van de duisternis, omdat zij uw zonen in een kerker hadden opgesloten, door wie het onvergankelijke licht van de wet aan de wereld moest worden geschonken. Toen zij besloten hadden de kinderen van de heiligen te doden, en toen dat ene kind te vondeling gelegd was en gered werd, strafte u hen door een menigte van hun kinderen weg te nemen, en hen zelf allemaal tegelijk door een vloed van water te doden. Die nacht was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt, zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden, vol vreugde zouden zijn. Wat door uw volk verwacht werd, was redding voor de rechtvaardigen en ondergang voor de vijanden. Want door datgene waarmee u de tegenstander strafte, hebt u roem verleend aan ons.

hadden zij door eenzelfde soort dood ontelbare lijken. En zelfs om die te begraven waren de levenden niet talrijk genoeg, want in één oogwenk was hun kostbaarste nageslacht te gronde gegaan. Zij die vanwege hun toverkunsten volkomen ongelovig waren gebleven, erkenden bij de ondergang van hun eerstgeborenen dat dit volk de zoon van God was. Want terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel en sprong als een grimmige krijgsman midden in het onzalige land. Het droeg een scherp zwaard, uw ondubbelzinnige bevel. Het stelde zich op en verspreidde overal de dood. Het raakte de hemel terwijl het op de aarde stond. En meteen brachten vreselijke droomgezichten hen toen in verwarring en onverwachte angsten overvielen hen. Half dood stortten ze neer, de een hier, de ander daar, en maakten bekend waarom ze stierven. Dat was hun namelijk eerder onthuld door de dromen die hen hadden verbijsterd, zodat zij niet zouden omkomen zonder te weten waarom zij zo zwaar getroffen werden. Maar ook de rechtvaardigen werden door een beproeving van de dood overvallen, en in de woestijn werd de menigte geteisterd, maar de toren hield niet lang aan. Want een onberispelijke man sprong gehaast voor hen in de bres, uitgerust met de wapens van zijn eigen dienst, gebed en verzoenend wierookoffer. Hij weerstond de toren en maakte een eind aan het onheil. Daarmee liet hij zien dat hij uw dienaar was. En hij triomfeerde niet over het onheil met lichaamskracht en wapengeweld, maar met zijn woord bedwong hij degene die de straf voltrok, door de verbonden en de eden die aan de vaderen waren gezworen in herinnering te brengen. Toen de doden al bij hopen op elkaar lagen, ging hij in het midden staan, stuitte de woede en sneed de weg af naar de levenden. Want op zijn mantel stond de hele wereld en de roem van de vaderen stond op 4 rijen gesneden stenen en uw luister stond op de diadeem van zijn hoofd. Daarvoor week de verdelger, daarvoor was hij beducht. Alleen een blijk van de toren was al voldoende.

Wijsheid. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 22. Over de goddelozen echter kwam genadeloze woede, tot het uiterste toe. Zelfs wat er met hen zou gaan gebeuren, wist hij al van tevoren. Dat zij, na zelf op hun vertrek te hebben aangedrongen en hen ijlings te hebben weggezonden, spijt zouden krijgen en hen achterna zouden zitten. Want terwijl ze nog bezig waren met hun rouw en weeklaagden aan de graven van de doden, namen zij een ander onzinnig besluit. En degenen die zij onder smeekbeden hadden weggestuurd, achtervolgden zij nu alsof ze weglopers waren. Want tot dat uiterste dreef hen een drang die zij zelf verdiend hadden, die hen deed vergeten wat er gebeurd was, zodat zij de straf, die nog aan hun kwelling ontbrak, helemaal zouden ondergaan. En hun volk zou een ongehoorde tocht wagen, maar zij, de Egyptenaren, zouden een ongewone dood vinden. Want heel de schepping werd in haar eigen vorm opnieuw gevormd, in gehoorzaamheid aan uw bevelen, zodat uw zonen zonder letsel behouden zouden blijven. Men zag de wolk de legerplaats overschaduwen en droog land oprijzen waar tevoren water stond. De Rietzee werd een welgebaande weg, de wilde branding een grazige vlakte. Zij, die door uw hand werden beschermd, trokken daar met heel hun volk doorheen, na wonderbaarlijke tekenen aanschouwd te hebben. Ze graasden daar als paarden en huppelden er als lammeren, terwijl ze de lof zongen van uw Heer, hun redder. Zij herinnerden zich ook wat zij in vreemde streken hadden meegemaakt. Hoe de muggen niet door levende wezens werden voortgebracht, maar uit de aarde tevoorschijn kwamen, en hoe de kikkers niet door waterdieren werden voortgebracht, maar door de rivier in grote getale werden uitgebraakt. Later zagen zij ook een nieuw ontstaan van vogels, toen zij door begeerte gedreven om uitgelezen vlees vroegen, want om hen tevreden te stellen, stegen er uit de zee kwartels voor hen op. De straffen troffen de zondaars niet, zonder dat er tekenen aan vooraf waren gegaan, door heftige bliksemflitsen. Terecht leden zij om hun eigen boze daden, want ze hadden zich overgegeven aan een bijzonder bittere haat tegen vreemdelingen. Die anderen immers wilden de onbekende mannen, die naar hen toekwamen, niet opnemen. Zij echter hadden vreemdelingen die hun weldoeners waren, tot hun slaven gemaakt. En dat niet alleen, maar er zal zeker een bepaald oordeel over die anderen geveld worden, aangezien ze de vreemdelingen vijandig ontvingen. Zij daarentegen hebben hen met feestbetoon ontvangen en daarna, toen ze reeds in hun rechten deelden, met harde arbeid gekweld. Zij zijn dan ook met blindheid geslagen, net als die anderen bij de deur van de rechtvaardige, toen zij omgeven werden door een onmetelijke duisternis en iedereen de weg moest zoeken naar zijn eigen deur. Want de elementen wijzigen hun onderlinge verhouding en veranderen daardoor, net als de tonen op een harp, het soort ritme, terwijl ze geheel en al hun klank behouden, hetgeen duidelijk valt op te maken uit een beschouwing van wat gebeurd is. Landdieren veranderden in waterdieren en zwemmende dieren verhuisden naar het land. Het vuur overtrof zijn eigen kracht in het water en het water vergat zijn vermogen om te blussen. Anderzijds werd het vlees van zeer kwetsbare dieren niet verzengd door de vlammen waarin ze rondliepen en de ijsachtige, licht smeltbare substantie van het goddelijke voedsel smolt er niet door. In alle opzichten, Heer, hebt u uw volk groot gemaakt en verheerlijkt. U liet het niet in de steek, maar u hebt het altijd en overal bijgestaan.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 30. Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot in eeuwigheid. Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de tijd, wie kan ze tellen? De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, de afgrond en de wijsheid, wie kan ze achterhalen? Voor alle andere dingen is de wijsheid geschapen, en het denkend verstand stamt uit de eeuwigheid. Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd, en wie kent haar diepzinnig beleid? Eén alleen is wijs en zeer te vrezen, hij die zit op zijn troon, de Heer. Hij is degene die de wijsheid heeft geschapen, die haar heeft gezien en uitgemeten, en haar heeft uitgestort over al zijn werken. In al wat leeft is zij aanwezig, zoals hij haar geeft. Hij bedeelt haar aan degene die hem lief hebben. De vrees voor de Heer is eer en roem. Zij is vreugde en een feestelijke krans. De vrees voor de Heer verkwikt het hart. Zij geeft vreugde en blijdschap en lengte van dagen. Degene die de Heer vreest, zal het goed gaan als het einde komt. Op de dag van zijn dood wordt hij gelukkig geprezen. De Heer vrezen is het begin van de wijsheid. Zij is met de vrome mensen in de moederschoot met hen meegeschapen. Zij heeft onder de mensen een woning gebouwd. Voor eeuwig is ze gegrondvest en in hun generatie zal ze haar vertrouwen stellen. De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid en zij verzadigt de mensen met haar vruchten. Hun hele huis vult zij met kostelijkheden en hun voorraadkamers met wat zij voortbrengt. De vrees voor de Heer is de bekroning van de wijsheid. Zij laat vrede en gave gezondheid opbloeien. Hij heeft haar gezien en uitgeteld. Weten en inzicht heeft hij laten regenen en hij heeft de roem verhoogd van degenen die haar verkregen hebben. De Heervreze is de wortel van de wijsheid en haar takken zijn lange levensdagen. Wie ten onrechte woedend wordt, is niet te rechtvaardigen. De heftigheid van zijn woede wordt zijn val. De geduldige mens draagt zijn verdriet, tot het ogenblik is gekomen waarop de vreugde voor hem opbloeit. Hij houdt zijn woorden in, tot het ogenblik is gekomen waarop de lippen van velen melding zullen maken van zijn inzicht. In de kluizen van de wijsheid liggen spreuken vol kennis, maar voor de zondaar is Godvrezendheid een gruwel. Als je naar wijsheid verlangt, volg dan de geboden en de Heer zal je de wijsheid schenken. Want de vrees voor de Heer bestaat in wijsheid en opvoeding, en trouw en zachtmoedigheid zijn hem aangenaam. Verzet je niet tegen de vrees voor de Heer en benader hem niet in dubbelhartigheid. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Plaats jezelf niet op een voetstuk, je zou kunnen vallen en schande brengen over jezelf. Dan zal de Heer je verborgen daden onthullen en je neergooien in het midden van de gemeente, omdat je de vrees voor de Heer niet genaderd bent en omdat je hart vol bedrog was.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 18. Mijn kind, wanneer je de Heer gaat dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Laat je hart de juiste weg inslaan, laat het sterk zijn en wind je niet op als tegenspoed komt. Houd je aan Hem vast en laat Hem niet los, dan zal je uiteindelijk groter worden. Alles wat je overkomt moet je aanvaarden. Je moet geduldig zijn in de gebeurtenissen die je vernederen. Want goud wordt in het vuur beproefd en de mens die God aangenaam is, in de oven van de vernedering. Vertrouw op Hem en Hij zal je helpen. Bewandel rechte wegen en stel je hoop op Hem. Jij die de Heer vreest, verwacht zijn erbarming. En wijk niet af van de weg, je zou kunnen vallen. Jij die de Heer vreest, vertrouw op Hem en je loon blijft zeker niet uit. Jij die de Heer vreest, hoop op het goede, op eeuwige blijdschap en medelijden. Richt je ogen op de generaties van vroeger en zie, is er iemand geweest die op de Heer vertrouwde en beschaamd werd? Heeft er iemand in de vrees voor Hem volhard die in de steek gelaten werd? Heeft iemand Hem aangeroepen zonder verhoord te worden? Want de Heer is barmhartig en genadig. Hij vergeeft de zonde en redt op het ogenblik van de onderdrukking. Wee de laffe harten en de krachteloze handen en de zondaar die twee wegen bewandelt. Wee het krachteloze hart omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd. Wee degene die de volharding heeft verloren, wat zul je doen wanneer de Heer verantwoording komt eisen? Wie de Heer vrezen, zijn niet ongehoorzaam aan zijn woorden. Wie Hem liefhebben, volgen zijn wegen. Wie de Heer vrezen, zoeken zijn welbehagen. Wie Hem liefhebben, zijn vol van de wet. Wie de Heer vrezen, houden hun hart bereid en vernederen zich voor Hem. Laat ons maar in de handen van de Heer vallen en niet in de handen van de mensen. Want zoals zijn grootheid is, zo is ook zijn medelijden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 31. Luister, kinderen, naar het oordeel van jullie vader en handel ernaar. Dan worden jullie gered. Want de Heer heeft aan de vader aanzien gegeven bij zijn kinderen en heeft het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. Wie zijn vader hoogacht, krijgt vergeving van zijn zonde. En wie zijn moeder eert, is als iemand die schatten verzamelt. Wie zijn vader hoogacht, zal vreugde aan zijn kinderen beleven. En als hij bidt, wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert, zal lang leven. En wie luistert naar de Heer, geeft zijn moeder aanzien. En hij zal zijn ouders als zijn meesters dienen. Eer je vader met woord en daad. Dan zal zijn zegen over je komen. Want de zegen van een vader stut de huizen van zijn kinderen. Maar de vloek van een moeder ontwortelt de fundamenten. Zoek je eer niet in het belasteren van je vader, want het belasteren van je vader strekt je niet tot eer. Want de eer van een mens komt voort uit het respect dat zijn vader geniet. En een geschandvlekte moeder is een blaam voor de kinderen. Kind, verzorg je vader als hij oud is en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, je moet het hem niet kwalijk nemen en hem niet verachten, jij die nog al je kracht hebt. Want een goede daad aan je vader bewezen wordt niet vergeten. Wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op. Op de dag van het verdriet wordt aan jou gedacht, zoals wanneer de zon op het ijs schijnt. Zo smelten dan je zonden weg. Degene die zijn vader in de steek laat, is gelijk aan een godslasteraar. En wie zijn moeder treitert, is door de Heer vervloekt. Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid. En je zult meer bemind worden dan iemand die geschenken geeft. Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je je maken. En je zult genade vinden bij de Heer. Want groot is de barmhartigheid van de Heer en aan de nederige toont hij zijn geheimen. Zoek niet wat te moeilijk voor je is en jacht niet na wat je krachten te boven gaat. Geef je aandacht aan de dingen die je zijn opgedragen, want wat verborgen is, brengt niets op. Maak je geen zorgen over dingen die niet tot je taak behoren, want er is je toch al meer getoond dan mensen kunnen bevatten. Want zelfoverschatting heeft veel mensen op een dwaalspoor gebracht en ongezonde inbeelding heeft hun gedachten ontwricht. Een versteend hart zal het uiteindelijk slecht vergaan en wie het gevaar bemint, sterft eraan. Een versteend hart zal het zwaar te verduren krijgen en de zondaar stapelt zonde op zonde. Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing, want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem. Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken. Wat de wijze voor zichzelf wenst, is een oor dat luistert. Water blust een laaiend vuur en goedheid verzoent de zonden. Wie goede daden vergeldt, denkt aan de toekomst. Op het ogenblik dat hij gaat vallen, zal hij een steun vinden.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Mijn kind, neem van de hulpbehoevende niet weg wat hij nodig heeft om te leven. En laat hunkerende ogen niet wachten. Doe de hongerige geen pijn en verbittert geen mens die in nood is. Maak een verbitterd hart niet radeloos en laat de vrager niet op het gevraagde wachten. Wees niet weigerachtig tegenover een smekeling in nood en wend je gezicht niet af van de bedelaar. Wend je blik niet af van degene die vraagt en geef niemand reden om je te vervloeken. Want als hij je vervloekt in de bitterheid van zijn gemoed, zal de maker zijn gebed verhoren. Maak je bemind in de gemeente en buig je hoofd voor de hooggeplaatste. Neig je oor naar de bedelaar en sta hem vriendelijk en zachtmoedig te woord. Bevrijd de onderdrukte uit de handen van de onderdrukker en wees niet kleinmoedig als je recht spreekt. Wees als een vader voor de wezen en neem bij hun moeder de plaats van haar man in. Dan zul je als een zoon van de Allerhoogste zijn en door hem bemind worden, meer dan door je moeder. De wijsheid voedt haar zonen op en zij zorgt voor degenen die haar zoeken. Wie haar lief heeft, heeft het leven lief. En wie haar vroeg zoeken, worden met vreugde vervuld. Degene die haar verwerft zal roem als erfdeel krijgen, en waar zij binnenkomt, geeft de Heer zijn zegen. Degene die haar huldigen, dienen de heiligen, en degene die haar beminnen, worden door de Heer bemind. Wie naar haar luistert zal recht spreken over de volken, en wie haar is toegedaan zal zich veilig voelen in zijn woning. Als je op haar vertrouwt, krijg je haar als erfdeel, en zul je nakomelingen haar blijven bezitten. In het begin bewandelt zij kronkelwegen met jou. Ze jaagt je vrees en angst aan. Zij toetst je met haar opvoeding totdat ze je gezindheid vertrouwt en ze stelt je op de proef met haar bevelen. Daarna wendt ze zich rechtstreeks tot jou en maakt ze je blij en openbaart ze haar geheimen. Als je afdwaalt, laat ze je los en levert je over aan je ondergang. Wacht je tijd af en pas op voor het kwaad en zorg ervoor dat je over jezelf niet beschaamd hoeft te zijn. Want er is een schaamte die tot zonde leidt en er is een schaamte die een prachtig sieraad is. Wees niet overmoedig tot je eigen schade en veroorzaak niet je eigen val. Laat een woord niet onuitgesproken wanneer het ogenblik erom vraagt. Want wijsheid uit zich door het woord en in het spreken van je tong komt aan de dag wat je hebt geleerd. Verzet je niet tegen de waarheid en wees je bewust van je onwetendheid. Schaam je er niet voor je zonde te bekennen, probeer een stromende rivier niet tegen te houden. Geef niet toe aan een dwaas en kijk een machthebber niet naar de ogen. Tot de dood toe moet je voor de waarheid vechten, dan zal God de Heer voor jou vechten. Wees niet brutaal met je tong en tegelijk lui en traag in je daden. Wees in je huis niet als een leeuw en wees geen ingebeelde zot tegenover je slaven. Laat je hand niet geopend zijn om te krijgen en dichtgeknepen als ze moet geven.